weer mooi een thuisbedrijf in Adenhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit. Zeg maar, dat ze weer mooi een thuisbedrijf in Adenhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio te stimuleren.

zonnig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt, is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
2: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd van Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
1: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via ANWB.nl/stem op ons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwind windkracht 2 wordt

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
2: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd in Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
1: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
2: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd in Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
1: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
1: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi thuis de Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
0: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via ANWB.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag was het gisteravond korte tijd onrustig toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar. Een meisje dat vanwege de betogingen omfietste werd in een park van haar fiets getrokken, maar kwam met de schrik vrij. Bij de betogingen op de Sportlaan is niemand aangehouden. Het hemelvaartsweekend, dat vanavond eigenlijk al voor veel mensen begint, is de A12 Den Haag richting Utrecht dicht tussen Moordrecht en Woerden. Verkeer moet rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het weer nog vrij veel bewolking, enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. Zuidwestenwind is matig tot krachtig, wordt later westelijk. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. Morgen, hemelvaartsdag dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien, mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is alweer woensdagochtend. We zitten alweer halverwege de werkweek. En sommigen onder ons zijn natuurlijk hartstikke gelukkig en blij, want die zijn morgen weer vrij. Nu denk je misschien bij jezelf, wacht eens even, waarom zijn we morgen ook alweer vrij? Ik ga je even helpen, want morgen is het Hemelsvaartdag. Nou, heel veel mensen zijn met Hemelsvaartdag vrij. En die hebben soms dan ook nog even die vrijdag erbij genomen. Die hebben dus een heel lang weekend voor de boeg. Nou, ik ben er morgen wel gewoon. Ik ga morgen wel dus gewoon lekker werken. Dus wanneer er morgen in jouw bedje gewoon ligt uit te rusten, nog lekker ligt te snoezen, help ik je door die ochtend heen. En heb jij misschien wel een heerlijk lekkere vrije dag. Nou, het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij morgen niet vrij bent. Nou, dan ook naar jou sowieso even een dikke shout-out. Want je hebt natuurlijk werkpaarden en sierpaarden. En als jij dus onder een van de gelukkigen valt die morgen gewoon naar het werk moet, heb ik respect voor jou. Ik ben morgen ook aan het werken, dus je bent niet alleen. We doen dat dan samen. Maar allereerst natuurlijk vandaag. Vandaag de woensdag. En dat brengt me ook gelijk weer terug naar vroeger. Woensdag was altijd, toen je nog op de basisschool zat, de dag dat je hartstikke vroeg uit was, heel de middag voor jezelf had en je lekker buiten kon spelen en bloemen kon plukken en noem maar op. Dat maakt gelijk ook een mooi bruggetje naar het volgende nummer, want we gaan luisteren naar Flowers van Miley Cyrus.

Koude Kak van Chico. En ja, in mijn stad praat ik plat. Ja, het ken ik niet anders als je uit Den Haag komt, hè. Maar over Den Haag gesproken. Je luistert nu natuurlijk naar Den Haag FM. En wij houden jou helemaal op de hoogte van alles wat er in de stad gebeurt. Nou, je moet even nagaan. De studio zit op dit moment in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. En iedere ochtend parkeer ik mijn auto dan hier onder het Spui. En dan wandel ik naar de studio. Zo ook vanochtend. En ik was zo aan het wandelen over het Spuiplein en dan kijk ik altijd om me heen, want ik vind dat leuk. Het ziet er altijd weer anders uit. Bijvoorbeeld 3 maanden geleden, toen ik begon met de ochtendshow, nou, toen liep ik hier over het Spuiplein. Het was echt nog pikken donker buiten. En dan keek ik omhoog en dan zag ik, zeg maar, de meeuwen vliegen. En dan vond ik dat contrast dan heel mooi met dan die donkere lucht. En dan zie je die meeuwen, die poppen er dan soort van uit. Dat valt nu dus minder op, omdat het is nu gewoon lekker licht als ik hier aankom. Dat vind ik zelf wel heel fijn. Maar wat er nu aan de hand is, het Spuiplein is voor de helft een beetje afgezet. En dat komt omdat ze bezig zijn, ja, met het verduurzamen van het dak van het stadhuis. Nou, wat gaat er gebeuren? Ze gaan dus allemaal planten en volgens mij ook zonnepanelen op het dak plaatsen. En wanneer je dan voorbij loopt, dan zie je daar zo'n gigantisch grote poster hangen. En daar zie je dan de plaatje op hoe dat eruit gaat zien. En dan denk ik, oh, wat mooi. Maar dan denk ik ook weer bij mezelf, ja, wanneer ik over het Spuiplein loop en het straks af is, ik ga dat dak niet zien. Dan moet ik echt mijn nek breken en naar boven kijken. En dan zie je misschien, ja, planten aan het randje uitsteken, wat wel mooi is natuurlijk. Maar wanneer ik dus langsloop en die foto zie, op die gigantische poster, denk ik, ja, ik wil op dat dak zitten. Ik wil daar zijn. Nee, ik vind het in ieder geval hartstikke goed dat ze het aan het doen zijn. Dat is natuurlijk, ja, om te zorgen ook tegen hittestress in de zomer. Verduurzaming, meer groen in de stad, superbelangrijk. En het is wel grappig, want ik liep daar dus langs en ik zag al echt de eerste grasmatjes liggen. Nou, een grasmat, dit is dan een echte wel. Dan heb je dus aarde, is dan opgerold en dan zit er aan één kant gras dat eruit steekt. Ja, ik weet niet, ik vind dat het heel grappig eruit zien. We hebben dat vroeger ooit eens in de tuin geprobeerd, maar dat werkte bij ons niet. Nou, dus in ieder geval, het kan zo zijn dat je dus nu, wanneer je dus over het Spuiplein loopt, een hele hoop dingen ziet. Dat je denkt, oh, wow, wat is hier allemaal aan de hand? Geen stress. Ze gaan gewoon lekker het dak hier zo, ja, vergroenen. Op dit moment kan je nog wel gewoon lekker erlangs lopen. Het is nog niet afgesloten. Ja, of het zo blijft, dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen, hè, jongens. Dat weet ik niet zo goed. Oké. Okay. Maar wanneer het is afgesloten, hou ik jou op de hoogte. We gaan luisteren naar Dua Lipa, Houdini. En daarna hoor je Adjus Maid van Bruno Mars.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:03 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond onrustig geweest tijdens demonstraties voor en tegen de komst van asielzoekers. De politie hield beide groepen uit elkaar en greep in toen de sfeer grimmiger werd. Ook werd een meisje van haar fiets getrokken. Zij is door agenten opgevangen, meldt mediapartner Omroep West. Er is aandacht voor toegankelijkheid in de stad. Belangenorganisatie Vooral organiseert opnieuw de onbeperkt 070-prijs. Inwoners en organisaties kunnen ideeën insturen om Den Haag toegankelijker te maken, met prijzen tot 5000 euro. In Moerwijk wordt ondertussen gewerkt aan verbinding in de wijk. Van 2 tot en met 5 juni vindt daar een wandelvierdaagse plaats, waarbij bewoners dagelijks kunnen lopen door routes die zijn uitgestippeld door kinderen uit de buurt. En dan het weer van vandaag. Het is vrij bewolkt en er trekken enkele buien over, mogelijk met hagel of een klap onweer. De wind is matig tot krachtig en het wordt vanmiddag zo'n 12 graden.
0: Het nieuws uit Den Haag.

Waiting for Tonight van Jennifer Lopez. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji. Nou, voor sommige mensen is het morgen dus even, ja, even een lekker dagje extra vrij. Ik ben heel erg benieuwd of jij morgen vrij bent of dat jij morgen gewoon net als mij lekker gaat zwoegen. Dat kan je me laten weten via de WhatsApp, de lijnen die staan open. Dat kan naar het nummer 070-307-8899. En laat me vooral even weten, ja, wat ga jij morgen doen? Je zou misschien bij jezelf denken, oh lekker, ik heb een dagje vrij. Misschien kan ik lekker naar buiten gaan. Nou, dat kan je waarschijnlijk op je buik schrijven. Ik wil echt geen roet in het eten gooien. Ik wil ook niet lastig of vervelend zijn. Maar morgen schijnt het niet zo lekker weer te worden. Het schijnt gewoon echt wel een beetje naar te worden. Ja, dus in die zin zou ik zeggen, doe lekker thuis iets. Doe thuis een grote schoonmaak. Dat is ook natuurlijk hartstikke lekker. En ja, ik wil ook niet te veel zeuren over natuurlijk het weer. Want eerlijk is eerlijk, het is goed voor de natuur. Want we hebben natuurlijk hier ook zo gezien dat als het heel erg droog is buiten, ja, dat is ook niet fijn. Dan krijgen we ook gewoon branden en dat soort dingen. Dus voor de natuur is het wel fijn dat dit weetje erbij zit. En ik heb zoiets van, ja, je kan thuis in huis ook wel een hele hoop doen. En ik denk dat dit het ook wel lekker met elkaar in balans houdt. Want in het weekend schijnt het wel weer lekker weer te worden. En misschien is het van de mensen die morgen wel moeten werken, gewoon een hele kleine middelvinger naar jou, dat jij vrij bent. Dat ze iets hebben, weet je, deze voor jou, hier. Lekker op je vrije dag, met een regenbui. Hupsakee. Come on, get

0: tien voor acht. En dat betekent dat het tijd is voor...
1: Sanchi's Classic.
0: Ja, en ik moet echt wel even lachen over de classic die ik vandaag heb meegenomen. Het is namelijk het nummer It Wasn't Me van Shaggy. Nou, begin 2000, ja, en iedereen, ja, die kende dit nummer al. En het was gewoon echt heerlijk van... It Wasn't Me. It Wasn't Me. Dat was gewoon echt de song op dat moment. Iedereen kon hem gewoon uit zijn hoofd doen. En ik dacht, ja... Ik wil gewoon even een beetje nostalgie hier zo naar de show brengen. Ik wil lekker lachen. Het was echt een wereldhit. En deze track verveelt gewoon niet. En ik denk wanneer deze track nu in een discotheek of waar dan ook wordt gedraaid, of op een festivalletje, dat iedereen natuurlijk gelijk meedoet. Want, you know, it wasn't me.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: Who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: but you're just a boy.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Dit is
1: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag was het gisteravond korte tijd onrustig toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar. Een meisje dat vanwege de betogingen omfietste werd in een park van haar fiets getrokken, maar kwam met de schrik vrij. Bij de betogingen op de Sportlaan is niemand aangehouden. Het hemelvaartsweekend, dat vanavond eigenlijk al voor veel mensen begint, is de A12 Den Haag richting Utrecht dicht tussen Moordrecht en Woerden. Verkeer moet rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het weer nog vrij veel bewolking, enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. Zuidwestenwind is matig tot krachtig, wordt later westelijk en het wordt vandaag zo'n 12 graden. Morgen, hemelvaartsdag dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien, mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: ochtendshow. Woehoe. Met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:05 en jij bent aan het luisteren naar de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. Ja, en ik heb het net al eventjes erover gesproken. Morgen zijn er dus een aantal mensen vrij. In verband met hemelsvaart. Ja, niet iedereen is vrij. En voor de mensen die vrij zijn, ja, geniet ervan. Maar voor iedereen die gaat werken, ja jongens, maak je niet druk. Want morgen is het gewoon geen goed weer. Dus die mensen die vrij zijn, ja, die gaan er maar half van kunnen genieten. Genieten.

Wat doe je als er een explosie plaatsvindt in het gebouw of bij het gebouw waar je op dat moment aanwezig bent? Je kan er zelf haast niet over nadenken. Maar vorige week is het dus echt ook gebeurd hier zo in Den Haag, bij het D66 partijkantoor aan de Lange Houtstraat. Is namelijk een explosief geweest. En daar waren op dit moment ook zeker 30 leden van de Jonge Democraten Leiden Haaglanden aanwezig. Op dit moment heb ik Leon en Biko bij mij in de studio. Goedemorgen en allereerst, heren, hoe gaat het met jullie na deze heftige

0: gebeurtenis.
1: Ja, goedemorgen. Het is natuurlijk niet niks. Het heeft zeker op mij, maar al de leden die ik gesproken heb, echt wel impact gehad. We zijn gelukkig goed opgevangen door zowel D66 als het landelijk bestuur van de Jonge Democraten. Waaronder gisteravond een sessie met ook slachtofferhulp erbij. En ik denk dat dat ook heel fijn is om te zien dat wij als vereniging er echt voor elkaar zijn.
0: Ja, precies. Ja, want jullie waren op dat moment dus met zeker ruim 30 leden daarbinnen bezig met, ja, wat moet voor zijn vergaderingen of activiteiten?
2: Ja, inderdaad, een activiteit hadden we. Die hebben we wel vaker, ook af en toe op het landelijk bureau bijvoorbeeld. En het was zo, nou, we zaten daar gewoon lekker in ons zaaltje. De deur naar de gang stond open. En op een gegeven moment hoorden we een hele grote knal. En we zagen het glas door de hal vliegen. En op dat moment schrik je natuurlijk heel erg. En ja, we hadden eigenlijk ook geen idee wat er aan de hand was. En ik denk dat vooral dat, die onzekerheid, heel beangstigend was op dat moment. Nou, toen hebben we natuurlijk snel alle procedures gevolgd. En ze hebben het gebouw uit gevlucht. En daar werden we toen ook al snel opgevangen door de politie.
0: Ja, gelukkig. Ja, en wat intens heftig ook. Het lijkt me ook heftig dat als je dan daar bent en dan, ja, gebeurt dus die knal en je ziet dat glas vliegen. Dat er gaan denk ik ook duizenden gedachten door je heen. Van ja, kan ik überhaupt wel deze ruimte uit? Is dat wel veilig?
1: Ja, klopt. Dat is op een tijdje echt heel angstig geweest. Het heeft allemaal niet zo heel lang geduurd, maar voor je gevoel duurt het toch langer. Ik denk dat we 2 minuten echt met z'n allen in de ruimte stonden en dachten, nou, wat gebeurt hier? Is er iemand binnen? Was dit dan een explosie? Staat dit los van iets?
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, nou, dan kom je er wel achter dat er niemand binnen is. Dat is dan al de eerste last die van je schouders valt. Maar ik ben vooral heel blij hoe iedereen gehandeld heeft. Iedereen is rustig gebleven. Iedereen heeft de aanwijzingen goed opgevolgd. Dus ik denk dat we heel trots op elkaar kunnen zijn wat dat betreft.
0: Ja, en zegt dat ook wel iets dan als groep, hoe jullie daar dan met elkaar ook omgaan? Dat dus iedereen zich wel, ja, met elkaar echt verbonden voelde op zo'n heftig moment?
2: Ja, dat denk ik wel. En het was ook vooral zo, iedereen luisterde goed naar elkaar. Iedereen bleef heel rustig. En ik denk ook dat dat de reden is dat we heel snel weer buiten waren. En op dat moment, ook toen we buiten waren, toen hebben we natuurlijk iedereen geteld. Gekeken of iedereen oké was. Dat was gelukkig zo. Maar juist doordat iedereen rustig bleef en moedig doorging, dat vond ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, dat geloof ik graag. Het OM spreekt dat er misschien ook sprake is van dus een terroristisch oogmerk. Ja, wat doet dat met jullie? Het is natuurlijk nog niet zeker dat het zo is, maar als je dit hoort, heb je zoiets van wow.
1: Ja, dat maakt wel impact, zeker. Ik denk dat het goed is als we voor deze zaak niet speculeren over wat er precies gebeurt totdat er echt naar buiten is gebracht dat het zeker is dat het is. Maar breder zien we natuurlijk wel een verharding van de maatschappij. We zien steeds meer bedreigingen op politici.
0: Ja.
1: Als wij in de media zitten, dan zie je ook onder de comments vaak dat niet iedereen even enthousiast is, om het zomaar even netjes te zeggen. En dit zou prima ook een uiting daarvan kunnen zijn. En dat zou absoluut niet mogen. Er zitten daar jongeren in de zaal die zich willen inzetten voor een politiek. Voor idealen waarvan zij geloven dat Nederland mooier maakt. En dat mag nooit ten koste gaan van hun eigen mentale gezondheid door geweldpleging.
0: Ja, zeker. En ik denk dat het misschien ook nog wel een overweging kan zijn van, ja, jullie allebei natuurlijk zien volgens mij een hele politieke carrière voor jezelf in de toekomst, als ik dat zo een beetje mag inschatten. Maar zijn er dan ook overwegingen waarvan je denkt van, nou, misschien toch niet?
2: Nou ja, bij mij was het wel zo dat toen die dagen daarna, dat er ook mensen naar me toe kwamen die zeiden van, ja, superleuk dat je zo veel bezig bent met politiek, maar het mag natuurlijk niet ten koste gaan van je veiligheid.
0: Nee.
2: Maar ik heb nu in de afgelopen dagen ook wel gemerkt dat ik me juist heel gesterkt voel in dat ik hiermee bezig ben en dat ik juist graag met deze ideeën aan de slag wil gaan.
0: Ja.
2: Misschien juist nog wel meer nu.
0: Ja.
2: Donderdag. Ja.
1: En andersom is het ook zo dat je ervaart iets heel vervelends, maar je krijgt tegelijkertijd ook heel veel berichten van mensen die je wel steunen. Die ook volstaan waar jij voor staat. En dat geeft ook wel weer heel veel motivatie om juist dit progressieve verhaal te blijven vertellen.
0: Ja, precies. Ja. En het is wat je ook zegt. Ja, nu in de maatschappij, op politiek gebied, zie je ook heel veel dingen dat mensen juist ergens wel heel erg mee eens zijn, of juist ergens heel erg niet mee eens zijn. Hoe denk je dat wat we kunnen doen zodat iedereen zich wel gehoord voelt en dat we het kunnen voorkomen? Ja, dat kan je eigenlijk nooit met 100% zeker zeggen. Maar wat zouden we preventief misschien kunnen doen om te zorgen dat mensen niet tot zulke explosieve letterlijk uitingen komen?
2: Ja, nou ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we allemaal rustig en respectvol met elkaar omgaan. Want natuurlijk zijn er ontzettend veel verschillende meningen in ons land. En die mogen er ook allemaal zijn. Maar we kunnen alleen goed met elkaar omgaan als we rustig met elkaar die meningen allemaal en die argumenten met elkaar gaan delen. Maar niet door elkaar te proberen te intimideren of geweld aan te doen. Ik denk dat we daar ja, als maatschappij alleen maar minder sterk van worden.
0: Ja, ja, dat denk ik ook.
1: Ja, ik denk dat we ook niet moeten vergissen. Dit is natuurlijk het handelen van een gek. Of misschien een kleine groep gekken. Maar het allergrootste deel van Nederland staat natuurlijk nog steeds voor die democratische waarden. En ik denk dat we daar ook rekening mee moeten houden. Dat moeten we absoluut niet vergeten. Dat het grootste deel van Nederland wel gewoon respectvol met elkaar in debat wil blijven. En dat is iets heel moois en dat moeten we koesteren.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. En het is ook net heeft het plaatsgevonden nadat we dan bijvoorbeeld 4 en 5 mei hebben gehad. Waarin we dan ook wel stilstaan bij de vrijheid die we hier hebben. En de vrijheid van meningsuiting. Nou, en ik heb altijd daar in zo'n mening van ja, je mag alles zeggen wat je wil of vindt. Maar wel met respect voor de ander. En ik denk dat dat misschien ook wel een soort leidraad hierin zou moeten zijn. Van ja, misschien is deze persoon met heel veel dingen niet eens. Maar breng het dan respectvol. En dit is echt alles behalve. Dit is zelfs gewoon eigenlijk traumatisch wat jullie is aangedaan.
1: Ja, ik denk inderdaad dat we heel hard moeten vechten. En dat zullen we ook elke dag doen. Voor een maatschappij waar je het heel erg met elkaar oneens mag zijn. Maar dan wel inderdaad op een manier hoe we dat met elkaar hebben afgesproken. Dus zonder geweld, op een fatsoenlijke manier. Blijf met elkaar in gesprek.
0: Ja,
2: zeker. En ik hoop ook heel erg dat jongeren met goede ideeën voor ons land, dat die zich niet laten afschrikken door dit soort praktijken. Maar dat ze zich juist bij onze organisatie of bij anderen die bij hun idealen passen, dat ze zich daar aansluiten. Zodat ze zich kunnen inzetten voor de democratie, voor de maatschappij, ja, voor Nederland. Want het zou echt zonde zijn als mensen zich hierdoor laten intimideren.
0: Ja.
2: Dat zou echt niet moeten.
0: Ja, ja, jou heeft het kracht gegeven, zeg je net. Van ik wil juist nog harder nu doorgaan en gewoon laten zien waar we voor staan. Ja, misschien zijn er ook wel mensen die dit verhaal horen en heel erg geschrokken zijn. Zou je misschien nog wat willen meegeven aan die mensen? Van ja, hoe zou je hier misschien zelf mee om kunnen gaan?
1: Ja, hoe je daarmee omgaat, dat is natuurlijk voor iedereen heel uniek. We zagen het gisteravond, zaten we hier even met z'n allen bij elkaar. Dan zagen we al dat iedereen daar een hele eigen manier voor heeft. Ik denk vooral, praat erover. Praat het van je af. Ik denk dat er niemand is die, als er iemand naar je toe komt die zoiets heeft meegemaakt, of als je er niet hebt meegemaakt, maar je zit er toch mee, dan is er niemand die zegt, joh, laat me met rust. Iedereen staat er heel erg voor open om daarover te praten. En ik denk sowieso dat het goed is als wij maatschappelijk het debat voeren van, hey, hoe kan het nou dat wij zo volharden? En waarom kunnen we steeds minder gewoon normaal het gesprek met elkaar aangaan?
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat het hartstikke goed is. En nou, wij gaan sowieso ook al het nieuws rondom dit thema volgen. En gaan onze luisteraars daar ook over op de hoogte houden. Ja, en voor jullie, ik wil jullie ook heel veel sterkte nog verder wensen. Want het is natuurlijk ook wel nog iets wat je moet verwerken, lijkt mij. In ieder geval, dank jullie wel dat jullie hier ook hebben willen spreken vandaag. Dank je wel, Bico en Leon van de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Fijn dat we hier mochten zijn.
0: Ja, tuurlijk. Anytime. Ja, en wellicht als straks duidelijk is wat er nou precies het motief was, wat er is gebeurd, kunnen we weer even met elkaar in gesprek gaan daarover.
1: Dat lijkt me een heel goed idee.

Ik vroeg net aan jullie, of aan jou, wat ga jij morgen doen met Hemelsvaartdag? Ben jij vrij? Of moet jij werken? Wat gaat er gebeuren? Ik heb in ieder geval al het eerste berichtje via de WhatsApp binnen. En dat is van Martin. En Martin die zegt, ik ga morgen met Hemelsvaartdag lekker sporten en fietsen. Daarna naar huis met de voetjes op de bank. Nou Martin, dat klinkt als een heerlijke Hemelsvaartdag. En ik denk dat jij daar volop van gaat genieten. Dus als ik het zo lees uit jouw berichtje, denk ik dat jij morgen dus gewoon ook lekker vrij bent van je werk. Dus ja, lekker geniet ervan. Wil jij mij ook laten weten wat jij morgen met Hemelsvaartdag gaat doen? Of jij moet werken? Of dat jij dus vrij bent? Dat kan. Je kan een bericht sturen naar 070-307-8899. Ja, voor mij Hemelsvaartdag. Ik ben morgenochtend gewoon hier in de show. Van 7 tot 10. En daarna... ja, daarna ga ik gewoon thuis achter de computer zitten. Want ja, jongens... achterstallig werk. Oh jee. Ik heb een hele hoop dingen wat ik thuis moet doen. Dus ik ben vrij... maar ook weer niet. Ken je dat? Ja. Dus ja, zo ziet het voor mij er in ieder geval morgen uit.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is gisteravond onrust geweest tijdens demonstraties voor en tegen de komst van asielzoekers. De politie hield beide groepen uit elkaar en greep in toen de sfeer grimmiger werd. Ook werd een meisje van haar fiets getrokken. Zij is door agenten opgevangen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Er is aandacht voor toegankelijkheid in de stad. Belangenorganisatie Vooral organiseert opnieuw de onbeperkt 070-prijs. Inwoners en organisaties kunnen ideeën insturen om Den Haag toegankelijker te maken. Met prijzen tot 5000 euro. In Moerwijk wordt ondertussen gewerkt aan verbinding in de wijk. Van 2 tot en met 5 juni vindt daar een wandelvierdaagse plaats, waarbij bewoners dagelijkse routes lopen die door kinderen uit de buurt zijn bedacht. En dan het weer van vandaag. Het is vrij bewolkt en er trekken enkele buien over, mogelijk met hagel of een klap onweer. De wind is matig tot krachtig en het wordt vanmiddag zo'n 12 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het is tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik natuurlijk een plaat heel specifiek uitgekozen. Want tot 16 mei staat heel Den Haag in het teken van Pride. Jezelf kunnen zijn en mogen doen wat je wilt. Op meerdere gebieden. In ieder geval, daar heb ik dus een nummer bij gezocht. Waarvan ik dacht, ja, dit sluit daar echt heel erg goed bij aan. En er is ook maar één nummer wat op dit moment in jou op kan komen. En dat is natuurlijk Born This Way van Lady Gaga. Ja, want eigenlijk al hoe die track begint, als je goed luistert naar die tekst, dan denk je bij jezelf, yes girl, zo is het. En daarom is hij deze week genomineerd tot plaat van de week in de ochtendshow met Sanji.
2: It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way.

Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En ik ben nog steeds op zoek naar leuke verhalen of dingen die jij morgen met de hemelsvaart gaat doen. Want ja, waarschijnlijk ben jij vrij. Ja, niet iedereen is natuurlijk vrij. We hebben natuurlijk een berichtje binnengekregen en deze persoon zegt het volgende. Ik ga morgen met de hemelsvaartdag lekker sporten en fietsen. Daarna naar huis met de voetjes op de bank. Ja, er zijn natuurlijk altijd heel veel dagen na Paas eigenlijk, waarin wij vrij zijn. En ik vraag mij af, weet jij eigenlijk wat hemelvaart is? En waarom wij die dag vrij zijn? Want er zijn heel veel dagen waarvan mensen denken, oh ja, lekker een dagje vrij. Maar weten we nou nog echt de betekenis ervan? En zo ook misschien met Pinksteren. Of ja, vandaag dus met hemelsvaart. Ik ben benieuwd of jij het weet. Ik ga nog niet verklappen wat dan precies hemelvaart is. Maar ik ben even benieuwd naar jouw reactie. Dus heb je iets van, ja, Sen, ik weet wel wat dat is. Laat het vooral even weten. Dat kan naar 070-307-8899. En vertel jij mij maar even in, ja, wat zou ik zeggen? In drie zinnen wat hemelvaart nou is. Ik ben benieuwd.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten deed dat op zijn manier ook.
4: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur, want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
3: Al langere tijd liggen er plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. De VVD in Den Haag vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet volgens haar een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
5: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
3: De partij van Van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Het weer nog bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer of hagel. Staat een zuidwestenwind, later wordt die westelijk, de maxima zo'n 12 graden. Hemelvaartsdag, morgen dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien. En ook dan mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: De Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is...
2: How the world is big and beautiful.
0: De Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Jij luistert...

0: Ja, terug naar het jaar 2004. Leave van JoJo. Ja, heerlijk nummer. Even een beetje nostalgie. En bij mij in de uitzending zit op dit moment Joanne Biekman. En ja, Joanne is al jaren super actief in de culturele sector. Doet heel veel voor de stad en durft te spreken waar anderen vaak stilvallen. En ja, ze zit niet stil, want ik zag laatst iets voorbij komen dat ik dacht, meid, doe jij dit nu ook al? En ze zit hier op dit moment met, ja echt, ik zie, het staat girl power, dan toch? Ja. Van A tot Z, want je hebt een prentenboek uitgebracht. Goedemorgen, Joanne.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Ja, hoe is het?
1: Goed, man. En wat leuk om hier weer te zijn. En ook bij jouw ochtendshow.
0: Ja, hè? Ja.
1: I'm good.
0: Ja, top. Jij bent altijd super actief bezig in de stad. Of ja, überhaupt gewoon voor andere mensen ook vooral. En je hebt nu dus ook iets uitgebracht. Hoe ben je op het idee gekomen om dit prentenboek uit te brengen?

0: Nou, het idee is eigenlijk ontstaan omdat ik best wel moeilijke periode van mijn leven zat. Ik was net moeder geworden tijdens COVID. Echt piek COVID. En mijn dochter die was te vroeg geboren. Dus prematuur, extreem prematuur. En ja, dan ben je in het ziekenhuis. Intensieve zorg voor je kind, maar ook zorgen voor jezelf. De BLM-movement, wat hier op het Malieveld in Den Haag allemaal plaatsvinden met Black Lives Matter. En ja, er gaat gewoon zoveel door je hoofd heen. Dus ik kwam op de een of andere manier in een soort van creatieve soort van fase terecht, waarin ik nadacht over nalatenschap, legacy en over ja, wat wil ik eigenlijk doorgeven nu ik moeder word aan mijn dochter. En toen kreeg ik een creatieve ingeving. Er gebeurde natuurlijk ook in de culturele sector heel veel ook. En de mogelijkheid deed zich voor om ook dus niet meer wat ik normaliter doe. Ik sta vaak op de achtergrond, ben ik bezig mensen achter de schermen aan het ondersteunen. Om nu zelf soort van in mijn creatieve bag te stappen. En het idee van een boek te laten realiseren. Dus zo is het eigenlijk gegaan.
1: Ja, top. En uiteindelijk is het een prentenboek geworden.
0: Ja. Ik zal het wel even uitpakken terwijl we praten.
1: Ja, het ziet er echt super mooi uit in een mooie roze doos. Ja, en dat doen we ook eigenlijk gelijk ook denken aan jouw hele brand Urban Chick with Brains. Ja, kijk nou jongens. Ja, als je nu alleen aan het luisteren bent, dan wil ik toch even zeggen, zet even de tv aan. Ga naar Den Haag TV of kijk even via de app, want het ziet er echt prachtig uit.
0: Ja, dit is wel echt een... Ik heb echt zoveel complimenten gehad. Dit is echt een heel mooi project en product geworden. De kwaliteit is gewoon echt super goed. En ja, ik ben echt super trots dat ik dit boek heb kunnen ontwikkelen. Ook mede met de ondersteuning van dus Haagse partijen, waaronder de gemeente Den Haag, Paard. Want Paard had toen destijds met COVID een subsidieregeling genaamd Paard Push Forward. En met Jagem, Jochem van Aller, super gruwelijke illustrator, ook uit Den Haag. En Diamond Raven, ook een grafisch vormgevingbureau wat ook gevestigd is in Den Haag. Dus het heeft heel veel Haagse love. Laat dat heel duidelijk zijn. En heel veel Haagse support.
1: Wat maakt jouw boek zo anders?
0: Nou, sowieso is... Wat ik heb gemerkt, want ik was een paar... vorige week was ik in Amsterdam, in de OBA, in Zuidoost. En wat ik meteen opviel, en ook als ik in andere bibliotheken bijvoorbeeld ben, of ook bij boekenhandels, is dat de meeste boeken over hiphop allemaal zwart zijn. We hebben allemaal zwarte cover. En ik val best wel op met mijn roze cover natuurlijk. Ook omdat de focus vooral is nu op vrouwen en ook op kinderen. In de eerste instantie, en of dat nou de inner child in jou is, hè, als je met hiphop bent opgegroeid, maar ook gewoon voor jonge kinderen, dan is dit gewoon super mooi alternatief.
1: Ja, en jij richt je dus ook vooral eigenlijk op vrouwen van kleur.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Want vooral denk ik in de literatuur wat je zegt, is dat misschien nog wel iets wat ontbreekt. Heb je dat gevoel zelf ook?
0: Ja, zeker. Kijk, vanaf de geboorte van mijn dochter, dan ben je natuurlijk zo bezig met, oh, wat wil je je kind leren? En alles, je gaat alles kopen natuurlijk. Kinderen krijgen is ook echt financieel geen grap. Maar
1: geloof je?
0: Ja, je hebt zoveel als volwassene meegekregen. En dat wil je gewoon alle leuke dingen natuurlijk, maar ook alle levenslessen, alle zware dingen van het leven, die ga je op een gegeven moment op verschillende fases van je kinds leven ga je die meegeven. Maar ik wilde vooral iets funs creëren, weet je. Zelf van de basisschool dan opgegroeid met Miep, Kees, Noot, Mus, Aap, weet je. En ik dacht van, nee, ik wil een andere soort van representatie van het alfabet en taal. Dus alles komt hier soort van ook terug van mezelf, weet je. Maar dan nu voor haar en haar generatie.
1: Ja, want kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven wat dan voorkomt in het boek?
0: Nou kijk, het zijn allemaal vrouwen die dus allemaal bekendheden ook. Dus dit is bijvoorbeeld de A van Aaliyah en de B van Beyoncé.
1: Wat een gave en illustraties.
0: Dus wat ik eigenlijk gewoon vooral, bijvoorbeeld hier de M van Missy Elliott, de N van Nicki Minaj. Wat ik vooral wil doen is gewoon een fun manier om met taal bezig te zijn. En kijk, nu hoeft het allemaal nog niet zo beladen, hè, van wat deze artiesten allemaal hebben meegemaakt. Maar het gaat vooral nu gewoon omdat het een leuke associatie is. Gewoon een leuke manier van hoe kan je het alfabet ook leren.
1: Ja.
0: En ja, op den duur, als je kind ouder is, of gewoon als je zelf denkt van, hey, weet je, dit zijn wel hip-hop of pop-iconen, weet je, vrouwen die echt wel trailblazers zijn, die de weg hebben vrijgemaakt voor een volgende lichting. Muzikanten, hip-hop artiesten of ondernemers. En er valt uit elke artiest heel veel te leren. De good, the bad en de ugly, weet je. Dus dat zijn gesprekken die ik voor later ga bewaren. Ja. Nu is het vooral gewoon een leuke manier om het alfabet gewoon te leren als kind.
1: Precies. En ik denk ook vooral, bijvoorbeeld ook voor jouw dochter, dat dan ook als ze dan door het boekje bladert, dat ze ook hunzelf erin kunnen herkennen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
0: Ja, weet je, het is heel grappig, want ik had dan afgelopen zondag met Moederdag, dan had ik ook een event in Amsterdam Zuidoost. En dat was ook meteen de lancering van mijn boek. En een van mijn beste vriendinnen, die heet, haar dochter heet Zendaya. En die komt dan ook in het boek voor met haar naam. Weet je, op het laatste pagina, de Z van Zendaya. En ja, dan is het toch ook weer cool om te zien natuurlijk hoe zij daarop reageert. Weet je, helemaal trots het boekje ook meegenomen naar school. Van kijk eens juf, weet je.
1: Mijn, ik sta in het boekje.
0: Ik sta in het boekje met mijn naam, weet je. Dus het zit hem in de naam, het zit hem in de huidtinten. Het zit hem ook in hoe de vrouwen zich kleden. De accessoires, haardrachten. Weet je, het is zoveel meer. En ja, dat is gewoon echt gewoon nu zo tof om al die reacties te zien. Want al die tijd was het boekje eigenlijk natuurlijk alleen voor mij en mijn dochter. En nu dat is de wereld het
1: voor de wereld
0: kan zien, dan ja, is het toch ook spannend om al die reacties te horen, weet je. Maar tot zover reageert iedereen super enthousiast. Ik krijg echt veel love.
1: Waar kunnen we het boek halen? Want ik denk dat heel veel mensen nu wel denken van ja, dat wil ik.
0: Ja, nou, ik heb hem uitgebracht in eigen beheer onder mijn eigen uitgeverij. Die moest ik ook noodgedwongen zelf starten. Dat krijg je als je DIY, zeg maar, werkt. Maar mijn eigen uitgeverij, het Golden Era House. En het boek is nu dus online te koop via www.urbancreativeswithbrains.com/girlpower. En girlpower schrijf je dan GRLPWR.
1: Ja, precies. Dus,
0: en anders moeten mensen me gewoon volgen op Instagram, Urban Chicks with Brains. En daar worden ze wel getagd en geleid naar de webshop.
1: Nou, perfect. Ik zou zeggen, ga het sowieso even checken. Want die kleuren, ja, ik ben gelijk wel helemaal aangetrokken en wil door dat boekje bladeren. Nou, dankjewel, Joanne Biekman.
0: Ja, dankjewel, Sandy. En ook heel veel succes met je show.
1: Thanks.

0: Won't Fall van Direct. Lekker Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. Ja, en ik heb het eigenlijk al deze hele week erover. Ik heb ook een plaat van de week gekozen wat helemaal in het teken staat van waar we als Den Haag nu ook in het teken van staan. En dat is natuurlijk Pride. Tot 16 mei zijn er activiteiten van workshops tot voorstellingen. Alles wat te maken heeft met Pride. Er is zelfs een Pride Walk door de stad. Nou, en het draait dus om zichtbaarheid, verbinding en het opkomen van gelijke rechten. Nou, hier bij mij in de studio heb ik Henk Jan. Hij is een van de organisatoren van Pride. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, dit is nu natuurlijk helemaal, alles is in teken van Pride. Ja. De plaat van de week is natuurlijk het nummer van Lady Gaga, Born This Way.
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed, hè?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ik dacht, ja, we gaan ervoor. Pride die week is dus weer begonnen. En wat kunnen mensen dit jaar een beetje van het programma verwachten?
1: Een hele hoop. We hebben heel veel, je zei het zelf net al, heel veel verschillende activiteiten in de stad. We hebben een agenda op onze website staan waar we vanaf het begin van de week eigenlijk meer dan 70 activiteiten hebben staan. En dat is heel uiteenlopend. Het is voor elk wat wils. Theatervoorstellingen, rondleiding in het Mauritshuis in een queerthema. Borden maken, protestborden maken voor de Pride Walk. Films in het filmhuis met een queerthema. Dus ja, het is echt, echt van elk wat wils. En het mooie is ook dat we daar ook weer een aantal queergerichte organisaties in de agenda hebben staan. Die we graag zichtbaar willen maken in de stad, zodat ook anderen ze kunnen vinden. Dus de queer Boulder is bijvoorbeeld weer actief geworden. Zodat je met andere queers kunt gaan boulderen. En dit keer echt even in een regenboogthema. Andere groepen zoals Queer Planet, die zich richt op meer de expats in de stad. Die hebben een speedfriending evenement in de Social Hub. Zodat ze ook meer voor zichtbaarheid kunnen zorgen. En we zijn heel blij dat ook de Hangout 070, die zich meer richt op de mensen van kleur, dat die ook een aantal activiteiten organiseren, zoals vanavond, dat je je elders kunt ontmoeten. Dus oudere mensen van kleur uit de community die daarin actief zijn. Ja. Maar ook dat zij zaterdag op de dag van de Pride Walk ook zelf een evenement organiseren voor de mensen die niet in de gelukkige omstandigheid zijn, dat ze de straat op durven, zich te durven te laten zien en opkomen voor de rechten.
0: Ja, precies. Eigenlijk gelijk daarop inhakend. Voor sommige mensen is natuurlijk ook nog wel heel angstig om misschien ook uit de kast te komen of om echt uit te spreken van dit is wie ik ben.
1: Zeker.
0: Denk je dat het daarom ook superbelangrijk is dat we hier echt in Den Haag ook aandacht besteden aan Pride?
1: Ja, zeker. Dat is ook de reden waarom we 3 jaar geleden begonnen zijn weer met de organisatie van de Pride op deze manier.
0: Ja.
1: Je merkt dat mensen het lastiger krijgen. Zeker in het huidige klimaat. Je ziet dat discriminatie weer aan het toenemen is. Je ziet dat tolerantie aan het afnemen is. Dus ja, zeker in de grote stad als Den Haag, ook de stad van vrede en recht. Ja, daar moeten we gewoon opkomen voor de rechten.
0: Ja.
1: En moeten we ook zichtbaar zijn. Dus ja, heel belangrijk dat we dat ook in Den Haag doen.
0: Ja, je zegt ook de tolerantie neemt af. Heb je ergens ook een idee of een gevoel van waar dat dan aan ligt? Of is dat omdat juist, ik zeg altijd zo, de wereld momenteel een beetje in brand staat. Er is heel veel aan de hand op dit moment in de wereld.
1: Ja. Nee, dat is het ook. Aan de ene kant, aan de andere kant zien we veel meer individualisme en mensen die zich op allerlei manieren heel hard gaan uitspreken over wat ze vinden. En dan zijn sommige groepen binnen de samenleving, waar de queers ook altijd een groep van was, een min of meer makkelijk doelwit om daar dan op af te geven.
0: Ja.
1: Dat zie je ook. En je ziet inderdaad gewoon het politieke klimaat. Als je ziet wat er voor discussie in Amerika weer is, dat daar een president is die zegt van er zijn twee geslachten, mannen en vrouwen, en alles wat er tussenin zit, dat bestaat niet voor ons. Terwijl die echt wel bestaan. En die zijn er altijd geweest. En daardoor het dus ook weer veel lastiger krijgen. Want dat soort signalen komen ook door naar Nederland. En komen ook door naar Europa. En mensen nemen dat gewoon klakkeloos, nemen ze dat over.
0: Ja, precies. Ja, dus eigenlijk buiten dat het deze week natuurlijk ook, of tot 16 mei het een feest is denk ik ook echt puur echt bewustwording. Maar ook dat mensen echt hun verhaal kunnen delen van waar ze tegenaan lopen.
1: Ja, zeker. Dat is ook een van de redenen. Dat is ook de basis ook voor Pride. Pride is natuurlijk begonnen ook als een protest. Dus dat element, dat doen we ook absoluut. En dat is ook een belangrijk onderdeel. En ja, een feestje hoort er ook bij. Want we kunnen ook de queer community kan ook heel prima feest vieren. En dat willen we ook laten zien. En we willen laten zien dat we gewoon een kleurrijke community zijn. En dat we erbij horen. En dat we ook zichtbaar zijn.
0: Ja, supergoed. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat het ook hier zo natuurlijk allemaal wordt georganiseerd. En bijvoorbeeld ook in de stad zelf hebben we natuurlijk ook het fietspad. Ja, het fietsmacht is nog een fietspad, dat weet ik niet. Nee, je mag niet fietsen. Maar hebben we ook echt de regenboogstraat. Ja, hoe trots ben je daarop als je dat ziet?
1: Ja, ik vind het mooi dat hij er is. Het is fijn dat er ook in de stad gewoon wat zichtbare elementen ook zijn. Dus ook heel blij dat we afgelopen vrijdag bij de opening... dat de burgemeester ook de inclusieve regenboogvlag... Bij het stadhuis heeft gehezen. Ja. Dat er aan de Hofvijver nu regenboogvlaggen zijn. En dat er op verschillende plekken in de stad ook de regenboogbankjes zijn. Maar ook dat wij als organisatie daar ook mee bezig zijn. Dat we bijvoorbeeld ook nu op het Centraal Station van de NS... dat we daar nu een Pride Station hebben.
0: Oh, wauw.
1: Waar we ook dus aandacht kunnen vragen voor Pride. En waar ook de regenboog gewoon zichtbaar is.
0: En wat hoop je dat mensen het meeste mee gaan pakken... van tot 16 mei of ook voor daarna, van deze weken? En of dan wel, of je nou wel of niet in de community zit?
1: Verschillende dingen. Ik denk voor de mensen die in de community zitten... En zeker voor de mensen die misschien nog niet helemaal uit de kast zijn... of daar nog mee bezig zijn, dat het zichtbaar wordt dat we er zijn... en dat je er mag zijn. Dat zijn ook reacties die ik vaak heb gekregen... na afloop van vorige Pride Walks. Dat mensen echt het idee hadden van ja, nu mag ik echt mezelf zijn. En ik zie hier veel meer mensen die eigenlijk dat ook zijn. En dat sterkt mij. Verder wil ik dat mensen echt wel meekrijgen dat er heel veel organisaties in de stad zijn die zich met queer bezighouden en waar je je ook bij kunt aansluiten, waar je ook mensen kunt vinden die bij jou aansluiten en waar je bij terecht kunt.
0: Ja.
1: En we hopen natuurlijk wel daarmee ook bij te dragen... gewoon aan de algemene acceptatie. Ja, we zijn er, we zijn zichtbaar en we doen verder niemand kwaad. We indoctrineren niemand, we dragen echt niks over. Maar we zijn er gewoon en we willen gewoon onszelf zijn.
0: Ja, precies. Ook gewoon lekker vrij zijn, jezelf zijn. En ik vind dat sowieso super belangrijk. En ik denk jij niet minder.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nog dus voor de voor mensen die belangstelling hebben hiervoor... ze kunnen dus informatie over alle activiteiten vinden op de website.
1: Ja.
0: En dat was uit mijn hoofd
1: www.pridethehague.nl of pridethe.nl. En dan kom je bij het volledige programma. En de komende dagen nog genoeg te doen. En kom vooral ook op zaterdag naar de Koekamp toe. Daar start de Pride Walk. Om 1 uur gaat het terrein open. 1:30 speeches. En vanaf 2 uur gaan we een rondje rond het centrum van de stad lopen.
0: Nou, perfect. Dankjewel, Henk-Jan. En ook heel veel plezier. En geniet ook van al deze mooie activiteiten die gaan plaatsvinden.
1: Zeker. Dankjewel.

0: Ja, stole de show. Je hoort het hier zo bij de ochtendshow met Sanji. En het is alweer tijd voor het volgende. Ja, ja, ja, jongens, want we gaan naar de
1: Haagse Spotlight.
0: En deze keer heb ik iemand in de Haagse Spotlight gezet. En dat is niet zomaar iemand. Nee, dat is namelijk niemand minder dan JM. Hij is op dit moment nog eventjes alles een klein beetje aan het klaarzetten. Dus even kijken of hij helemaal ready ervoor is. Ja, hij is er helemaal ready voor. Dus deze week staat bij mij JM in de Haagse Spotlight. En in de Haagse Spotlight word je een week lang hier zo in de uitzending gedraaid. En JM is niet zomaar iemand. Hij is zelf super getalenteerd. Hij is artiest, producer. Je kan bij hem in de studio komen. Hij geeft workshops. Ik vergeet sowieso een hele hoop wat hij allemaal doet en kan. Goedemorgen, JM. Laat ik je mic aanzetten.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, juist. Ja, hoe is het?
2: Ja, het gaat goed. Ik mag niet klagen.
0: Je mag niet klagen. Jij bent altijd op muzikaal vlak zo actief bezig. Hoe gaat het momenteel? Want je hebt ook weer een nieuwe track uitgebracht.
2: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk altijd met muziek bezig, inderdaad. Ik heb zelf wel een stilte gehad van 7 maanden... omdat ik eigenlijk gewoon veel te druk was en een keertje heb toegegeven aan die drukte. Normaal gesproken drop ik elke maand natuurlijk nieuwe muziek. En dat gaat vanaf nu dus ook gebeuren. Ik heb afgelopen vrijdag een nieuw nummer gedropt, genaamd Solterra. En nu kan je eigenlijk weer maandelijks wat van me verwachten. De volgende staat al op me te wachten op 22 mei. Dan komt 12 juni, dan komt 26 juni. Dus alles staat al een beetje klaar.
0: Ja, perfect. Goed zo. Ja, je zegt het net al, Solterra. Ik spreek het waarschijnlijk minder mooi uit dan dat het hoort. Dat is Spaans. Je maakt dus ook Spaanse muziek.
2: Ja, klopt. En ergens ben ik nog met mezelf aan het sparren om dit jaar zeg maar weer een beetje de Nederlandse kant ook op te pakken.
0: Toch wel?
2: Ja, zoals ik voorheen deed, dus wel een beetje blenden. Dus niet volledig Nederlands, maar wel gewoon Nederlands met wat Spaans er doorheen ook. Want ik heb een paar nummers die het op die manier wel goed hebben gedaan. En ik woon toch in Nederland, weet je. Dus ja, aangezien ik toch meer muziek wil droppen, is dat een reden om meer te doen. Dan kan ik beide landen een beetje serven.
0: Ja, dat is waar. Ja, want je bent zelf al heel lang bezig. En vroeger maakte je inderdaad eerst Nederlandse muziek. En toen deed je een paar keer die Spaanse woorden erdoor. En toen weet ik nog, toen zei ik tegen jou, ja, JM, hou eens even op. Jij moet de Spaanse muziek gaan maken, jongen.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Maar bij mij was dat destijds. Eigenlijk ben ik zelfs erin gerold omdat het mij een beetje gevraagd werd vanuit DJ's toen Letten een beetje upcoming was. Je spreekt toch Spaans, kan je een Spaans nummer maken? Oké, heb ik gedaan. En volgens mij, eigenlijk het eerste nummer wat online kwam was gelijk een beetje gebloot. Kwam onder allemaal reclames van radiozenders, kwam op onder X on the Beach, MTV, weet ik veel wat allemaal. Dus ik moest een beetje blijven hangen daar. Of tenminste, er werd meer gevraagd daarvan. Dus toen heb ik het ook natuurlijk gedaan. En het is me niet slecht afgegaan.
0: Nee, toch? Nee, super. Ja, want jij maakt zelf dus muziek, maar je doet ook voor andere mensen. Werk je als producer. Dat zijn best wel veel verschillende rollen die je dan aanneemt.
2: Klopt.
0: Hoe lukt het jou om dat te combineren?
2: Ik zet eigenlijk gewoon het ene petje af en het andere petje op. Dus zodra ik als engineer zit, dus als opnamepersoon, dan ben ik daar meer om je op te nemen, misschien te begeleiden waar nodig is. En dan laat ik eigenlijk het petje artiest zijn helemaal vallen. In plaats van dat ik dan ga zeggen, nee, je moet dit doen, ik zal dat doen. Laat ik dat gewoon los, laat ik die creativiteit van die artiest lekker vloeien. En dan probeer ik alleen een beetje met puntjes aan te stippen waar misschien iets beter kan of zo. Maar ik probeer niet zeg maar het project over te nemen.
0: Ja, lukt dat af en toe? Denk ik misschien dat je het wel vanaf je andere pet denkt. Nee. Yes.
2: Ja, maar daar ben ik overheen gegroeid. Op het, ik denk echt de eerste 2 à misschien zelfs 3 maanden had ik er wel een beetje moeite mee. Dacht ik van, ja, maar waarom zou ik die persoon niet helpen? Maar ja, kijk, niet iedereen is op een bepaalde level als dat jij bent, zeg maar. Misschien kan iemand het nog niet aan. Misschien is het iets wat iemand helemaal niet zou willen doen. Ja, dan ga ik niet mezelf opdringen van doe dit. Want je moet gewoon jezelf natuurlijk kunnen blijven. Vooral als je artistiek bezig bent. En daar heb ik een beetje terughoudend moeten zijn. Maar vanaf daarna is het eigenlijk makkelijker voor mij geworden om in te zien van oké, hier heb jij misschien een beetje hulp nodig of niet. En daar kan ik dan bij helpen. En zo niet, dan hou ik mijn mond. En ik geef ook altijd aan van, weet je, als je ergens vastloopt, laat het weten. Want als ik het niet merk, dan kan ik alsnog inspringen.
0: Ja, precies. Nou, jij gaat zo meteen ook dus hier een Spaans nummer lekker live doen voor ons.
2: Yes.
0: Ja, ik heb zoiets van, zullen we even dat nummer doen en dan nog heel even terugkomen? Ben jij er een beetje klaar voor? Ja, ik denk dat jij ook wel weet hoe ik dat altijd doe. Ik zeg altijd, kondig lekker jezelf aan, dan start ik hem in. Dus als jij er klaar voor bent.
2: JM Fuego met het nummer Solterra, afgelopen vrijdag gereleased. Ga hem checken en check hem nu natuurlijk. Shout-out naar de producer, Pomson Pro natuurlijk.

0: Heerlijk, deze is dus afgelopen vrijdag uitgekomen.
1: Afgelopen vrijdag, inderdaad.
0: Yes, heerlijk. En jij gaat dus, nu zei je net, heel veel nummers uitbrengen achter elkaar. Komt dan ook een album aan of een EP?
2: Nee, niet per se. Ik moet eigenlijk een beetje terugkomen weer. Want 7 maanden in de tijd van nu, toch, dingen gaan heel snel. En ja, 7 maanden, dat kan al heel snel als misschien 10 jaar of zo voelen. Dus ik moet even weer terugkomen. Weer laten zien dat ik er ben natuurlijk. En gewoon even de draad weer
0: oppakken. Even de draad weer oppakken, ja, voor jezelf. En staan er nog dingen op de agenda qua samenwerkingen of optredens?
2: Nu ik erover nadenk, heel toevallig zijn de komende 3 tracks... zijn samenwerkingen met dames. Heb ik eigenlijk ook niet heel vaak. Even kijken, van 22 mei is een samenwerking met Divara. Is een artiest, Dominicaanse artiest uit Amsterdam. 12 juni met L.A. Santana, die ken je wel, dus dat is vanuit Den Haag. En die daarop volgt is met Nyarko.
0: Kijk.
2: Een internationale track.
0: Ja, perfect joh. Heerlijk. Lekker bezig. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus nog één keer, waar kunnen ze jou online vinden? Eigenlijk overal JM Fuego.
2: JM Fuego, inderdaad. En als je dat niet ziet, dan zie je wel JM Got That Fuego. Dan zie je eigenlijk de producerkant van mij, engineerkant. Wanneer ik beats maak, wanneer ik opnames doe. Dus eigenlijk het petje wat soort van niet een artiest is.
0: Wat niet een artiest is, ja. Dus ja. Dus ook voor gewoon inderdaad niet de artiesten dingen, maar wil jij misschien een workshop volgen of zelf een track opnemen? Ja.
2: Letterlijk.
0: Dan is dit je man.
2: Ja, toch.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, en helemaal in het thema van de koffie. Je was net ook echt met de koffie bezig hier.
0: Ja, ik was echt juffrouw Jannie van de koffie. Ik heb alle bekers bijgevuld, alle thee. Er was gewoon, er zat één theezakje in. Eén theezakje. Ja. Niet eens keuze in smaak. Dus ik heb alles bijgevuld. Maar er moeten ook weer nieuwe cupjes gekocht worden. Want ik heb nu bijgevuld. Maar nou stop.
1: Nou stop. Ja, en dan is er geen
0: Haagse bok
1: meer
0: kan
1: straks.
0: Niet. Nee, dat kan niet. Nee, dus we moeten even heel snel bestellen.
1: Ja, ben ik mee eens.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja,
0: is het te moeilijk voor morgen vroeg?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk toegeven, ik ga de afgelopen dagen nogal laat naar bed.
0: Waarom doe je dat?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk dan altijd zo overdag, nu denk ik, ik ga vanavond echt op tijd naar bed. En dan in de avond, dan krijg ik ineens een soort energie.
0: Ja, maar dan heb je avond gegeten en dan krijg je natuurlijk energie van.
1: Ja.
0: En ik ken dat wel, want ik ben nu ook dood op. Maar dadelijk inderdaad om 8 uur denken, voel me wel lekker.
1: Ja, ja, dat ik denk, wat is dat nou eigenlijk?
0: Dan zijn we geen ochtendmensen.
1: Oh, dat is het.
0: Dat is het. Maar we maken wel een ochtendmens van onszelf, want we maken ochtendradio. En één ding waar ik deze ochtend heel erg naar uitkijk, en dat is dat Grace langskomt. En Grace is die is te voet van Den Haag naar Boedapest gewandeld. En toen onderweg werd ze natuurlijk ook wel gesupport en gesteund. Ook financieel gesteund door mensen. En toen had zij het idee bedacht van... ik ben onderweg naar mijn vader. Mijn vader organiseert wandeltochten. Dus je kan de laatste week met mij wandelen. Alsof je dan nog niet genoeg gewandeld hebt. Maar dus er kwamen ook echt mensen gewoon naar Boedapest toe... om nog een week met haar daar in de omgeving te wandelen. Met haar en haar vader. Wat denk ik ook heel bijzonder geweest is. Ze heeft haar laatste periode niet gevlogd. Want ze deed natuurlijk alles posten. Deed ze op zo'n mooie manier. Maar die koek was op, zeg maar. Ze heeft wel gemaakt. Dus ze gaat het ook nog posten. Maar om dan 's avonds elke keer weer bezig te zijn... met content verwerken en plaatsen. Ze was moe. Het was op. De koek was op. Dus ze is nu weer in Nederland en ze komt langs. Dus ik vind het zo fijn om haar te zien. En ze heeft het gehaald en ze leeft nog.
1: Ja.
0: Het is toch echt geweldig.
1: Ja.
0: Echt knap.
1: Ja.
0: Hoe grote fanscharen zij heeft ontwikkeld of bij elkaar gewandeld. Want ze wandelde. Ze wandelde en ze deelde en ze was. Ze is.
1: Ja.
0: Ze is een vrouw. Ze is zichzelf. Ze is Grace. En haar persoonlijke... toch wel ook emotionele ontwikkeling. Want dat is waarom je gaat wandelen. Ik heb van het weekend Forrest Gump gezien. Die heeft natuurlijk ook 2,5 jaar loopt hij dan. En mensen vinden het allemaal helemaal cool. Maar dat was natuurlijk niet een tijd van social media. Dus kennelijk is het... Ja, mensen vinden het heel inspirerend als je gewoon even de boel laat. En gewoon gaat doen wat op dat moment gezond is voor jou. Ja, het was heel duidelijk dat zij al heel snel heel veel volgers had. Gewoon zoveel DM's kreeg dat ze het ook niet meer allemaal kon beantwoorden.
1: Nee.
0: Ik vind dat kicken.
1: Ja, ik vind dat ook
0: dus
1: echt
0: komt
1: gaaf.
0: Er komt een boek aan natuurlijk. Dit wordt een film. En, de Nederlandse Into the Wild, weet je wel. Ik vind echt, onze Nederlandse Grace Witherspoon.
1: Ja, ik heb daar wel respect voor. Ja. Zo.
0: Dus daar kijk ik echt naar uit. We hebben haar natuurlijk echt iedere week gesproken op woensdag. Vaak zijn er ook artikelen van geschreven voor bij ons op de website. En nu is ze hier. Dus vind ik heel cool. De brandweer komt ook langs. Nu is het weer nat buiten. Maar we hebben natuurlijk een hele droge periode achter de rug. En we gaan het toch echt even hebben over de natuurbranden. Want ik, alle mensen die luisteren... iedereen die onderdeel is van bewoner van Nederland... die moet zijn best doen om dit te voorkomen. Want als de regen schaarste heeft... en de natuur dus droger wordt... moeten wij er nog voorzichtiger mee omgaan. En,
1: klopt.
0: Ik zie toch ook in de stad zoveel mensen... zo makkelijk een peuk op de grond gooien als ze klaar zijn met roken. En dan denk ik...
1: Ja.
0: Dan fietst er weer iemand voor me en dan wil ik gewoon toeteren als ik het zie gebeuren. Nou ja, dat doe ik dan niet, want ik ook geen ongeluk veroorzaken. Maar het irriteert me wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus dat moeten we iedereen echt even in zijn hoofd gaan knopen. Oren, hoofd, schouders, knieën, teen. Maakt niet uit.
1: Overal.
0: Ja, precies. We hebben in de rubriek Nieuws uit de wijk... niet een specifieke wijk die centraal staat vandaag. Het gaat over wijkbudgetten. Het gebeurt heel vaak in Den Haag dat een wijk een budget ter beschikking krijgt. En bewoners mogen dan stemmen wat er gaat gebeuren met dat budget. Nou, ik heb dat 2 jaar geleden of zo gedaan. Daar plukken we nu de vruchten van. Superleuk. Ook een aantal dingen waar ik op heb gestemd... zijn tot realisatie gekomen. I love it. Dus we gaan daarover praten. En dan volgende week hebben we weer een specifieke wijk. En we hebben ook nog tuinwachter Danny even aan de telefoon. En er is babynieuws. Want gisteren maakte Tony Star bekend dat zijn babytje is geboren. Zijn tweede dochter, Marley. En ik ga even met Tony bellen.
1: Ja, top. Nou, dat klinkt weer super gezellig.
0: Ja,
1: allemaal.
0: En even naar Elf wil jij natuurlijk
1: ook. Oh ja, die wil ik ook nog weten. Ja.
0: We zitten bij de letter E. Eminem is aan de beurt vandaag.
1: Ja.
0: Without Me en Lose Yourself.
1: Lose Yourself.
0: Ja, daar neigde ik ook naar. Maar ja. Ik ga toch nog wel eventjes het sfeertje over een uurtje afwachten.
1: Ja.
0: Hoe ik me dan voel. En dan ga ik even stemmen en dan tellen.
1: Ja, ik ga zo meteen gelijk even stemmen.
0: Ja, doe dat.
1: Dit is helemaal mijn genre. Heerlijk.
0: Ja, en voor gisteren heeft wel natuurlijk Shape of You gewonnen.
1: Ik had ook niet anders verwacht.
0: Nee, precies.
1: Precies.
0: Wij allebei hebben gestemd. En dan meestal wordt dat het hem wel dan.
1: Ja. Nee, dus ik denk dat wordt hem. En vandaag dus vind ik Lose Yourself. Maar jullie mogen zelf kiezen hoor.
0: Ja.
1: Als maar Lose Yourself is. Morgen van 7 tot 10 ben ik er weer. En jullie gaan lekker koffie drinken met Jessica.
0: Ja. Yeah.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten deed dat op zijn manier ook.
5: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur. Want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
4: Al langere tijd liggen er plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. De VVD in Den Haag vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet volgens haar een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
6: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
4: De partij van Van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Het weer nog bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer of hagel. Staat een zuidwestenwind, later wordt die westelijk, de maxima zo'n 12 graden. Hemelvaartsdag, morgen dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien. En ook dan mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Nu Haagsbakkie met Jessica Mendels.
9: We trappen dit uur af met Max en Andy Grammer, Thing I Love.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8 minuten over 10 op deze woensdag 13 mei. Zometeen ga ik in gesprek met de brandweer hoe wij nou de natuurbranden kunnen voorkomen. Nu regent het gelukkig weer en is de grond niet meer zo heel droog. Maar even geleden was het natuurlijk ontzettend droog. Het regende amper en hier en daar ontstonden gewoon spontaan, of misschien niet spontaan, dat gaan we straks horen, de natuurbranden. Wat kunnen wij er allemaal aan doen als brave burgers om dat te helpen voorkomen? Dat horen we zo meteen van de brandweerman. En we hebben ook Grace de gast in de studio. Vind ik heel leuk. Iedere woensdag heb ik haar gebeld terwijl zij van Den Haag naar Boedapest aan het lopen was. Ze is inmiddels weer veilig terug. Ze heeft het gered. En ze gaat ons alles vertellen wat we nog niet gehoord hebben. Maar eerst
0: Effen na 11.
1: De Effen na 11. En we doen natuurlijk het artiesten ABC. We zijn in de week van de E aangekomen. We hebben Emma Heesters al gehoord op maandag, op dinsdag Ed Sheeran. En vandaag is Eminem aan de beurt. En je kan kiezen uit twee nummers van hem, Without Me of Lose Yourself. En stemmen, dat doe je natuurlijk zoals altijd op Instagram. Je gaat naar onze account, Den Haag FM. Dan vind je in de story de poll en je klikt op de titel die jou het meest aanspreekt vandaag. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en even na 11 draait de plaat met de meeste stemmen. En dit zijn ze.
0: Even na 11.

0: Grande met Bright Eyes.
1: Even een bakkie met de brandweer.
0: En vandaag is brandweer Lars hier bij mij in de studio. We gaan het hebben over natuurbranden, maar natuurlijk wil ik eerst even weten... wie is Lars? Goedemorgen. Zal ik ook een microfoon openzetten? Dat is wel handig.
2: Dat is misschien makkelijker voor de luisteraars thuis, inderdaad.
0: Goedemorgen. Hoe lang zit je al bij de brandweer?
2: Ongeveer, nou, ik denk al dik 22 jaar. Ja.
0: Nou, dan ben je heel jong begonnen of je ziet er heel jong uit?
2: Ik ga voor het laatste, maar nee, ik ben inderdaad heel jong begonnen.
0: Ja.
2: Ik ben ooit in het dorp waar ik woon, in Monster, ben ik begonnen als vrijwilliger op mijn 18e.
0: Op je 18e, ja.
2: En uiteindelijk op mijn 20e, dus 2 jaar later, heb ik mijn beroep van mogen maken. En ja, ik ben de nadruk op mogen. Het is een mooie baan.
0: Ja.
2: Ja, het zegt wel wat als je zo lang inderdaad bij dezelfde baas mag zitten.
0: Wat was het op jonge leeftijd al dat jou zo fascineerde aan deze bedrijfstak, zal ik het maar even noemen? Want dat je dacht, ja, maakt me niet uit, al doe ik het vrijwillig, ik moet erbij.
2: Ik denk dat ten eerste misschien al een beetje met de paplepel is ingegoten. Ouders zitten ook in de hulpverlening gezeten, beide bij de politie. Ja, dat leek mij minder aantrekkelijk.
0: Dus okay.
2: Uiteindelijk via vrienden in het dorp van... joh, is die vrijwillige brandweer niet wat voor jou?
0: Ja.
2: Aangemeld en nooit meer weggegaan.
0: Nee.
2: Tot op heden ook nog steeds naast mijn werk vrijwilliger. Ja.
0: En, ook nog vrijwilliger?
2: Ja.
0: En want als jij... was het dan voor die tijd... Dus dat je dan 14 was, had je dan zo'n scanner... en ging je dan ook kijken bij als er brand was ergens?
2: Nee, ik had geen scanner. Nee, dat niet. Maar volgens mij, voor heel veel jongens en meisjes uiteraard... als je wat sirenes voorbij ziet gaan... vind je dat natuurlijk mooi, interessant en imposant, denk ik vooral.
0: Ja, ja. En dan, dus toen ging je bij de vrijwillige brandweer... en uiteindelijk mocht je de opleiding gaan doen. Die is natuurlijk fysiek uitdagend.
2: Ja.
0: Maar dat paste jou...
2: Ja, zeker. Uiteraard wel voor getraind. Toen de tijd, we praten echt over inderdaad dik 20 jaar geleden... waren de aanstellingskeuringen voor de vrijwilliger iets anders. Deze is gelukkig inmiddels inderdaad gelijk getrokken. Wat ik alleen maar goed vind.
0: Ja.
2: We doen hetzelfde werk. We doen dezelfde opleidingen. Dus vandaar. En uiteindelijk ook beroepsmatig. En moet je inderdaad wel een bepaalde fitheid hebben. Zowel mentaal als fysiek.
0: Ja. En wat is nu jouw functie?
2: Nu ben ik beleidsmedewerker operationele voorbereiding. En heb ik de operationele functie officier van dienst voor de regio Haaglanden.
0: Betekent dat je meer aanstuurt dan dat je blust? Ja, hè?
2: Ja. Via mijn vrijwillige kant mag ik nog af en toe inderdaad bevelvoerder zijn. Dus dan zit ik op het grotere voertuig. Dus dat vind ik natuurlijk uiteraard ook nog steeds mooi om te doen. Maar inderdaad, als ik in dienst ben als officier van dienst... ben ik inderdaad meer van het aansturen. Ja, klopt.
0: Ja. En... is er nog een droom dat je denkt... nou, die functie binnen de brandweer, die zou ik willen hebben?
2: Grappige vraag. Nou, in principe niet. Ik denk wat ik nu doe, als ik dat de komende periode kan doen... ja, dan ben ik gewoon dik tevreden. Het is leuk, het is interessant. Je weet soms niet wat er gaat gebeuren. En vooral met als team. Dus met uitspuiten op de straat een klus klaren. Ja, dat vind ik gewoon het mooiste. Dus voor nu lekker blijven doen wat ik nu doe.
0: Ja, mooi.
2: Zeker weten.
0: We gaan het hebben over natuurbranden. Nou, er was natuurlijk best wel... Ja, ik weet niet, ik voelde me al paniekerig. Laat staan dat jullie dan... wat dat bij jullie oproept. Ik denk, nee, niet onze duinen. Ineens waren er allerlei natuurbranden. Niet alleen onze mooie stad en duinen. Ook in Utrecht waren er natuurbranden. Is dat simpelweg de droogte, het ontbreken aan regen?
2: Nou, het hangt van meerdere factoren uiteraard af. Hangt het af. Het is de droogte, het is de wind die er staat.
0: Ja.
2: Die eigenlijk altijd aan onze kust staat. Het is de luchtvochtigheid die een bepalende factor is. Maar ook inderdaad, het wordt mooi weer. Dus er komen meer mensen in het duin.
0: Ja.
2: Nou, zie daar de combinatie van. Kan het ontstaan van een brand in de natuur... alleen maar erger maken.
0: Ja, precies. Want komen jullie ook altijd achter wat de oorzaak is geweest?
2: Nee, in principe doen wij als brandweer geen onderzoek naar hoe de brand is ontstaan.
0: Het is niet dat je dan gaat kijken van oké, daar is het ontstaan. Was het een blikseminslag? Was het een verdwaalde glazen object? Hè? We hebben allemaal wel eens met een vergrootglas geprobeerd... een papiertje een brandplek in te krijgen. Dat is niet iets, dat hoort niet bij jullie. Je wilt het gewoon uit hebben, klaar.
2: Ja, nou, zo zwart-wit niet. Kijk, wij zijn natuurlijk ook altijd wel benieuwd hoe is het ontstaan, hoe heeft het ontwikkeld. Dus soms willen we nog wel eens samen met de politie optrekken om te kijken van, joh, nou ja, vooral voor de politie natuurlijk de waarheidsvinding.
0: Ja.
2: Dus dat gebeurt, het strafrechtelijke gedeelte. En voor ons vooral van, joh, wat heeft het nou gedaan? En hoe kan het zo zijn dat die zo snel is ontwikkeld en nou, misschien zelfs soms onbeheersbaar is geworden? Ja.
0: Ja, want als we eventjes gaan naar de natuurbranden bij Duindorp, waar waren de laatste, geloof ik, hè?
2: Koort van de Lindenpad, ja, klopt.
0: Ja, ja. Hoe groot was die brand? Hoe erg wordt er bij jullie opgeschaald? Heb je daar een klassificatiesysteem in?
2: Jazeker, ja, wij schalen natuurlijk op met nadere berichten. Dus kleine brand, middelbrand, grote brand, et cetera.
0: Hoe heette deze?
2: Dit was een zeer grote brand.
0: Ja.
2: Maar daarbij hebben we ook nog extra eenheden nog extra gestuurd. Om inderdaad te ondersteunen in handjes vooral. Duinbranden zijn inderdaad lastig te bereiken. Kan je je voorstellen?
0: Ja, ja, ja.
2: Uitgestrekt gebied. Kijk naar Meijendel in Wassenaar. Dat gaat gewoon over kilometers.
0: Ja.
2: En we kunnen niet overal komen met onze slangen.
0: Nee, dus hoe pak je dat dan aan? Heb je dan helikopters nodig? Of
2: nou,
0: echt gewoon letterlijk een ketting maken van emmers?
2: Zo ouderwets inderdaad, die ketting van emmers.
0: Maar
2: dan is het een lange ketting inderdaad. Overigens wel leuk dat je het benoemt, inderdaad, helikopters. Die zouden we eventueel in echt het uiterste geval wel kunnen aanvragen.
0: Ja.
2: En dan gaan daar natuurlijk ook wel meerdere uren overheen. Dus
0: ja.
2: Stel dat wij zien van nou...
0: Want het water is wel dichtbij.
2: Ja,
0: zeewater kun je zo blussen.
2: Inderdaad dichtbij, maar wij kunnen die moeilijk natuurlijk pakken. Want ja, wij kunnen wel met onze voertuigen, sommige voertuigen, het strand op. Maar je hebt met eb en vloed te maken, zoutwater, et cetera. Dus je kan daar niet zomaar water vanaf tappen. We hebben wel in samenspraak met Dunea bijvoorbeeld, dat is een gebiedsbeheerder, maar ook de boswachters van de gemeente hebben wij wel wat waterinnamepunten gemaakt. Maar je kan het onmogelijk overal maken. Dus het eerste probleem voor ons is, hoe komen we er?
0: Ja.
2: Het tweede is, hoe zorgen we dat er water komt?
0: Ja.
2: En als dat niet mogelijk is, ja, dan moeten we dus echt lopend het veld in, om het zo te noemen. En hebben we wel handgereedschappen. Maar je kan je begrijpen dat dat met temperaturen als 25, 30 graden... Ja, dat is enorm arbeidsintensief werk.
0: Ongelooflijk, ja. Maar het is jullie echt heel snel gelukt om het onder controle te krijgen.
2: Ja, in dit geval hebben we me mooi kunnen insluiten. Dat klopt. Omdat wij eigenlijk ook bij een melding, en nou ja, nu regent het. Een aantal weken geleden was het dus enorm droog al. Er stond een goede wind, de vochtigheid was heel laag. Dus wij waren al voorbereid op van, nou, als er nu een incident of een brand komt... Ja, dan moeten we gewoon direct meer voertuigen sturen. En dat hebben we ook gedaan.
0: Ja.
2: En dan heb je in één keer heel veel slagkracht. Ja, en daar hebben we uiteindelijk volgens mij een mooi resultaat kunnen behouden. Dat we uiteindelijk toch beperkt hebben. Ja.
0: Nou, fantastisch. We gaan het zo meteen natuurlijk hebben over hoe we dit nou kunnen voorkomen. Alle beetjes helpen. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Sipora klaarstaan met Free.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Sipora met Free.
1: Even een bakkie met de brandweer.
0: Ik ben in gesprek en aan een lekker rooibosteetje met brandweerman Lars. En hij heeft ons net even alles verteld over de onlangs plaatsgevonden hebbende natuurbrand in Duindorp. Die was echt ontzettend snel onder controle. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat onze brandweereenheid het goed voor elkaar heeft. Maar we moeten dit met z'n allen doen. Het is een team effort. Dus Lars, wat kunnen wij nou allemaal doen en laten om te helpen voorkomen dat er dit soort branden ontstaan?
2: Ja, allereerst is het natuurlijk onwijs mooi om inderdaad in ons mooie duingebied te fietsen, te wandelen, et cetera. Maar daarbij vragen we inderdaad wel af en toe om scherp te zijn op een aantal zaken. Zo is het inderdaad dat eigenlijk open vuur in het duingebied verboden is.
0: Ja.
2: Wat bedoel ik met open vuur? Dan moet je denken aan sigaretten, maar ook barbecues of een klein kampvuurtje. Hè.
0: Ja, maar bij kampvuurtjes en barbecues denk ik dat mensen al heel snel denken dat zal wel niet mogen. Maar roken mag dus ook niet. In het tuingebied mag niet gerookt worden,
2: geen
0: punt.
2: Open vuur. Geen open vuur. Nou ja, zoals je zelf misschien ook weet, mensen gooien soms dingen bewust of onbewust weg. Maar ook bijvoorbeeld denk aan restafval. Een stukje glas.
0: Ja. Maar, en waarvan zo'n peuk, mensen kunnen wel zeggen, ja, maar ik doe het heel goed uit. Daar kan natuurlijk gewoon zo'n vonkje waaien. En ik heb het niet eens door. Dat gaat ergens liggen smeuien.
2: Nee, eens. En we zitten nu weer in een nattere periode. Maar inderdaad, zoals een aantal weken geleden, zitten we inderdaad in een hele droge periode met de juiste omstandigheden voor een natuurbrand.
0: Ja.
2: En dan is echt inderdaad bij wijze van een vonkje genoeg.
0: Ja.
2: Voorbeeld is misschien inderdaad ook een goede. Zeker als het strandseizoen begint, dan gaan we weer met z'n allen naar het strand. Helemaal prima. Heel erg leuk en gezellig. Maar uiteindelijk zijn de parkeerplekken natuurlijk vol. En dan gaan mensen toch allemaal zaken zoeken om te kijken van joh, waar kan ik wel even mijn auto kwijt.
0: Ja.
2: En dan zie je inderdaad dat ze hun voertuig half in de berm zetten. Ja, dat zijn twee dingen dan, die dan kunnen gebeuren. Is inderdaad één, door de hete onderdelen onder het voertuig kan er een brand ontstaan.
0: Nou,
2: ten eerste ben je dan mogelijk je eigen voertuig kwijt. Maar krijgen we misschien ook wel een onbeheersbare natuurbrand. En het tweede is, als ze daar staan, kunnen wij misschien niet erlangs.
0: Nee.
2: Omdat het wat smallere paden zijn. Dus ja, hij is tweeledig in deze. Ja.
0: Open vuur is verboden en daar valt roken onder, mensen. In de duinen mag niet gerookt worden. Ja, ik vind het een verademing. Heel prettige bijkomstigheid, maar het is ook gewoon voor de veiligheid. Auto's moet je echt alleen parkeren waar het mag.
2: Voor de bestemde plaats.
0: Precies.
2: Yes.
0: En dan had je het over zwerfafval. Nou, dat willen we natuurlijk sowieso uit onze natuur hebben. Maar wat is er allemaal echt ook gevaarlijk als we het hebben over brandveiligheid?
2: Ja, nou, vooral natuurlijk het glaswerk.
0: Ja.
2: Helaas inderdaad zie je soms dat mensen gewoon of flesjes laten vallen of kapot maken. Of bewust of onbewust, laat ik even in het midden. Maar dat is natuurlijk, werkt gewoon als een vergrootglas.
0: Ja.
2: Als de felle zon daarop staat. Nou ja, volgens mij, je noemde het net zelf ook al.
0: Het is een vergrootglas.
2: Het is gewoon een vergrootglas. En uiteindelijk kun je dus inderdaad daarmee een brand veroorzaken. Ja,
0: ja. Dus, en kan plastic dat eigenlijk ook? Een bakje waar een salade in heeft gezeten of zo? Ik bedoel, heeft hij dat ook, dat effect?
2: Inderdaad, een bepaald prismawerker kan veroorzaken. Is dat zo? Bijvoorbeeld het flesje water, plastic flesje water in de auto, kan soms ook inderdaad een bepaalde doorgeefluik zijn. Waardoor inderdaad toch een soort, nou, dat warme puntje ontstaat. En uiteindelijk een brand ontstaat. Ja, zeker.
0: Oké, nou, dan hebben we de voornaamste dingen gehad? Of zeg je nee, ik moet toch nog echt eventjes dit noemen?
2: Ik denk dat het de voornaamste wel zijn. Het start gewoon ook vooral met de bewustwording van de mens.
0: Ja. Elkaar aanspreken.
2: Elkaar aan mogen spreken. Van joh, weet je dat dit gevolgen kan hebben voor inderdaad een natuurbrand?
0: Ja, dus je ziet iemand met een flesje. Zorg je wel dat je hem in de prullenbak gooit? Want ik ben zo bang dat er brand komt. Zijn dat dingen die we kunnen zeggen?
2: Nou ja, als we met respectvol met elkaar omgaan, mag je volgens mij wat dat betreft altijd alles tegen elkaar benoemen op een normale manier. Maar dat zijn inderdaad wel zaken die we tegen elkaar toch mogen zeggen.
0: Ja.
2: Om te voorkomen dat onze mooie duinen zo mooi blijven.
0: Want precies.
2: Het is een schitterende plek en een rustige plek. En dat willen we graag zo houden, denk ik, met z'n allen.
0: Ja. Lars, dankjewel. Fijn dat jullie zo goed klaarstaan om het te helpen voorkomen. Ook fijn dat het nu weer even regent. Want dan kunnen jullie even weer iets rustiger ademhalen op het gebied van natuurbranden. Dankjewel, tot de volgende keer.
2: Yes, graag gedaan. Den Haag FM 92.

0: War van Kensington.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Ja, dat vind ik dus heel leuk dat ze op de koffie is. Want het is namelijk Grace! Woehoe! Applaus voor Grace! Ze liep helemaal van Den Haag naar Budapest.
2: Ja, Budapest.
0: Oh my god. Iedere woensdag hebben we haar gebeld om te vragen hoe het met haar gaat. Grace, hoe gaat het nu met je?
2: Ja, goed. Het gaat goed met mij.
0: Hoeveel nachtjes heb je alweer in je eigen bed geslapen?
2: Ik ben nu iets meer dan een week thuis.
0: Iets meer dan een week thuis. Ja. En wat heb je gedaan op het moment dat je thuis kwam? Want je bent teruggevlogen.
2: Ja.
0: En toen kwam je waarschijnlijk met de trein naar Den Haag. En ja, met de tram naar je huis. En toen?
2: Ja, nou eigenlijk begon het natuurlijk in het vliegtuig, omdat ik 4 maanden heb gelopen en ineens vlieg je over dat stuk heen in 2 uur.
0: Ja.
2: En wat ik nooit heb ervaren in het vliegtuig is dat ik uit het raam kon kijken en dat ik dan dingen herkende. Normaal zie je altijd gewoon steden, groene vlakken, wat wolken. Je weet niet waar je bent, want je bent niet online of je kan het gewoon niet zien.
0: Nee.
2: Maar ik kon dus heel duidelijk Bratislava zien, Wenen zien. Ik zag gewoon mijzelf weer langs de Donau lopen. Het was ook heel emotioneel om dat te zien. Want ineens vlieg je daar in minuten voorbij waar je dagen over hebt gelopen.
0: Ja. Een soort closure.
2: Ja. Ik was best wel emotioneel ook. Dus de stewardess die liep voorbij en die vroeg, hey, gaat het wel met je? En ik zei, nou, ik ben naar Budapest gelopen en ik vlieg nu over de hele route heen terug naar huis. Dus het was wel heel fijn dat ze eventjes bij me kwam zitten.
0: Ja.
2: En even wat te drinken en een boterham. Van, oh, wat goed van je. Dus het was veel om dat ook ineens te zien. Ja, en dan kom je weer in Nederland. En het grappige was, ik ben naar Schiphol gevlogen en toen met de trein naar Hollandspoor. En ik zie een Nederlandse auto rijden. En ik denk, oh, wat leuk, een Nederlandse auto. Ja. Hé, nog één. Oh, ah.
0: Ik ben in
2: alleen
0: Nederland.
2: Maar Nederlandse auto's natuurlijk. Dat heb je zo lang niet gezien. Dus dat was wel heel erg grappig om ineens weer hier te zijn. En ja, alles is toch nog best wel hetzelfde, maar ik voel mezelf wel veranderd.
0: Ja, dat is al best.
2: Ja, ja.
0: Ja, daar wil ik het natuurlijk zo over hebben. Maar toen kwam je huis in. Want was jouw huis gewoon leeg toen je weg was? Had je het verhuurd of uitgeleend?
2: Nee, ik had wel een leeg huis toen ik terugkwam. Dus dat was wel heel fijn om al mijn spulletjes en zo weer te zien. Ondanks dat er wel wat spullen nog bij andere mensen lagen die ik voor de zekerheid, stel er breekt brand uit of zo, fotoalbums, dat die dan niet weg zijn. Maar het was toch wel weer ook heel erg fijn om thuis te zijn en voor de laatste keer mijn tas uit te pakken.
0: Ja.
2: Want dat gaat niet meer terug de tas in.
0: Nee.
2: Weer eventjes een was te draaien en in mijn eigen bed liggen. Ja, dat had ik ook wel heel erg gemist na meer dan 100 dagen in andere bedden slapen.
0: Ja. En wat heb je als eerste gegeten toen je thuis was?
2: Ik heb een soort comfortfood, wat ik altijd eet, zeg maar, nadat ik een marathon heb gelopen of iets groots heb gedaan. En dat is een kip burrito.
0: Ja?
2: Die ik op een speciale manier maak. En dat heb ik gemaakt.
0: Ja, ja. Oh, dus je moest ook nog eerst even boodschappen doen.
2: Ja, heb ik nog met mijn grote tas gedaan op het transport. Gelijk meegenomen.
0: En dan kon je thuis een lekkere kip burrito maken. Je bent nu ruim een week thuis. Ja, je huis was hetzelfde, maar jij was veranderd.
2: Ja, zeker.
0: Wat is er allemaal veranderd?
2: Ik denk dat ik in mijn leven, grotendeel van mijn leven best wel alleen ben geweest. Of een eenzaam, diepgewortelde eenzaamheid heb gevoeld. En dat is terug te leiden naar mijn jeugd en hoe ik ben opgegroeid. En wat daar eigenlijk allemaal mis is gegaan. Wat er ontbrak eigenlijk aan
0: liefde. Wil je daar iets over vertellen?
2: Ik heb mijn moeder nu, denk ik, 21 jaar niet echt goed gezien. Dat is vroeger helemaal misgegaan door ook psychische problemen. En dat resulteerde uiteindelijk dat ik vroeg om mijn 15e uit huis ben gezet. Toen wel bij mijn vader ben gaan wonen, maar al best wel heel erg jong op eigen benen ben gaan staan. En dan kom je toch heel erg in een soort overlevingsmodus. En ben je op zoek naar liefde in andere mensen.
0: Ja.
2: Maar omdat je niet echt weet wat onvoorwaardelijke liefde is, en trek je toch vaak personen aan die spiegelen wat er eerder is gebeurd. Dus je komt dan in toxische dynamieken terecht. En waar je dus heel erg klein gaat maken, of vindt dat je liefde moet verdienen door heel lief te zijn.
0: Ja.
2: En gaat people pleasen. En ik denk onderweg in de reis, met alle dingen die om me heen gebeurden. Dus de hertjes die ik zag, de hazen die om je heen spelen. Maar ook de hele moeilijke dingen die ik heb meegemaakt. Dus dat je echt met je tas van 15 kilo een berg op moet lopen. En dat best wel zwaar is. Alle gezichten van jezelf komen voorbij. En daarin heb ik eigenlijk echt geleerd dat het veilig is om allerlei emoties te voelen. En dat eenzaamheid eigenlijk pas echt ontstaat als je jezelf verlaat. En dan maakt het niet uit. Je hoeft niet zeg maar altijd blij te zijn of zo. Maar jezelf verlaten gaat eigenlijk over jezelf ruimte geven in pijnlijke processen en dicht bij je hart blijven. En ik denk door deze hele reis heen, ik ben natuurlijk elke dag aan het navigeren, maar nu heb ik echt ontdekt van mijn hart is mijn kompas. En als ik daar dicht bij blijf, dan voel ik die eenzaamheid eigenlijk niet. En dan maakt het niet uit wat voor mensen er om mij heen zitten. Het gaat erom hoe ik daarop reageer en hoe dicht ik bij mezelf kan blijven in liefde.
0: Ja.
2: En dat en zo verdween die eenzaamheid gaandeweg. Ondanks dat het wel echt een heel...
0: Ja, je was wel alleen.
2: Ja, ik was heel de tijd alleen, maar ik heb me niet alleen gevoeld. En ik denk dat dat vooral is wat ik uit de reis meeneem. Is dat,
0: Je hebt eigenlijk... Mensen zeggen dat wel eens zo, maar als ik een conclusie moet trekken uit wat je net allemaal zegt, kan je dan zeggen dat je jezelf hebt gevonden?
2: Ja, dat klinkt altijd een beetje...
0: Ja, dat klinkt een beetje cliché. Maar letterlijk, zoals je het omschrijft...
2: Ja.
0: Ik ben pas eenzaam als ik niet trouw ben aan mezelf. Maar je bent dus in deze reis heel trouw aan jezelf gebleven.
2: Ja, zeker. Er zijn ook een aantal dingen gebeurd. Er komt van alles omhoog als je zo lang in je eentje bent en zoveel nadenkt over alles. En
0: gesprekken in je hoofd voert.
2: Zeker. Maar eigenlijk is dat contact met jezelf. Dus dat heb ik vooral de laatste gedeelte van de reis heel erg ervaren. Dat ik meer ging zitten naast de Donau en echt eventjes ging voelen. En daarin begon ik me steeds veiliger te voelen. Ondanks dat het misschien ook verdriet was. Maar ik voelde me ook heel erg verbonden. En dat komt natuurlijk ook omdat je even bent afgesloten van de wereld.
0: Ja.
2: Ik denk dat de wereld ook heel erg er is. Niet per se er is, maar we hebben social media en het nieuws bijvoorbeeld, wat je heel erg uit je center trekt.
0: Ja.
2: Dat had ik allemaal even niet. Dus het was ook wel makkelijk om bij mezelf te komen.
0: Ja.
2: Maar ik probeer dat gevoel nu in dit leven wel vast te houden, dat ik altijd daarnaar terug kan, wat er ook gebeurt.
0: En wat heeft dat dan voor veranderingen teweeggebracht die je nu gaat doorvoeren? Ik bedoel, we hebben aan de telefoon wel eens over gesproken. Er komt een boek. Natuurlijk komt er een boek. Er moet ook een film komen. Ik bedoel, hier zit gewoon de Haagse reality Reese Witherspoon. Ik bedoel, weet je wel, er zijn films hierover gemaakt in Hollywood. Jij bent het gaan doen. Je hebt het echt gedaan. Dus natuurlijk komen er verwerkingen van die reis. In ieder geval in eerste instantie een boek. Maar wat voor conclusies verbind je aan je bevindingen?
2: Inderdaad, ik wil het boek gaan schrijven. Ik wil alle lessen die ik heb heel erg meegeschreven, integreren in dit verhaal. En ik hoop hier mensen mee te helpen eigenlijk. Dus bepaalde dingen gaan organiseren. Ik heb een hele community opgebouwd nu op Instagram.
0: Zeker. Het was niet normaal hoe snel dat ook ging. Ik bedoel, je ging lopen en die following die groeide en die groeide. En ik werd zelfs aangesproken door mensen die zeiden, ja, weet jij meer van Grace dan dat ze post? Want ja, ik volg haar en ik vind haar zo inspirerend. Nou, mensen wilden me bijna even knijpen om een stukje Grace te krijgen.
2: Ja, ik zelf ook heb echt honderden berichten ontvangen. Zeker in de laatste periode, omdat ik het laatste gedeelte van mijn reis nog moet delen online.
0: Ja.
2: Maar het was zo'n persoonlijk proces waarin ik echt dingen aan het loslaten was.
0: Ja.
2: Dan is Instagram, het is heel mooi, maar het is ook een energy leak.
0: Ja.
2: Dus het zuigt ook heel veel op van je dag en van je tijd en van je aandacht. En die focus had ik nodig voor mezelf. Maar ik wil dat wel graag afmaken natuurlijk. Ja. Het fotoalbum afmaken. En ik hoop met de lessen die ik heb geleerd, dat meer door te zetten in de community. Dat is wel echt een soort missie van mij geworden onderweg. Ik wist niet wat de reis... Ik wist dat deze reis mijn leven zou veranderen, uiteraard. Maar nu weet ik ook... Nu heb ik echt een richting. Dus dat hart wat nu mijn navigatie is, dat ga ik volgen. En dan ontstaat het pad vanzelf.
0: Ja, mooi zeg. Wij kunnen niet wachten om het allemaal mee te krijgen. Je blijft hier natuurlijk ons gewoon lekker op de hoogte houden van alles wat er komen gaat.
2: Zeker.
0: Ik denk ook wel dat er een soort van motivational speaking in zit.
2: Heel veel ideeën. Ik heb echt heel veel ideeën.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En deel ze vooral lekker allemaal met ons. Want we zijn allemaal echt... Je bent een beetje ook van ons geworden.
2: Ja.
0: En wij een beetje van jou. Wij waren allemaal een klein beetje onderdeel van je journey en die is nog niet klaar.
2: Nee, zeker niet. Eigenlijk, het einde is altijd het begin, hè? Ja. Dus ja, I'm ready.
0: Tot snel. Dank je wel.
3: Oh boy.

0: Elektrisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten deed dat op zijn manier ook.
2: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur. Want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
1: Al langere tijd liggen er plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. De VVD in Den Haag vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet volgens haar een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
3: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
1: De partij van Van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Het weer nog bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer of hagel. Staat een zuidwestenwind, later wordt die westelijk, de maxima zo'n 12 graden. Hemelvaartsdag, morgen dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien. En ook dan mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
9: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
10: Haag. Dit tweede uur wordt afgetrapt door Lucas en Steve met Hold On.

0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:11 op deze woensdag 13 mei. Op woensdag hebben we altijd de rubriek Nieuws uit de wijk. We hebben nu niet per se nieuws uit de wijk van een bewoner. We krijgen een kijkje in de keuken bij de gemeente. Want Vee werkt voor gemeente Den Haag. Die gaat ons even vertellen hoe dat nou allemaal werkt op het gemeentehuis, als je je bezighoudt met een wijk. En ook, hoe werkt het wijkbudget? Wij hebben een paar jaar geleden al mogen stemmen hoe het wijkbudget besteed gaat worden. Maar het is natuurlijk niet in één keer alle wijken in Den Haag tegelijk. Dus misschien is binnenkort jouw wijk wel aan de beurt. Dus blijf lekker luisteren. Wij horen van Vee allemaal hoe dat werkt. Dan gaan we ook nog bellen met Danny, duinwachter Danny. Want dat doen we ook op woensdag. En we bellen nog even met Tony Star, want hij heeft gisteren bekendgemaakt dat hun tweede dochter geboren is, Marley. En vindt toch wel even leuk om de kerstverse babypapa te spreken. Maar eerst
0: Even na 11.
1: De Even na 11. Het artiestenalfabet. Vandaag Eminem aan de beurt. En we hadden twee nummers van hem geselecteerd. Namelijk Without Me en Lose

Yourself. En die laatste die heeft met meer dan 60% van de stemmen gewonnen. En dat dachten Sanji en ik al een beetje. En dat is ook zo gebleken. Als je de tekst kent, mag je lekker meereppen. Maar hier is die.

0: Eminem. De winnaar van de FNL van vandaag, Lose Yourself.
1: Nieuws uit de wijk.
0: En vandaag is het dan ook tijd voor Nieuws uit de wijk, maar net even anders dan dat je van ons gewend bent. Want normaal hebben we hier natuurlijk op woensdag een bewoner uit een specifieke wijk, een van de 44 wijken uit Den Haag. Want dat is hoe Den Haag is opgedeeld. 8 stadsdelen, 44 wijken. En steeds bespreken we dan één wijk. Maar voor vandaag hebben we het een beetje anders bedacht. Want we dachten, het is ook wel eens leuk om wat achtergrondinformatie te krijgen hoe het reilen en zeilen vanuit de gemeente naar de wijk toe nou allemaal geregeld is. En daarvoor is hier in de studio Fee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent en dat we eventjes een klein kijkje in de keuken mogen nemen. Voordat we naar het wijkbudget gaan, want dat is echt zeg maar een beetje op dit moment jouw specialiteit.
2: Ja.
0: Wil ik het ook even hebben over ja, wat voor functie, hoe heet jouw functie binnen de gemeente?
2: Ik heet Welzijn, Jeugd en Participatiemedewerker. En in het kort noemen we dat WEP. En dat betekent eigenlijk dat ik van alles doe. Een spin in het web en dan op het stadsdeelkantoor in Zegbroek.
0: Zegbroek. Ja. Dus dat is het stadsdeel waar ik ook woon.
2: Ja.
0: Dus dat is leuk. Krijg ik nu echt heel goed kijkje in mijn stadsdeel. Ja. En dat is dus daar bij de politie.
2: Klopt.
0: Ja, ja. Bij... is dat de
2: Varenheidstraat.
0: Oh, Varenheidstraat. Ja, zo is de Varenheidstraat. Maar zo heet het dan de...
2: Valkenboslaan,
0: hè?
2: Ja.
0: Ja, Valkenboslaan. Waar ook de bibliotheek net om het hoekje zit. Ja, superleuk. Dus daar zit jij op het stadsdeelkantoor. En wat voor soort bezigheden heb jij nou op een doordeweekse dag? Op een gewone, nou, gemiddelde werkdag?
2: Ja, van alles wat. Elke dag is anders. Ik heb vanavond bijvoorbeeld een stadsdeeltafel. Dan zitten we met de voorzitters van de bewonersorganisaties bij elkaar. Dat doen we 2 keer per jaar. Maar ik krijg ook subsidieaanvragen binnen voor activiteiten. Voor bewoners die wat leuks willen doen in de wijk. En af en toe hebben ze daar hulp bij nodig.
0: Ja, ja.
2: Bel ik ze, mail ik ze.
0: Dus voor burendag, dat soort dingen?
2: Juist, ja, ja.
0: En als er een boom dood is, ja, het wordt nu heel erg in Jessica's straatje praten. Want al 4 jaar hebben wij dode bomen in de straat. En dan komen er biologen langs. En dan denk je, nou, dan komt er wel een boom. Maar er komt steeds geen boom. Moet ik dan ook bij jou zijn?
2: Nou, ja, ik krijg ook dat soort vragen.
0: Ja.
2: En dan loop ik heel vrolijk naar de groenbeheerder. En dan zeg ik, nou, hoe zit dat?
0: Ja.
2: En dan ga ik verhaal halen van oké, vaak zit er dan een bepaalde planning achter een verhaal. Maar de bewoner weet dat niet altijd. Dus
0: nee.
2: Dan haal ik dat bij de groenbeheerder. Of ik koppel de groenbeheerder aan een bewoner. Of ik koppel het zelf terug van, joh, zo zit het. En dit is wat u kan verwachten. Dus dat.
0: Oh, nou, dan gaan we straks, als we klaar zijn op de radio, gaan we eventjes kijken of de groenbeheerder ook aan mij gekoppeld kan worden.
2: Zeker.
0: Dus soms werk je 's avonds. Dan moet je met bewoners een meeting hebben. Soms werk je dus op het vaak werk je op het stadsdeelkantoor. Maar dus niet altijd van 9 tot 5.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee.
2: Vooral de komende week of 2 veel avonden. Ja.
0: Ja. En jij bent echt ambtenaar voor stadsdeel Zegbroek. En jij gaat ook over de wijkbegroting.
2: De wijkbegroting?
0: Nee, zeg ik het verkeerd? Wijkbudget.
2: Wijkbudget.
0: Ja, ja. Wijkbudget. Ja, want daar willen we het straks even over hebben. In mijn wijk is dat een paar jaar geleden geweest. Toen kregen we een brief. En eerst kregen we een brief als je ideeën hebt. Want hoe werkt dat? Hoe hebben jullie dat opgebouwd?
2: Ja, ik was ook destijds projectleider voor het wijkbudget in Regentes-Valkenboskwartier. Dus dan wordt er besloten van, nou, Reva is de volgende wijk die we doen. En dan gaan we bedenken, nou, wanneer gaan we het doen? Hoe gaan we het ophalen? Hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk bewoners bekendmaken met het wijkbudget?
0: Ja.
2: En mensen enthousiasmeren van, dien een plan in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoeveel plannen zijn er toen in mijn wijk binnengekomen? Weet je dat nog?
2: Ik denk bijna 30 of 32, zoiets. Maar echt wel veel. Ja,
0: ja.
2: Leven was heel initiatiefrijk. Het was echt heel leuk om te zien.
0: Ja, en toen werden er een aantal geselecteerd die wij allemaal in een brief omschreven kregen. En dan was, volgens mij was het budget 15.000 euro. 50.000 euro. En per initiatief stond er dan bij, dit gaat zoveel kosten, dit gaat zoveel kosten. En dan mocht ik eigenlijk mijn 50.000 euro gaan verdelen. Dus, en mijn dochter was 12 al en die mocht ook meedoen. Dus wij in ons gezin mochten er 3 keer gestemd worden op bepaalde initiatieven. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Want het is zo leuk.
2: Ja, ik heb het natuurlijk niet zelf bedacht. Maar het idee erachter is dat je niet alleen plannen haalt, maar ook een soort eigenaarschap creëert bij bewoners. Van dit is ook van jullie, dus bedenk en kom ook in contact met ons. Laat ons weten wat belangrijk voor jullie is. En door een budget beschikbaar te stellen en dat dan te kunnen verdelen,
0: ja,
2: als bewoner, ja, dat creëert toch echt zo'n gevoel van, oh ja, dit is echt iets wat ik kan doen met mijn buren. En ja.
0: Ik vond het heel leuk, want we konden echt zeggen van, nou, dit vind ik, we hebben dan bijvoorbeeld, er was een hondenuitlaat, een fitnessplekje in de verademing, een babbeltafel. Ik heb ook nog wel een brievenbus voor Hemelpost zien staan. En dat ik dan dacht, oh ja, maar wat vind ik nou belangrijk en leuk. En dan, oh ja, maar als ik dat kies, kan ik dat niet meer kiezen. Dus dan moet ik 1 grote en 2 klein. Nou, een beetje zo. Ik vond het heel leuk. En hoe, dan ben ik benieuwd, hoeveel mensen hebben dan uiteindelijk gestemd?
2: Oh, god.
0: Ongeveer. Of een percentage.
2: Ik heb echt
0: geen idee. Maar was het animo, was de respons hoog?
2: Er hebben wel veel mensen gestemd. En sommige plannen waren ook kielen. Maar gelukkig is het budget groot. Dus konden er meerdere plannen winnen.
0: Ja.
2: Maar ik durf echt niet te zeggen hoeveel stemmen het ongeveer waren.
0: Nou, nu staat er voor de Bloemenbuurt, als ik me niet vergis, weer een wijkbudget klaar. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En Venster staat te popelen met Wie houdt me dan vast?
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Venster. Het liedje past wel een beetje bij het weer buiten. Want het is weer gaan regenen. Het waait hard. En het was toch ook wel een beetje, klein beetje somber liedje.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Maar we zijn hier om te praten over iets absoluut niet sombers. Namelijk het wijkbudget. Dat is wanneer de gemeente een zakje geld vrij heeft gemaakt voor een bepaalde wijk. En de bewoners met ideeën mogen komen. En dan worden er een aantal ideeën geselecteerd. En dan mogen alle bewoners vanaf 12 jaar gaan stemmen op die ideeën. Nou, je kan op meerdere dingen stemmen, want er staat per idee bij wat het kost. En je mag dan voor. Is dat in iedere wijk 50.000 euro?
2: Nee, dat per wijk wordt bepaald hoeveel er beschikbaar wordt gesteld. Dus ook op een beetje basis van bewonersaantal.
0: Ja, tuurlijk. Ja, als er 10.000 mensen wonen of 20.000, is nogal een verschil.
2: Ja.
0: Ja, en nu ben jij bezig met de bloemenbuurt, hè?
2: Ja.
0: Wat voor soort ideeën zijn er allemaal binnengekomen?
2: Nou, we hebben er nu 10.
0: Ja?
2: Misschien na deze uitzending wel 20.
0: Want als mensen een idee hebben, wat kunnen ze dan, wat moeten ze dan doen?
2: Ze kunnen of online een plan indienen en dat kan op www.denhaag.nl/wijkbudgetbloemenbuurt. En dat is vrij simpel, maar ja, als het toch niet zo simpel is, dan kunnen bewoners ook naar de Annemoonstraat 25 en daar is waar het wijkberaad zit.
0: Ja, ja.
2: En die kunnen dan geholpen worden met een plan papier indienen. Ja.
0: Nou, laten we even een paar plannen doornemen, ja, zodat mensen horen hoe uiteenlopend die plannen kunnen zijn. En worden misschien wel geïnspireerd met dat wat ze al lang als klein zaadje in hun hoofd hebben kunnen uitwerken.
2: Nou, er is een plan ingediend voor een Jeudeboelbaan aan Stokroosveld.
0: Superleuk.
2: Superleuk.
0: Ja.
2: En een bewoner heeft ook een plan ingediend om, want de bloemenbuurt, alle straatnamen zijn bloemen.
0: Ja.
2: Om dan onder de straatnaambordjes een afbeelding te plaatsen van hoe een iris eruit ziet, hoe een anemoon eruit ziet. Dus,
0: dat is wel ook heel leerzaam.
2: Heel leerzaam, ja.
0: En wel leuker dan in de Zeeheldenbuurt een foto van een oude kop of zo. Oh, ik bedoel, een bloem is wel mooier.
2: Niet,
0: nee, die is er niet.
2: Okay.
0: Nee, maar ik bedoel, dan had je in de Piet Heijnstraat dan een foto van Piet Heijn. Ja, who cares? Maar een iris en een anemoon en een klaver, dat is natuurlijk wel heel leuk.
2: Ja, ja.
0: En een stokroos, om het maar even erover, het stokroosveld terug te komen. Oké, wat nog meer?
2: Even denken.
0: Waar ben je het meest door verrast van de 10 ideeën die er nu liggen?
2: Er was een plan ingediend door een tennisvereniging voor een buurtfeest. En zij willen dan een buurtfeest combineren met een.
0: Ja.
2: Dus dat vond ik wel heel leuk en heel creatief. Want je ziet ik zie persoonlijk heel veel buurtfeesten, maar niet per se gekoppeld aan sport altijd.
0: Nee.
2: Dus dit is wel een hele leuke combi. Dus dat vond ik wel een heel leuk plan.
0: Ja, maar dat is dan wel echt één moment.
2: Ja, klopt. Dat kan dus ook. Het hoeft niet per se een ding te zijn
0: blijvend
2: dat altijd
0: iets
2: blijft staan.
0: Nee.
2: Maar je kan ook een activiteit organiseren voor je straat, voor je buurt. Of voor juist voor de kleintjes of voor de ouderen. Dat kan allemaal. Of een combinatie met.
0: Superleuk.
2: En wat ook leuk is dat je kan aanschrijven aan een plan wat er al is. Dus als je een plan ziet en je denkt, nou, ik kan wat leuks daaraan
0: toevoegen, bijdragen.
2: Dan kan dat ook, ja.
0: Ja. Oh ja. Ja, dus de bewoners worden op dit moment in deze fase opgeroepen om ideeën in te sturen. En wat weet je het budget uit je hoofd? Voor
2: 25.000 voor de bloemenbuurt.
0: 25.000 euro voor de bloemenbuurt. En tot wanneer kunnen de ideeën ingezonden worden?
2: Tot en met 31 mei
0: kunnen
2: de plannen ingediend worden. Wij checken nu al de haalbaarheid, maar dat doen we kort daarna ook. En dan even denken, 15 juni worden de plannen die haalbaar zijn online gezet.
0: Ja.
2: En vanaf 5... Nee, dat ga ik even dubbelchecken. Er staat ook allemaal op de website.
0: Ja, maar dat is maar daarna krijgen de mensen die allemaal wonen in de bloemenbuurt een brief binnen.
2: Juist.
0: Met een speciale code.
2: Ja, iedereen vanaf 12 jaar krijgt een unieke code.
0: Ja.
2: En die kunnen ze dan online invoeren. En daarmee kunnen ze dan hun winkelwagentje vullen met
0: plannen.
2: Met plannen tot aan 50.000 euro. Ja.
0: Ja, superleuk. Ja, het is echt, ik vind het een heel goed idee van de gemeente. En nu is de bloemenbuurt aan de beurt. Dus iedereen die daar woont, die kan een plannetje indienen. En anders even goed opletten dat je kan gaan stemmen. Want in ieder geval moet je stemmen allemaal.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja.
2: Op zijn minst.
0: Vee, dank je wel. Heel veel succes. Ja. En we hebben het zo nog even over die boom, hè?
2: Ja.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Secrets van Miley Cyrus en daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Goedemorgen Danny. Goedemorgen Danny.
2: Goedemorgen Jessica, hoor jij mij?
0: Ja, nu hoor ik je, maar even hoorde ik je niet.
2: Oh.
0: Maar daar ben je. Hoe gaat het daar in de duinen? Waar ben je?
2: Ik zit nu in Meijendal.
0: Ja.
2: Vandaag. En het is lekker vochtig.
0: Ja, hè? Ja, wij hadden vanmorgen ook al de brandweer op bezoek. En ze hebben uitgebreid de duinbrand bij Duindorp besproken. En toen kwamen we ook wel tot de conclusie dat dit voor de natuur en de veiligheid wel prettig is dat het weer even wat natter is, hè?
2: Ja, zeker. Maar ook voor de plantjes zo. Want op een gegeven moment, als het heel droog is, is het toch wel fijn als toch wel even wat meer vocht in het duingebied komt. Ja?
0: Ja, precies. Dus dat is fijn. Hoe heb jij dat? Wat heb jij meegekregen van die duinbrand?
2: Nou, die was wel in een ander gebied dan dat ik werk. Dus
0: ja.
2: Ik heb er wel aan de zijlijn wel wat meegekregen. Maar ik ben er verder actief niet bij betrokken geweest, bij de brand daar zo.
0: Nee.
2: Maar we zijn natuurlijk wel heel scherp op het moment dat er droogte is van langere periodes, dat we echt wel opletten, preventief ook, dat mensen zich goed aan de regels houden om zo'n brand te voorkomen.
0: Ja, precies. Ik heb dus van de brandweer geleerd, als er staat open vuur verboden, dat je ook niet mag roken. Dus dat gewoon in het hele duingebied het verboden is om te roken.
2: Ja, ja, klopt. Wij spreken ook mensen aan als we mensen zien roken. Dan maken we mensen ook eerst op attent van, joh, hou er rekening mee, je mag hier niet roken. En dan ook uitleggen wat de gevolgen. Want heel veel mensen die staan er eigenlijk niet bij stil dat echt wel een heel groot risico kan zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, want een klein vonkje kan er vanaf komen. Leegt ergens een smeuïe en voor je het weet heb je een haard.
2: Ja, ja, dus dat kan heel snel, zeker met droogte, kan dat heel snel verspreiden. Dus daarom preventief en het voorkomen is natuurlijk het beste.
0: Ja, zeker. Maar staan er dan, want ik heb er eigenlijk nooit op gelet, maar staan er ook hier en daar bordjes dat roken verboden is?
2: Er staan wel brandbordjes. Dus op het moment dat wij een hoog risico ingaan, dus dat een hele lange periode droog is geweest, dan zetten wij bordjes open bij ons in het gebied.
0: Ja.
2: En dan worden mensen extra opgeattenteerd van dat je niet met vuur en dingen dus echt te drinken.
0: Maar begrijpen mensen dat dan ook, dat ook roken is?
2: Veel mensen wel, want die spreek ik ook in het veld. En ik word ook aangesproken als andere mensen zien roken. Van joh, ik zag daar iemand lopen. Dus ja, het leeft wel maar niet bij iedereen. En daar zijn wij natuurlijk ook voor in het veld, om dan de mensen extra erop te attenderen.
0: Ja. Ja, nou goed, we hebben dus weer nu wat regen. Dus eventjes kunnen we wat, de brandgevaar staat weer wat lager. Wat heb je vandaag gezien en gedaan?
2: Ik was vanochtend gestart met een vegetatieopname. En dat is heel duur woord, maar wat dan houdt dat in? Elke duinwachter heeft zijn eigen plotje, dus dat is 10 meter bij 10 meter. En daarin doen we 3 keer per jaar kijken wat er allemaal groeit. Dus daar was ik vanochtend weer mee.
0: Maar 10 meter bij 10 meter?
2: Ja.
0: Dus 100 vierkante meter. Hoeveel duinwachters hebben jullie dan? Want er is wel meer dan... Er is best wel veel ruimte.
2: Ja, nee, klopt. Maar iedereen heeft zijn eigen stukje van 10 bij 10. Dus...
0: Nee, dat begrijp ik. Maar ja? Met alle duinwachters bij elkaar besla je volgens mij niet het hele duingebied.
2: Nee, klopt. We hebben ook nog andere vrijwilligers. Dus die monitoren
0: dat
2: ook.
0: Ja,
2: wij hebben ons eigen stukje. En dat is ook om... Voor ons en de data is heel belangrijk uit die monitor. Maar ook voor onszelf is dat heel leuk om betrokken te zijn bij wat gebeurt er in het duingebied. En nu werk ik al ruim 6 jaar bij Dunea. Dus ik zie ook, want ik heb 6 jaar hetzelfde stukje.
0: Ja.
2: Je ziet dan bijvoorbeeld ook bepaalde dingen gebeuren. Dus ik had eerst een open stuk duin.
0: Ja.
2: Heel makkelijk naartoe kon om te kijken wat groeit er nou eigenlijk allemaal. En in de loop der tijd zie je dat er eigenlijk allemaal duindoorns aan het groeien waren.
0: Ja, want jij hebt mij daar wel eens mee naartoe genomen. En toen zei je dat dit is mijn plekje.
2: Ja.
0: En dus ik zie het ook voor me, maar daar zijn dus nu meer duindoorns gegroeid.
2: Ja, die waren er wel, maar inmiddels is dat ook weer vrijgemaaid. Dus we hebben het weer opengezet
0: en kijken
2: van wat gebeurt er nu? Dus wat heeft het invloed van het maaien op het stukje wat nu gemonitord wordt? En dat is hele bijzondere data, want dan kunnen we weer kijken van waar kunnen we daarop aansturen? Kunnen we er bijvoorbeeld met grazers verder mee bezig zijn?
0: Ja.
2: Hoe gaan we daarmee verder? En wat doet het met de planten die er komen? Komen die weer terug of blijven die? Dus we hadden bijvoorbeeld een hele belangrijke soort kruisblad gentiaan die daar groeide.
0: Ja.
2: Dus maar door al die duindoorns was die er bijvoorbeeld niet meer. En nu is de vraag van, nu hebben we de duindoorns weer weggehaald. gaat die weer terugkomen. En komen er weer andere soortjes ook weer terug. Dus dat ja, super interessant. En
0: ja.
2: Je ziet echt door de tijd heen. Ja, dat zijn projecten net als konijnen tellen. Zo. Je ziet daar heel erg van wat er gebeurt allemaal.
0: Ja.
2: Hoeveel invloed heeft het? Blijft het op een lijn staan? Gaat het omhoog? Gaat het naar beneden? En dat is ook met die shorts. Dus dat is echt superleuk en super interessant.
0: En wat heb je ontdekt op jouw short op vanmorgen?
2: Dat het nu nog vrij rustig is. Dus een beetje voorjaar. Ik had wel rolklaars. Dat zijn die gele oranje bloemige bloemetjes om het zo uit te leggen. Dus die zag ik nog heel veel. Voor de rest moet alles nog een beetje doorkomen. Dus straks later in de periode komen er wat meer plantjes die gaan bloeien. En dan wordt het echt heel leuk. Lekker interessant.
0: Ja.
2: Nu zag je nog heel veel dingen die nog echt gaan opkomen nu. Ja.
0: Superleuk. Nou ja, jij hebt waarschijnlijk je regenhoed op. Want het is een beetje nattig.
2: Ja, ik heb mijn hoed op en die houdt al veel regen tegen. Dus dat maakt het wel wat prettiger.
0: Ja. Ja, ik wens je een hele fijne werkdag. En ik spreek je heel graag volgende week weer.
2: Yes, tot volgende week.
0: Dankjewel, doei doei.
2: Doei doei.

0: Rihanna, Only Girl.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: Ja, we bellen met Tony, want Tony is voor de tweede keer vader geworden. En gisteren rond deze tijd liet hij de buitenwereld weten dat zijn dochtertje, hun dochtertje, geboren is. En dat ze Marley heet. Goedemorgen, Tony.
1: Goedemorgen, Jessica.
0: Ah, twee meiden.
1: Twee meiden. Ik heb niks meer te vertellen in mijn leven.
0: Wat heerlijk. Ja, ja, hè, als moeder van twee meiden weet ik dat het echt fantastisch is. Maar hoe gaat het nu thuis? Kan je wel even bellen?
1: Ja, ik kan even bellen. Ik heb ondersteuning nog van de kraamzorg.
0: Oh ja.
1: De verloskundige is er met alle controllers. Dus ik ben lekker op mijn gemakje even beneden.
0: Ja, Marley is geboren op moederdag. Heel vroeg op moederdag. Dat is toch wel iets extra bijzonders.
1: Ja, dat is echt een moederdag cadeautje. We hadden eigenlijk verwacht dat wat later zou komen. En je hebt natuurlijk ook Ilfie gezien nog toen wij in de Rivier liepen.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, er komt voorlopig nog helemaal niks.
0: Nee, want inderdaad, een paar weken geleden liepen we nog in Drievliet en waren we daar lekker attracties aan het testen. maar goed, jouw vrouw was al die tijd ook zo super slank en ze zag er heel fit uit. Is dat nu ook zo? Is ze er goed doorheen gekomen of was het een zware bevalling?
1: Mega goed doorheen gekomen. We hadden eigenlijk hetzelfde nadeel, alleen wat we met Emily hadden, is dat de placenta niet meekwam. Dus dat was operatief.
0: Ach.
1: Verwijderd worden. Dus daarom het aansterken. Ze hebben wat bloedverlies gehad.
0: Ja.
1: Maar hoe ze het doet, het is echt. Het lijkt wel of ze ervoor gemaakt is.
0: Nou ja, misschien is dat ook wel zo, hè? Een geboren moeder.
1: Een echt een diepe bewondering. Nou, je bent zelf moeder, maar naar alle moeders toe. Van wat ze moeten doorstaan om zoiets moois op de wereld te brengen.
0: Ja, dat is wel bizar. Je moet er ook niet te lang over nadenken wat we hebben doorstaan. Want dan zou het bijna traumatisch worden. Maar je krijgt er zoveel voor terug.
1: Zeker.
0: Ja, maar heeft het lang geduurd? Heeft ze lang weeën gehad?
1: We hebben diezelfde dag, waren we nog de verjaardag van Ilf aan het vieren. En ze zegt, ja, het rommelt een beetje in mijn buik. Ik dacht, nou ja, gaan we voor bij je, rustig aan. En net haar ouders zijn weg en broertje, zusje. En gaan op de bank zitten. En ze zegt, ja, het rommelt meer. En, nou ja, toen hebben we maar die kleine laten ophalen.
0: Ja?
1: En ze zegt, nou, ga even liggen op advies van de verloskundige. En die kwam om 1 uur 's nachts. Controle. Je hebt 6 centimeter. We gaan naar het ziekenhuis.
0: Ja?
1: Hier. Ja, om 1 uur hadden we hier dan de eerste controle met 6 centimeter. En om 4:15 was ze er.
0: Nou, dat is wel lekker rap, hoor.
1: Ja, zeker. Als je dan nagaat dat Emily bijna 24 uur duurde.
0: Ja. Ja, jezus. Ja, je kan er geen voorspellingen op doen. Maar als ik het goed begrijp, hebben jullie nu voortaan rond moederdag ook nog 2 verjaardagen.
1: Ja, 7 mei is Ilfie en 10 mei is Marley.
0: Ja, en daar vaak dat weekend is het dan ook nog moederdag. Dus we weten in ieder geval dat jullie dat weekend altijd druk zijn met een heleboel gezelligheid. Hoe heeft je oudste dochter gereageerd? Het moment dat ze haar zusje voor het eerst zag?
1: Dat is tranen in mijn ogen. Dat is, die kwam later, kwam ze wel, wij zaten thuis, kwam ze binnenlopen. En ik heb die oogjes nog nooit zo groot gezien van bewondering. Het is echt, het is anderhalf. De mensen die zeggen, je bent gek. Maar ze hebben het zo goed door. Het is echt een grote zus.
0: Ja.
1: Als ze huilt of als ze borstvoeding krijgt, krijgt ze een flesje van Emily erbij.
0: Ja.
1: Gisteravond hadden we een situatie dat ineens Marley het op het brullen begon te zetten. Daar schrok ze wakker van. Dus moest ze ook kijken wat er met de zusje gebeurde.
0: Ja.
1: Ze wil overal bij zijn.
0: Ja.
1: Echt met anderhalf zo zorgzaam, zo bijzonder.
0: Lief, hè? Nou, dat wordt natuurlijk dikke vriendinnen. Nu eventjes nog, moeten we eventjes de babytijd door. Maar daarna wordt dat één grote lol natuurlijk. Ik wens jullie ontzettend veel mooie momenten als gezinnetje van 4. En een zorgeloze, rustige kraamtijd. Ik hoop dat het een beetje rustig blijft daar.
1: Ik moet afkloppen. Tot nu toe gaat het een stuk beter dan de vorige.
0: Ja, gewoon lekker weghouden. Als mensen verkouden zijn, mogen ze niet komen. Als ze kortslip hebben, mogen ze niet komen. Gewoon thuis blijven. Stuur maar een kaartje.
1: Ja, zoem maar kijk. Oh, wacht even. Rood haar, geen 500 bij je. Mag je niet komen? Nee.
0: Nou, zover zou ik niet willen gaan. Maar houd lekker rustig. Dat wens en alle liefst voor alle 3 jouw meiden. Dat ja, klinkt goed, hè?
1: Ik ga het met alle liefde doorgeven. En dankjewel voor je aandacht en je belletje hieraan.
0: Ja, zet hem op.
1: Ja, het is goed, hè? Fijne uitzending nog. En voor de mensen van de luister van Den Haag FM, je weet het allereerste nieuws hoor je bij Jessica.
0: Top, dankjewel.
1: Oké, doei doei.
0: Hai, hai. No matter what, no matter what, you got

0: Lady Gaga en Ducci met Runaway. Runaway? Nee. Ja, Runaway. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels van woensdag 13 mei. Ah, ik heb weer heel veel energie gekregen. Vond het een fijne uitzending. Ik hoop jij ook. Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer. Dan is het inmiddels donderdag. Gaan we ook weer leuke dingen doen. Ik wens je een mooie dag. En tot morgen. Doei hè!
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten deed dat op zijn manier ook.
3: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur. Want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
2: Al langere tijd liggen er plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. De VVD in Den Haag vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet volgens haar een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
4: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
2: De partij van Van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Het weer nog bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer of hagel. Staat een zuidwestenwind, later wordt die westelijk, de maxima zo'n 12 graden. Hemelvaartsdag, morgen dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien. En ook dan mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, ik kan toch een lachen argument. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. En

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten deed dat op zijn manier ook.
4: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur, want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
3: Al langere tijd liggen er plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. De VVD in Den Haag vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet volgens haar een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
5: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
3: De partij van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Het weer nog bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer of hagel. Staat een zuidwestenwind, later wordt die westelijk. De maxima zo'n 12 graden. Hemelvaartsdag, morgen dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien. En ook dan mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten deed dat op zijn manier ook.
5: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur. Want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
4: Al langere tijd liggen er plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. De VVD in Den Haag vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet volgens haar een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
6: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
4: De partij van Van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Het weer nog bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer of hagel. Staat een zuidwestenwind, later wordt die westelijk, de maxima zo'n 12 graden. Hemelvaartsdag, morgen dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien. En ook dan mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten deed dat op zijn manier ook.
4: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur, want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
3: Al langere tijd liggen er plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. De VVD in Den Haag vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet volgens haar een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
5: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
3: De partij van Van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Het weer nog bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer of hagel. Staat een zuidwestenwind, later wordt die westelijk, de maxima zo'n 12 graden. Hemelvaartsdag, morgen dus, en ook vrijdag bewolkt en nogal wat buien. En ook dan mogelijk met hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
3: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
2: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
3: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
2: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ingewikkelde procedures. We zijn ook gewoon de volksvertegenwoordiging van het Europees volk in het Europa. Dat kun je daar allemaal komen bezoeken, als ik het goed begrijp.
1: Zeker, je kan inderdaad daar ook zien welke Europarlementariërs namens Nederland bijvoorbeeld in het Europese parlement zitten. Je kan alle Europarlementariërs ook mailen.
0: Ja.
1: Als je zegt, nou, ik heb bepaalde vragen over dierenwelzijn bijvoorbeeld. Nou, dan zou je bijvoorbeeld onze Europarlementariër Anja Hazekamp een directe mail kunnen sturen van de Partij voor de Dieren. En je kan ook de andere Europarlementariërs van andere lidstaten natuurlijk altijd ook benaderen. Daarnaast hebben we dus ook een informatiezeil waarbij je dus alle eurocommissarissen kan vinden en ook meer informatie kan vinden over hetgeen wat zij doen.
0: Mm-hmm.
1: Daarnaast hebben we een console waar je dus eigenlijk een beetje de wetgevende procedure kan zien. Hè? Hoe komt zo'n wetgeving eigenlijk tot stand?
0: Ja.
1: En welke instelling, vanuit welke instelling komt het en hoe wordt dat eigenlijk uiteindelijk onderhandeld en hoe wordt het een wet? Ja, en daarin ook nog een 360 graden bioscoop, waar je dus een film kan zien over Europese Unie, wat dat dan betekent, ook een beetje de historie daarachter. Maar daarnaast ook een virtual roleplay game, bijvoorbeeld voor jongeren die dus eigenlijk in de huid kunnen kruipen van een Europarlementariër. Dat zou je dus in 2 uur kan je dat met verschillende groepen zou je dat kunnen spelen. Dus bijvoorbeeld middelbare scholen zouden daar naartoe kunnen komen om daar zeg maar het roleplay game te doen. Dus dan krijgen ze dus 2 casussen voorgelegd, 2 wetgevende processen over verschillende onderwerpen. En daar moeten ze dus eigenlijk gezamenlijk tot een wetsvoorstel komen.
0: En gaat dat dan ook zo aan de dijk zetten? Gaan mensen inderdaad meer kennis krijgen over de Europese Unie? Want de reden waarom ik het vraag misschien is, in de Tweede Kamer heeft volgens mij ook niet in alle hoofdsteden van de provincies een soort van Tweede Kamer Experience Center. Die gaan gewoon het land in om de burgers te spreken en te ontmoeten. Of langs de klaslokalen.
2: Inmiddels gaan er natuurlijk ook 100.000 leerlingen per jaar naar de Tweede Kamer toe.
0: Ja, dat is
2: via ProDemos. En in Nederland zijn de afstanden natuurlijk wel ietsje kleiner dan in Europa. Dus dit centrum, Europa Experience, is echt wel bedoeld om Europa dichter bij de mensen te brengen.
0: Mm-hmm.
2: Omdat u zelf eigenlijk ook al zei dat toch in de schoolcurricula niet zo heel veel aandacht is voor de EU. En het is wel een bestuurslaag van Nederland. Dus het is toch belangrijk dat je daar wel iets van af weet.
0: Ja, en waarom dan specifiek Den Haag? Waarom niet bijvoorbeeld Oost-Groningen, waar volgens de cijfers van het CBS het vertrouwen in het Europese parlement het laagst is?
2: Het idee is dat Europa Experience eigenlijk altijd in de hoofdstad komt.
0: Mm-hmm.
2: Nou, daar heb je in Nederland altijd een beetje een probleem. Ga je naar Amsterdam of ga je naar Den Haag?
0: Ja.
2: Maar we hebben gekozen voor de hofstad. En ook omdat hier het Nederlandse parlement zit en de Nederlandse regering. Wij zitten zelf in Nederland. Maar we zouden het ook heel leuk vinden als mensen bijvoorbeeld op bezoek gaan bij de Tweede Kamer. Maar daarnaast ook nog meteen Europa Experience meenemen.
0: Ja, ja. En toch nog even iets anders. Hè. Ik las onlangs een opiniestuk in het AD, het Haagse AD, van Jacques Brel. Die heeft hij ongetwijfeld ook gelezen. En hij noemde eigenlijk de European Experience als ik het vrij mag vertalen, een EU-propagandakanaal. Wat ongelooflijk veel geld kost. Ik meen te herinneren 200 miljoen op de Europese begroting zelf. En dat het miljoenen zou kosten in Den Haag. Wat is uw reactie daarop?
2: Nou ja, wij zijn. Het idee is dus dat in elk land een Europa Experience komt. En wij zijn de 18e Europa Experience. En wij hebben echt gekeken van wij hebben geluisterd. Wat zeggen de burgers tegen ons? Die zeggen vaak van Europa is zo ver weg en we weten er weinig van. En
0: ja.
2: Jullie moeten meer naar ons toekomen, heb ik al vaak gehoord. In de 24 jaar dat ik nu voor het Europees Parlement werk. Dus dat is nu eigenlijk precies wat wij met dit centrum doen.
0: Ja.
1: Natuurlijk het feit is dat Nederlanders, dat we over berichtgeving bijvoorbeeld, als we het daarover hebben en de kennis over de politiek, natuurlijk de nationale politiek. Het feit is natuurlijk dat een gemeentehuis is wat een stukje dichterbij. We hebben natuurlijk het nationale parlement een stuk hier. Dus wat dat betreft is Europa voelt ook wat verder weg. Omdat natuurlijk, dan heb je het over Brussel of Straatsburg. Dus je hebt natuurlijk die afstand die burgers dan moeten afleggen om inderdaad meer te weten te komen. En dat heeft natuurlijk ook te maken, ook in de media, dat er natuurlijk veel meer aandacht wordt geschonken aan de nationale politiek en wat hier natuurlijk nationaal speelt.
0: Ja.
1: En dat Brussel natuurlijk gewoon erbij komt, of wat er dan vanuit de EU komt of erbij komt, is misschien een beetje gechargeerd. Maar dat is de hoofdfocus ligt natuurlijk op de nationale politiek hier. En je ziet ook bijvoorbeeld dat er, als we het hebben over correspondenten, dan zie je bijvoorbeeld dat andere lidstaten, zoals Duitsland bijvoorbeeld, natuurlijk

0: qua omvang natuurlijk een stuk groter dan Nederland. Maar dat daar gewoon ontzettend veel interesse is voor de Europese Unie. Er zijn gewoon ontzettend veel journalisten die in Brussel zelf gevestigd zijn. En ook ja, heel veel berichtgeving doen over wat er gebeurt in Brussel als het gaat over wetgeving.
1: Ja, eigenlijk, ja, dat horen we vaker ook in het nieuws, dat er veel meer permanente journalisten zijn van andere lidstaten, waar eigenlijk veel meer ja, Europese wetgeving veel meer in discussie is dan hier in Nederland. Stoort jullie dat dan ook?
0: Nou ja, storen. Ik denk dat het storen niet persoonlijk, maar als je natuurlijk met journalisten zelf spreekt, dan merk je gewoon dat er heel veel ook wel discussies gaande zijn natuurlijk op de redacties van oké, wat doen we? Gaan we een permanente correspondent neerzetten in Brussel? Of gaan we iemand nemen die dan heen en weer gaat pendelen? Wat zich natuurlijk qua afstand prima te doen is tussen Nederland en Brussel. Je bent daar natuurlijk in principe zo. Maar ik denk dat wat je ook veel hoort van journalisten is, op het moment dat je natuurlijk echt in Brussel bent, je voelt, je hoort wat sneller en begrijpt ook wat sneller wat de dynamiek is en hoe ook die processen zeg maar daar gaan. Dus ik denk dat dat wel bevorderlijk is natuurlijk ook voor ook de zichtbaarheid van Europa of de Europese Unie en de instellingen. Dat natuurlijk dat daar wel aandacht aan wordt besteed en dat we veel journalisten daar hebben rondlopen.
2: En wat natuurlijk voor correspondenten in Brussel, Nederlandse correspondenten, best wel lastig is vaak, is dat ze zowel de EU volgen als de NAVO als Belgische binnenlandse politiek.
1: Ja, ik ben even de naam kwijt van de NOS-correspondent, maar die doet inderdaad alle drie.
0: Kiesje Hekster.
1: Ja, Kiesje Hekster inderdaad. En die heeft er heel veel moeite mee. En specifiek dan, hè, want jullie werken natuurlijk ook nauw samen met de Europese Commissie in het Huis van Europa, waar jullie gezeteld zijn. Merken jullie dan ook dat er misschien meer aandacht uitgaat naar de Europese Commissie en het Europese Parlement? Want elke keer als ik het nieuws open, dan gaat het toch wel meer over voorstellen vanuit de Europese Commissie.
0: Nee.
2: Nou, ik denk het eigenlijk niet, want inderdaad, de Europese Commissie doet voorstellen voor wetgeving. Maar vervolgens is het aan het parlement om wetgeving aan te nemen. En misschien is het omdat ik er zo op let, maar ik zie ook juist heel veel Europees parlement in de kranten staan.
1: Oké.
2: Ja.
0: En ik denk natuurlijk over dat je, wanneer je natuurlijk de Europese Commissie vaak hoort, is wanneer we natuurlijk in het beginstadium zijn van natuurlijk een wetsvoorstel. Wanneer het natuurlijk naar het parlement en de raad gaat. En dan eigenlijk gaat natuurlijk zo'n procedure. Sorry. Zo'n procedure duurt natuurlijk voordat er een akkoord is bereikt op een bepaalde wetgeving. Dus het parlement moet daar natuurlijk over vergaderen. De raad moet daar natuurlijk een positie voor vinden. En dan komt zo'n wet pas eigenlijk in een later stadium weer in het nieuws. Op het moment dat er dus bijvoorbeeld een eindstemming is over een bepaald dossier. En dat is denk ik ook wat je vaak ziet. Dat parlement dan inderdaad.
1: Dus ze krijgen nooit de scoop als het ware. Het Europees parlement.
0: De scoop? De scoop. Ik denk dat er misschien scoop.
2: Ja, het ligt er ook. Ja, soms is het natuurlijk heel spannend in het parlement als de stemmen bijna staken. En dus soms wel de scoop. Ja.
1: En hoe is dat werk voor jullie dan? Want het parlement bestaat in principe niet eigenlijk. Net als dat de Tweede Kamer ook in principe niet bestaat. Er zitten gewoon 150 zetels in Nederland. In Europa, ik meen 850 om en nabij. Jullie kunnen niet met één mond naar voren praten. Of doen jullie dat wel?
2: Nou, we hebben dus 720 Europarlementariërs.
1: Oh, dankjewel.
2: En wat wij doen, dat is op zich inderdaad een interessant punt. Wij communiceren eigenlijk de meerderheidsstandpunten van het Europees parlement. Hè. Dus wat heeft het parlement besloten? Maar als wij debatten organiseren in het land, dan proberen wij altijd Europarlementariërs van verschillende partijen tegenover elkaar te zetten om echt het politieke debat te laten zien.
1: Ja, oké. Okay. En ik meen te herinneren ook dat volgens mij een groot deel van het parlement voorstander is van het einde van de verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg. Hè, want jullie zijn gezeteld in meerdere Europese landen, maar veelal vergaderen in Brussel en deels ook in Straatsburg. Volgens mij was er onlangs ook nog een motie vanuit diverse Nederlandse Europarlementariërs. Het Europese parlement is daarop tegen. Dragen jullie dat dan ook uit? Of?
2: Nou, als dat aan de orde is, dan zouden wij dat kunnen uitdragen inderdaad. Het parlement heeft ook wel eens 2 zittingen in 1 week gestopt. Als een soort van trucje om iets minder vaak te gaan.
1: Ja.
2: Toen is Frankrijk naar het Hof gestapt, het Hof van Justitie van de EU. En toen is het parlement ook veroordeeld. Dus het parlement gaat zelf niet helaas over zijn eigen zittingsplaats.
1: Ja, en voor de luisteraars, dat heeft te maken met het verdrag van de EU volgens mij, uit 1957, waarin staat dat etzetelt in Strasbourg. Maar de reden ook waarom ik het vraag is, ik was toevallig van de week ook bij de tandarts. Nou, die begon hier ook over te zeuren van, nou, wat het kost allemaal 200 miljoen euro per jaar. Het is toch belachelijk dat we elke... En dat is toch wel het gesprek van de dag in Nederland onder de burgers. Dat is toch ook wat waard als we praten over een instituut zoals het parlement, meen ik.
2: Nee, absoluut. Dat is ook zo. Zeker.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk historisch zo gegroeid. Het parlement zat in Straatsburg. En wat Straatsburg eigenlijk een heel symbolische stad is. Omdat het op de grens ligt tussen Frankrijk en Duitsland. En ook een paar keer heen en weer is gegaan in allerlei oorlogen. En het is eigenlijk een symbool van verzoening.
1: Ja.
2: Daarmee geworden.
1: Maar het is toch wel te wijzen. Want ik meen te herinneren zelfs dat het parlement ook in Luxemburg heeft gezeten.
2: Ja, de administratie van het parlement zit in Luxemburg.
1: Oké, maar niet, de parlementszaal?
2: Nee.
0: Okay,
2: nee.
1: Ja. Maar als ik dan even de cijfers kijk, hè, van gisteren heeft het CBS een nieuw rapport gepubliceerd. En waarin staat dat toch wel heel veel Nederlanders steeds meer vertrouwen krijgen in de EU. En het aanzienlijk sterker is, vertrouwen in het Europese parlement, dan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zit rond de 25% en het parlement boven de 50%. Nou, het is toch best goed gesteld eigenlijk met ons vertrouwen in Europa. Vindt u niet?
2: Nou ja, we zijn er best wel blij mee, inderdaad.
1: Ja.
2: Cijfers. ja, wat kunnen we zeggen? Ja, het was een goed, voor ons goed goede uitslag.
1: Ja, maar hoe vertaalt u dat dan? Dat er zo vaak in het nieuws toch wel, ja, als ik het zelf mag vertalen, bitter wordt bericht gegeven over Europa. Het is een moloch, het is een machine. We krijgen steeds meer wet- en regelgeving die nergens over gaan, hoor je vaak voorbij komen. Onlangs nog een propagandamachine. Is dat niet een beetje oneerlijk?
2: Nou, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met de geopolitieke werkelijkheid waarin we leven. Dat we ons toch bedreigd voelen en eigenlijk als Europese landen elkaar nu opzoeken.
1: Ja.
2: En toch proberen onze veiligheid te waarborgen met z'n allen. En dat mensen dat wel echt zien, dat Europa daar heel actief in is.
0: Ja, zeker. En ik denk dat sowieso natuurlijk voor vele burgers, misschien dan inderdaad Europa ver weg. De wetgeving is vaak complex, zeker als het gaat over milieukwesties, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat er ook, er zijn natuurlijk ook wel heel veel mooie dingen die eruit komen. Onder andere bijvoorbeeld de Common Charger. Dus dat we allemaal gewoon één dezelfde lader hebben, dat we niet... Mm-hmm. Snoertjes weer hoeven te rommelen. Nou ja, het gaat over consumentenbescherming. Dus het feit dat we allemaal recht hebben op 2 jaar garantie op het moment dat we natuurlijk iets kopen binnen de Europese Unie. Daarnaast ook bescherming van passagiers. Het gaat over natuurlijk de bagage, over hoeveel bagage je mag wel aan boord, niet aan boord, wel betalen, niet betalen. En dat zijn allemaal richtlijnen die voor ons allemaal als burger heel goed zijn. Omdat natuurlijk als we een luchtvaartmaatschappij hebben en iedereen doet maar gewoon zelf wat. En terwijl het wel goed is als we één richtlijn hebben daarop. Voedselveiligheid bijvoorbeeld is ook een heel groot onderdeel wat vanuit Europa komt. Waardoor we allemaal gewoon zeker zijn op het moment dat wij naar de supermarkt gaan. En er zijn producten die uit het buitenland komen. Dat die voldoen aan de Europese normen. Dus ik denk dat daar ook wel heel veel goede dingen uitkomen.
1: Ja, ik denk dat kiezers dat ook weten, of deels weten. En dat ook heel veel waarderen. En niet alleen consumenten beschermen, maar ook natuurlijk sterke economie. Mm. Nederland is natuurlijk... Ja, te klein in de wereld, groter via de EU, maar ook voor veiligheid, wat in de afgelopen jaren steeds meer in de discussie is. Misschien om toch nog eventjes het werk tastbaar te maken van het Europees Parlement. Ik had even niet aan het begin van de aflevering geschetst, maar de Europese Commissie is natuurlijk het instituut dat voorstellen doet en uiteindelijk wet en regelgeving in gang brengt. En het Europees Parlement en de Europese Raad, dus onze premiers en presidenten van diverse lidstaten, die gaan dan eigenlijk in conclaaf om daar wetgeving van te maken of te finaliseren. Jullie zijn ook bezig geweest met een onlangs aangenomen honden- en kattenrichtlijn, als het goed is.
0: Ja, inderdaad. Afgelopen plenaire vergadering is inderdaad het parlement gestemd over de honden- en kattenrichtlijn. Het gaat vooral om het beschermen van de dieren tegen dus mishandeling, doorfokken, illegale handel. Dus de richtlijn geeft aan dus dat elk dier, dus een hond of een kat, moet in Europa gechipt zijn. En daarnaast dus dat er verbod komt op inderdaad het doorfokken. En ook natuurlijk met de broertjes, zusjes, et cetera, et cetera. En ook dat de dieren dus niet mishandeld mogen worden of fysieke uiterlijk veranderd kan worden. Voor bijvoorbeeld shows of dat de oren gekopieerd worden of de staart worden.
1: En hoe belangrijk is dan specifiek de rol van het Europese parlement in die wetgeving?
0: Nou, het Europese parlement gaat dan bijvoorbeeld specifiek kijken, waar gaan we dat dan, waar gaan we dat implementeren? Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk inderdaad de fokkers, dus we hebben de mensen die professioneel daarmee bezig zijn. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de mensen die dat bijvoorbeeld thuis een huisdier hebben of wat dan ook. Dus daar kijken ze natuurlijk naar voor wie welke richtlijnen dus gaan gelden of hoe ze die regels kunnen implementeren.
1: Ja.
0: En dat is, dat is denk ik wel gewoon wat EP, dat ze ook echt kijken naar wat past bij welk onderdeel.
1: Ja, dus ze hebben eigenlijk wel echt invloed in het wetgevingsproces.
0: Zeker, want dat is natuurlijk doen ze samen met de Raad. Dus zij nemen natuurlijk een onderhandelingspositie aan voordat zij met de Raad in onderhandeling gaan in de commissie. Dat noemen we de trilogen.
1: Ja.
0: Een heel complex woord.
2: Maar het is dus inderdaad, het is Europese wetgeving die het parlement aanneemt. Dus zonder het Europese parlement kun je die wetgeving niet hebben.
1: Nee. Nee, ze zijn dus eigenlijk wel belangrijk. En ook, als ik het meen te herinneren, de begroting die elk jaar wordt vastgesteld, die moeten zij ook aannemen. En daar kunnen ze soms nog wel even een zere been voor zijn richting de Europese Commissie en de Raad, als het goed is, toch?
2: Nou ja, het parlement vertegenwoordigt de Europese burgers en komt ook op voor de Europese burgers.
1: Ja. Hey, en u noemde het zelf ook al, van Brussel is voor heel veel Nederlanders toch best ver weg. Dat is de reden waarom de European Experience hier is geopend in Den Haag. Wat kunnen Nederlanders eigenlijk nog meer doen, behalve naar de European Experience gaan, om toch meer te weten te krijgen over de EU?
0: Nou, vooral onze social media zou ik zeggen. Volg onze website. Wij organiseren ontzettend veel evenementen, debatten, bijeenkomsten. Ook voor jongeren hebben we een EPAS-programma, European Parliament Ambassador School, zoals het heet. Dus scholen kunnen zich daarvoor aanmelden. En dan kunnen ze dus lesmodules in de scholen kunnen ze dus aanbieden aan hun leerlingen. Daarnaast hebben we dus inderdaad de evenementen die we doen, debatten. En uiteraard onze Europarlementariërs, Nederlandse Europarlementariërs, zijn heel erg open voor suggesties vanuit de burgers. Dus,
2: en waar vindt u ons? U vindt ons op europeesparlement.nl.
1: Ja, als bestuurslaag. Hè? Of bestuurslaag als instelling. Voordat we naar de afronding gaan. U heeft ook veel contact met Europese parlementariërs in Brussel?
2: Zeker.
1: Is dat dagelijks? Is dat wekelijks?
0: Regelmatig. Natuurlijk, wij zien ze sowieso in Straatsburg altijd. En als er evenementen zijn, benaderen wij ze om te komen spreken. Maar ook als zij bijvoorbeeld met een delegatie, zoals Danny net aangaf, als ze met een delegatie van een Europese EP-committee hier naartoe komen, dan kunnen we ze ook begeleiden met inderdaad afspraken, maar ook persmomenten en dat soort dingen.
1: Oké. Okay. Nou, ik wil jullie nogmaals feliciteren met de opening van de European Experience in Den Haag. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid hier in de studio vanavond.
0: Dank. En kom vooral kijken, zou ik zeggen. Ja.
1: Ik zal zeker een keertje langsgaan binnenkort. Dat staat zeker op mijn verlanglijstje. Beste luisteraars, zo meteen gaan wij in gesprek met Chantal Schrijver van de Europese Investeringsbank. Maar eerst nog een liedje. Joost met Europapa.
3: Europe! Let's come together!

0: Je luistert naar Haagse invloeden. Elke woensdagavond van 6 tot 7 uur. Den Haag FM.
1: Beste luisteraars, daar zijn we weer. En we vanavond even een rubriek achter de coulissen hier in Den Haag. Want we hebben het vandaag ook over de Dag van Europa van afgelopen zaterdag. En mensen denken vaak, als we het aan Europa hebben, dan hebben we het over Brussel, misschien over Straatsburg, Luxemburg of Parijs. Maar eigenlijk hebben we ook best wel wat instellingen hier in Nederland zitten. En we spreken zo meteen natuurlijk ook Chantal Schrijver van de Europese Investeringsbank, die ook een van de instellingen hier vertegenwoordigt. Maar ook hier in Den Haag zijn belangrijke instellingen. Niet alleen het Europees Huis, de gasten van het Europees Parlement die we net te gast hebben, maar ook de Europol en Eurojust. En dat zijn eigenlijk twee best wel bijzondere instellingen, als je het mij vraagt. Ik heb er ook een kaartje voor me. Die zitten redelijk in de buurt van de Scheveningse Bosjes, dichtbij Johan de Witlaan. Dit zijn twee Europese agentschappen die ook die werkgelegenheid creëren hier in Nederland. Om en nabij tussen de 1000 en 2000. Een Europol, dat is een Europese politiedienst. Ze zijn eigenlijk geen politie de dienst zoals wij in Nederland hebben. Ze lossen dus zelf geen zaken op, zoals in de politieseries. Maar ze helpen eigenlijk nationale politiediensten van diverse Europese landen, waaronder ook Nederland, bij zware internationale criminaliteit en terrorisme. En dat is ongelooflijk belangrijk nu de geopolitieke situatie in Europa verandert en de criminaliteit daarmee ook verandert. Maar denk bijvoorbeeld aan mensenhandel, wat grensoverschrijdend is, cybercrime, drugshandel en terrorismebestrijding. En Europol zit eigenlijk al een redelijke tijd hier in Den Haag, sinds 1999 en heeft inmiddels meer dan 1000 werknemers. Daarnaast ook in de buurt bij de Johan de Witlaan, Eurojust. En zij werken ook in het veiligheidsdomein, maar anders dan de Europol werken zij aan de juridische kant. Waar Europol de politie helpt, helpt Eurojust juist de rechtbanken. Denk aan de officieren van justitie en de rechters uit diverse Europese hoofdsteden en andere Europese landen. Want criminelen houden zich natuurlijk niet alleen aan landsgrenzen, net als het werk van Europol. En daarnaast hebben we nog veel meer belangrijke Europese instellingen die werkgelegenheid creëren, maar natuurlijk ook een visitekaartje zijn van de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoekscentrum in de buurt van Noordwijk of een onderzoekscentrum in de buurt van Petten. Volgens mij iets met kernenergie. Maar zometeen ook natuurlijk de Europese Investeringsbank, die ik denk dat heel veel luisteraars hier niet kennen. Ze investeren allemaal in hele belangrijke projecten. En ik denk dat heel veel mensen niet per se weten dat al deze Europese instellingen hier in Nederland zijn. Nou, genoeg gepraat, denk ik dan. Dan is het goed om nu door te gaan naar ons gesprek met Chantal Schrijver. En ik zei al, van net spraken we met het Europees Parlement, die een thuisbasis heeft in Brussel. Maar een andere instelling, wat veel mensen niet kennen, de Europese Investeringsbank, die heeft een zetel in een klein landje in de Benelux, namelijk Luxemburg. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het vrij goed ken. Ik heb zelf ook een half jaar in Luxemburg gewoond. En ik heb zelf toevallig ook als stagiair gewerkt bij de Europese Investeringsbank. Dus ik heb een kleine informatie advantage. En de Europese Investeringsbank, dat is een financiële instelling van de EU. Die heeft als taak publieke en private projecten te financieren die stroken met de doelstelling van de Unie. Dat is een mondvol. Ik heb het even van een website gehaald. En ik denk dat heel veel Nederlanders ze niet kennen. Althans, ik kende het zelf ook niet. En als je dan rondvraagt, dan zegt iedereen, ik ken het eigenlijk ook niet, maar de impact lijkt toch best relatief groot te zijn. Uit een afgelopen jaarverslag van 2025 lees ik wel af dat ze in Nederland 4 miljard euro aan projecten heeft gefinancierd. Dat is toch best wel fors, als je het mij vraagt. Al helemaal als het gaat over publieke en private financieringen. En het instituut bestaat eigenlijk ook al heel lang, al sinds de begindagen van de Europese integratie in 1957. En ze werken niet alleen natuurlijk in Nederland, maar ook in andere lidstaten in de EU, maar ook ver buiten de Europese Unie. Denk aan ontwikkelingsprogramma's. Misschien rijdt u zelf wel dagelijks langs een project van de Europese projecten die gefinancierd zijn met Europees geld van de Europese Investeringsbank, moet ik daarbij zeggen. En bent u daarvan niet bewust. Dus de vraag is eigenlijk, wie kent ze? En waarom zouden we ze wel moeten kennen? Daarover gaan we vanavond in gesprek met Chantal Schrijver. Zij is hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Investeringsbank hier op de Zuidas in Amsterdam. En daar wil ik u een hele fijne avond wensen. Goede avond, mevrouw Schrijver.
2: Goedenavond, hallo.
1: En we hebben besproken dat we elkaar gaan tutoyeren.
2: Jazeker.
1: Dat komt ook deels omdat wij elkaar een paar keer eerder hebben ontmoet. En dan zal ik gelijk vragen, hoe was afgelopen zaterdag voor u, de Dag voor Europa? U bent ook naar Den Haag gekomen, hoorde ik net.
2: Ja, zeker. Dus het was een prachtige mooie dag. Dus zaterdagochtend hier naar Den Haag gekomen. En ik had het genoegen om een Europese vlag te kunnen hijsen bij de Hofvijver. Samen met Danny, met wie je net hebt gesproken. Mm-hmm. Maar ook met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Maar ook een wethouder van de gemeente Den Haag. Dus dat is een mooi event, samenkomen van een aantal partners. En yeah, bij stilstaan van hoe belangrijk het is, Europa en de verjaardag van Europa te vieren.
1: En bekruipt u dan een soort van gevoel van trots als Europees ambtenaar op zo'n dag, of juist niet?
2: Ik weet niet of ik mezelf een Europese ambtenaar vind. Ik vind mezelf meer een bankier met impact.
1: Okay.
2: Ja, en impact die in lijn is met EU-doelstellingen.
1: Ja.
2: Dus, zeker trots voor waar we voor staan. We delen dezelfde natuurlijk waardes en wat we belangrijk vinden. Dus ja dat is wel belangrijk, ja. Ja,
1: een bankier met impact. En dat is misschien gelijk een mooie aftrap. Want de Europese Investeringsbank, dat heeft toch ook een aparte status in de Europese Unie. Dat kunt u ongetwijfeld beter uitleggen dan ik. Wat is het nou precies, de Europese Investeringsbank?
2: Ja, nou, het is gewoon echt een bank, hè. Dus we opereren als precies hetzelfde als, nee, niet precies hetzelfde, maar beide hetzelfde als een commerciële bank. Dus we volgen bijvoorbeeld dezelfde regels als banken volgen. Uh-huh. Als het gaat over risicomanagement, over het managen van onze liquiditeit. Dat is precies hetzelfde.
1: Ja.
2: En wat anders is onze aandeelhouders. Dat zijn de 27 lidstaten van de EU. Dus Nederland is één van de aandeelhouders van de Europese Investeringsbank, EIB. Hè? Dat is het kort.
1: Dus de EU is dat dan niet?
2: Nee. Dus de commissie of het parlement, die zijn niet dus we zijn echt aparte instellingen van zeg maar het politieke kant van de EU. Maar de 27 landen, die komen wel één keer per maand samen om belangrijke beslissingen van de bank te nemen. Dus dat gaat over waar gaan we ons geld in investeren, wat vinden we belangrijk, wat zijn belangrijke thema's om op te focussen. Dat komt van de 27 landen, die dus elke maand samenkomen.
1: Dus eigenlijk een mix van een ambtenarenapparaat en een bankaire instelling, het ware.
2: En dat is wat het eigenlijk heel speciaal maakt.
1: Ja.
2: En ook wat ook belangrijk is te begrijpen, is dat bijvoorbeeld onze eigen financiering, onze eigen funding, zo noemen wij het, dat halen we op van de kapitaalmarkt. Dus wij gebruiken geen belastinggeld. En dat is anders dan de Europese budgetten. Dus wij gaan naar de kapitaalmarkt, wij issuen bonds. Ja. Dus dat zijn institutionele investeerders die onze bonds kopen. Denk aan pensioenfondsen, denk aan grote institutionele investeerders. Dus wij lenen geld van de kapitaalmarkt.
1: Mm-hmm.
2: Dat geld, we zijn AAA gereed. Dus dat betekent dat wij een hele veilige plek zijn om te investeren. Met andere woorden, wij kunnen goedkoop geld uit de markt halen.
1: Ja.
2: En dat goedkoop geld, dat gebruiken we om de juiste projecten en bedrijven te financieren waar we vinden dat we een positieve impact voor een land, voor een regio, voor Europa, maar ook voor de wereld gaan halen.
1: Ja, eigenlijk doen jullie al sinds de jaren 50 wat wij in de politieke discussie niet willen in Brussel. En dat is dat de Europese Commissie ook geld kan lenen. Dat is toch best wel raar eigenlijk, dat we dat eigenlijk al doen.
2: Ja, eigenlijk zijn we verkapte eurobond inderdaad. Want de 27 landen als aandeelhouders zijn diegenen die dus die bond aan het uit... Maar goed, uiteindelijk op het moment dat de bank een bond uit issued. De bank is diegene die daar verantwoordelijk voor is, niet de 27 landen als.
1: Ja. Hey, en laten we het even tastbaar maken, want het is heel financieel natuurlijk. De Europese Investeringsbank die investeert in publiek en private doelstellingen. 4,1 miljard euro in Nederland in 2015. Dat is fors. Waar gaat dat geld naartoe?
2: Ja, dat is wat. Om te beginnen, we beginnen altijd met de vraag. Hè. Dus we proberen projecten en bedrijven te financieren die moeite hebben om financiering te vinden. Dat de markt niet kan, de vraag niet door de markt gedaan kan worden. Dus dit zijn projecten waar we denken dat als wij dit financieren, dus het investeringsprogramma's die erachter zitten, dat wij dan een positieve impact gaan creëren. Nou, afgelopen jaar 4,1 miljard aan transacties, alleen maar in Nederland. Nou, dat is een mix inderdaad van groot, klein, publiek, privaat. Om voorbeelden te noemen. Nou, wij vinden de energietransitie, duurzaamheid, dat zijn belangrijke thema's. Dus we hebben best veel gedaan afgelopen jaar in het financieren van elektriciteitsbedrijven.
1: Ja.
2: Dan kunnen we misschien straks over hebben. Daar kunnen we gewoon meehelpen aan de problematiek van Nederland als het gaat over gridcongestie. Wij financieren zorg, dus wij financieren ziekenhuizen. Wij financieren water. We financieren drinkwaterbedrijven. Die hebben ook een hele belangrijke en grote investeringsopgave. En dat heeft financiering nodig. Dus dat is precies wat wij financieren. Maar ook kleinere dingen. En wat ik zeg klein, dat zijn nog steeds tientallen miljoenen.
1: Ja.
2: Maar dat is financiering speciaal voor innovatieve bedrijven. Nederland is een hartstikke innovatieve land met hele belangrijke ecosystemen. Denk aan Delft, Eindhoven, Wageningen, waar een ongelofelijke ecosysteem aan nieuwe bedrijven met nieuwe technologieën die ze aan het ontwikkelen zijn. Nou, dat heeft financiering nodig en daar zijn wij ingestapt om bepaalde gaten te kunnen vullen.
1: En wat maakt dan dat de vraag van deze partijen, dan wat ze bij jullie aankomen, en niet bij andere financierders, zoals, ik noem maar even wat, InvestNL of gewoon bij een andere bancaire instelling?
2: Nou, als we beginnen met de laatste, de banken, die hebben bepaalde regels. Hè, en ze kunnen bepaalde risico's niet nemen. En wij, door onze status, zeg maar, en met behulp van de Europese Commissie, dus we zijn zeg maar afstandelijk van elkaar, maar we werken wel heel erg samen.
1: Ja.
2: Dus in combinatie met bepaalde garanties dat wij van de Europese Commissie kunnen krijgen, kunnen wij extra risico nemen dat de commerciële banken niet kunnen.
1: Ja.
2: Dus voor dit soort innovatieve bedrijven, nou, dat durven de commerciële banken niet. Nou, dat kunnen wij juist doen. Je noemde InvestNL, die zijn ook hartstikke goed bezig. Het is een belangrijke partner voor ons. Die hebben een bepaalde mandaat. Dus op een gegeven moment dat mandaat, dat eindigt. Hè. Zij in de zin van een bedrijf is op zoek naar een bedrag wat te groot is misschien voor InvestNL. En dat is waar wij in stappen. Dus wij proberen dus zeg maar samen met die andere investeerders, niet met elkaar te concurreren, maar samen als ecosysteem de gaten te vullen.
1: Ja, hey, en we gaan zo meteen inzoomen in een specifiek project. Maar Nederlanders die, ja, er zijn best wel veel projecten die in ons dagelijkse voorziening spelen. Maar heel veel Nederlanders kennen de Europese investeringsbank niet. Hoezo is dat dan?
2: Ja, misschien is dat in het verleden een soort van best kept secret kleine bank in Luxemburg. Maar we zijn zeker bekend ook meer in andere landen waar de toegevoegde waarde misschien heel hoger of anders is dan in Nederland.
1: Heb je een voorbeeld?
2: Nou, je ziet bijvoorbeeld heel veel projecten in Roemenië, Bulgarije. En daar zie je grote logo's gefinancierd door de EIB. En dat zien we hier in Nederland niet, nog niet. Onze president is daar heel erg. Die wil wel graag dat wij vanaf nu alle transacties die wij financieren wel zo'n stickertje krijgen, zo'n logo krijgen om ons bekender te maken. Dus daar komt verandering in. Maar ja, het zijn projecten, het zijn bedrijven waar jij en ik misschien niet direct iets mee te maken hebben. Maar als je toch wel goed kijkt naar de NS-treinen bijvoorbeeld, de kraanwater die we nu aan het drinken zijn, de uitbreiding van de haven van Rotterdam, dat hebben wij ook gedaan. Afsluitdijk doen wij ook. Offshore windparken doen wij ook. Maar ja, het is een beetje lastig om die sticker daarop te plakken.
1: Ja, ik zie het ook niet heel vaak in het nieuws voorbij komen. Hey, en dan specifiek steden, bedoemde jij net al. 500 miljoen, meen ik te herinneren, aan financiering voor investeren in het elektriciteit. Dat is een hoop geld.
2: Ja.
1: Dat is echt veel geld. Hadden ze het zonder jullie ook niet kunnen doen?
2: Nou, zij kunnen dat geld ophalen van de markt. Zij hebben ook verschillende financierders. Maar je wil gewoon een bepaalde mix aan je financiering hebben. Dat diversificatie. En wij kunnen bepaalde looptijden misschien langer bieden dan wat de markt kan. En dat helpt ook marktpartijen om mee te gaan om dat project zeg maar dicht te krijgen qua financiering. Wat we noemen de DSO's, de Distribution Services. Dat zijn de bedrijven die dus de elektriciteit distribueren.
1: Ja.
2: Die hebben zulke ongelofelijke grote investeringsopgaves. Want denk aan de problemen die we hebben met de gridcongestie.
1: Ja.
2: Dat zijn zulke grote bedragen dat inderdaad op dit moment is EIB echt nodig om die gaten te kunnen dichten.
1: Want infrastructuur kost ongelooflijk veel investering,
2: ja,
1: als het goed is.
2: En het geld is niet oneindig. Dus, ja.
1: En als ik jullie jaarverslag lees, hebben jullie niet alleen hele grote projecten, maar ik lees ook 800 miljoen euro voor kleine kredieten voor MKB'ers.
2: Ja, ja, dus vanuit, je moet het zo zien, vanuit Luxemburg kunnen wij niet. En zeker niet vanuit het kleine kantoortje in Amsterdam kunnen we niet het gemiddelde MKB'er, hè, dus de bakker hier om de hoek, of de grotere bakker hier om de hoek, kunnen wij niet voorzien van financiering. Daar kunnen we geen directe contact mee krijgen. Dus in het jargon, we zeggen, we hebben niet de retail-infrastructuur. Maar dat kunnen we wel.
1: Jullie hebben niet de ambtenaren.
2: Juist, bankiers. Dus wat doen we? We gaan samenwerken met de commerciële banken. Dus hier in Nederland, ING, ABN AMRO, Rabobank, maar ook Triodos, ook Credits. Dat zijn voor ons financiële partners. Waarvan wij zeggen van oké, hier heb je financiering. En ga met dit geld dan kleinere, in onze ogen kleinere leningen geven aan de gemiddelde MKB'er hier in Nederland.
1: Ja.
2: En zo kunnen we ook dat impact bij de, ja, bij de kleinere ondernemingen.
1: Dus jullie geven echt een 800 miljoen, als ik het goed heb,
2: ja,
1: aan garantstelling?
2: Nee, het is gewoon echt liquide middelen. Hè, in dit geval was het ING, was 800 miljoen. 400 gaat voor het MKB in Nederland. Andere 400 gaat naar België. Dit geeft de ING dan de mogelijkheid om financiering te verschaffen voor het MKB. En wat wij doen is, wij linken dat met een belangrijke thema die in lijn is met onze strategie.
1: Ja.
2: Dus in dit geval ging het over verduurzamen.
1: Ja.
2: Dus ING gaat leningen geven aan het MKB. De MKB heeft investeringen nodig, die wil investeringen maken om te verduurzamen. Denk verduurzamen ook aan strategische autonomie.
1: Hè? Ja.
2: Als we het hebben over verschillende energie-sources, zeg maar. Nou, dat soort investeringen hebben financiering nodig.
1: Ja.
2: Dus als die MKB naar de ING gaat, dan krijgt hij een goedkope lening die via ons is.
1: Ik noem het ook altijd de doelstellingen van de Unie, dat in het begin. Dat zijn eigenlijk dan ook concurrentievermogen van de Nederlandse economie of Europese economie. Duurzaamheid, noem ze nog wat op.
2: Innovatie. Nieuwe technologieën. Defensie en veiligheid, ook belangrijk.
1: En als zo'n ondernemer de bakker om de hoek daar een financieringsaanvraag bij vraagt bij bijvoorbeeld ING, weet hij dan ook dat hij geld krijgt vanuit Europese middelen?
2: In zijn contract, in de kleine letter, staat iets van dit is mede mogelijk gemaakt door de EIB.
1: Dus niet?
2: Ja, ja, en hij krijgt wel een goedkopere lening dan een normale lening, als hij kan aantonen dat hij dat gaat gebruiken, dus om zijn bedrijf en zijn processen te verduurzamen.
1: Oké, en heb je ook cijfers van wie gebruik maakt van die 800 miljoen?
2: Dat zijn programma's waar we dus samen met de commerciële banken normaal hebben de commerciële banken 2 à 3 jaar nodig om dat geld weg te zetten.
1: Okay.
2: Dus dat zijn een heleboel. Ook per programma is het anders. In dit geval voor de ING-transactie, dan hebben we het over de subleningen. Dus de leningen dat de ING aan het MKB verschaft, dat zijn leningen van ongeveer maximaal 12 miljoen euro. Dus dat zijn een heleboel kleinere leningen. Ja.
1: Ja. Hey, nu weet ik toevallig, omdat ik zelf ook, zoals ik al zei, een trainee ben geweest bij de Europese Investeringsbank, maar veel organisaties, private instellingen die een projectfinanciering willen aanvragen bij de EIB, die doen dat niet omdat het lang duurt.
2: Dat is niet onze sterke punt. Kijk, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Al onze projecten, wij willen wel zeker weten dat we het geld terugkrijgen. Uiteindelijk zijn dit leningen die het bedrijf moet terugbetalen. Dus we willen wel voor zeker weten dat we zo min mogelijk risico's nemen. Dus we gaan heel veel tijd besteden aan dit te analyseren. Dus het is een proces wat heel handmatig gaat. Heel veel verschillende experts die dan erover gaan nadenken. En gaan we dit wel of niet doen?
1: Ja.
2: Al onze technische, wat we noemen technische analyse, dat doen we allemaal in-house. Dus in Luxemburg hebben we een stuk of 400 economen en ingenieurs van bepaalde, die alleen maar op bepaalde sectoren specialisten zijn.
1: Zeg net zoals een andere doorgaans bank?
2: Nee, want nee? Die gaat dat allemaal uitbesteden.
1: Ah.
2: Die vraagt misschien een rapport aan een engineeringsbureau. En, ja. En dat rapport, ja, daar staat dat het oké is. En dan gaat het gewoon in de la.
1: Ja.
2: Bij ons gaat die ingenieur gewoon mee. En die gaat ook gewoon kijken van oké, is dit het juiste project? Zijn ze hier goed bezig?
1: Ja.
2: Dus dat kost tijd om al dat soort expertise bij elkaar te brengen. Allemaal met hetzelfde doel om deze transactie te laten gebeuren. Nou, dat kost een aantal maanden, ja.
1: Ja. Hey, en we hebben het net al even gehad over die eurobonds. En dat de EIB zelf kapitaal maakt. Of zelf kapitaal had op de markten. In het huidige discussie in politiek nu is dat wij ook willen werken aan een Nederlandse investeringsbank. Eigenlijk hetzelfde als de Europese investeringsbank, gewoon in Nederland. En vaak hoor je ook in de discussie rondom die eurobonds, hey, dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Want wij als lidstaat Nederland kunnen veel goedkoper de markt op gaan om kapitaal op te halen dan als we dat gezamenlijk doen met andere lidstaten. Als we zo'n nationale investeringsbank hebben, dan is toch zo'n Europese investeringsbank helemaal niet voordeliger voor projectfinanciering.
2: Dus afhankelijk van wat voor rol en mandaat de nieuwe investeringsinstelling krijgt. Hè. En dat is wat eigenlijk Den Haag nu aan het ontwerpen is.
1: Ja.
2: Hoe gaat dat eruit zien? Als we kijken naar andere van dit soort instellingen in andere landen. Als voorbeeld BPI France in Frankrijk, KfW in Duitsland. Nou, dat zijn partijen die enorme belangrijk zijn voor de economie van een land.
1: Ja.
2: En wij werken samen met die partijen heel vaak. Dus wij kunnen ook gewoon aan die partijen leningen geven, zodat zij dat vervolgens gaan verder gebruiken voor projecten.
1: Ja.
2: Dus ik voorzie wel dat als Nederland zo'n instelling kan introduceren, dat wij veel meer kapitaal vanuit de EIB naar Nederland kunnen brengen. Ja. Via deze nationale investeringsinstelling.
1: En ben je zelf ook betrokken bij die discussie rondom de investeringsbank?
2: Ja, zo nu en dan worden wij gevraagd. Wat vinden we daarvan? Uiteindelijk wordt het een beslissing van de Nederlandse politiek.
1: Ja.
2: Maar waar wij in helpen is dat wij een hele goede overzicht hebben van vergelijkbare instellingen in Europa.
1: Ja.
2: Dus wij kunnen laten zien, oké, dit zijn bijvoorbeeld 5 verschillende smaken. En dit kunnen ze doen. En zo zijn ze gevormd. En dit zijn hun
1: ja.
2: Ja, hun en dan kunnen we laten zien, nou, hier is een menu, kies ja. maar.
1: Hey, en voordat we naar de afronding gaan, misschien de laatste vraag. Wat is nou het project waar je het meest trots op bent?
2: Oei. Het is ik denk aan de innovatieve kant, zoals ik zei, er gebeurt heel veel in Nederland. Denk ook, als het gaat over innovatie, denk ook aan medtech, wat we noemen medtech. Dus het zijn nieuwe technologieën.
1: Ja.
2: Nou, nieuwe technologieën voor de medische wereld, inderdaad. Ja. We hebben een heel mooi klant in Eindhoven, Xeltis. En die hebben een waanzinnig nieuw product ontwikkeld. Waar je eigenlijk, als je het ziet, het lijkt gewoon science fiction. Maar het is een soort van, nu ga ik proberen het goed te beschrijven, maar een soort van biologische stent wat in jouw lichaam gebracht kan worden. En het gaat gewoon organisch.
1: Gewoon super innovatieve.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, weet je, en dat soort dingen hier in Nederland worden bedacht en ontwikkeld. Ja. En dat wij dat kunnen steunen, dat is fantastisch.
1: De EIB is van alle markten thuis. Chantal, mag ik je heel erg bedanken voor je aanwezigheid.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: Nou, beste luisteraars, de Europese Investeringsbank, een ongelooflijk belangrijk instituut, net als de andere Europese instellingen hier in Den Haag. Ik moet weer.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
6: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
5: De partij van Basten-Batenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
2: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
1: De partij van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wow!
1: Wow! Ja, we zijn er weer!
0: Dat is een applausje voor jezelf.
1: Hi, hi.
0: Sommigen zijn zelfs naar de kapper geweest. Als ik zo een beetje zo links en rechts om me heen kijk. Om het maar extra jeu te geven. Want we zijn vanavond namelijk ook op televisie. Ja. Op Den Haag Televisie.
1: Allemaal even zwaaien. En dan
0: zeker.
1: Terugzwaaien.
2: Waar moeten we naar zwaaien?
0: Naar deze camera.
1: Oh, overal zijn de camera's.
0: Ja, daar zit de regisseur. Je kunt ook live meekijken via internet. Ga even naar denhaagfm.nl. Klik even op de livestream. En we zijn natuurlijk op de ouderwetse dag. Gaat jouw hart een sprongetje voor maken te rollen op de ouderwetse antenne 92.0 FM.
1: Ja, op de radio.
0: Ik hoor hier alweer weer grote namen. Als we hier al niet grote namen aan de desk hebben, dames en heren. Maar ik hoor dat we straks even gaan bellen met Cesar Zuiderwijk.
3: Absoluut. We gaan op herhaling met Cees. We willen toch nog wat graag meer over die show van volgende week weten.
0: In Amare. Dat is nogal wat. 1200 plaatsen, geloof ik.
3: Ja, dat klopt. Beschikbaar. En ze zijn goed op weg, maar er zijn nog wel wat plekken te verkopen.
0: Nou, we gaan even een roffeltje geven, om even die termen dan te blijven. Misschien herken je hem wel, nog van De Wereld Draait Door. Daar heeft hij ook in gezeten. Marcel Mulhuizen, dames en heren. Die is hier met een verzegeld koffertje binnengekomen. Want zoals we allemaal hebben meegekregen, hebben de Rolling Stones een nieuw album uit. Alhoewel, de nummers zijn nog niet publiekelijk gedeeld in die zin. Maar Marcel heeft er dus al via zijn netwerk, want hij is al... Hoe lang ben je al fan, Marcel?
4: Te lang.
0: Super veel concerten ook gezien. Hij heeft dus al twee nummers weten te vergaren. En die heeft hij dus meegenomen. Die gaan we ook gewoon straks draaien. Dan weet ik niet of gelijk het management aan de telefoon hangt ergens vanuit Amerika. Maar we gaan het gewoon doen. En we gaan straks even praten met de dames van het reservaat. Want er staat weer een hele mooie amateur toneelvoorstelling op de planning in Den Haag. En wie heb jij meegenomen, Martin? Ja, een heleboel. En Ron natuurlijk ook. Goedenavond.
3: Er
0: is al gesoundcheckt en alles.
3: Ja, dat klopt. Ik was vorige week op een party van Tony Tetro. En Tony kwam naar me toe.
0: Ja.
3: Hij zegt, joh, ik heb een fantastische zangeres. Daar moet je eens mee praten. Maar dat had ik inmiddels gehoord. Dat Jenny Rowan een fantastische stem heeft. Dus ik had zoiets van, laten we even praten. En ik was gelijk verkocht. Wat een sound, wat een stem. Kom jij volgende week bij Den Haag FM in het programma Cultuurboulevard? En Dirk, haar man en Jenny Rowena, die hadden allebei zoiets. Wij komen en we hebben net de soundcheck gehoord, geweldig. Dus we kijken er heel erg naar uit.
0: En we hebben maar liefst 2 uur. We zijn hier vanavond tot 10 uur zijn we hier live. Als je het leuk vindt, de deur staat letterlijk open hier. Kom gewoon even langs aan de Laan van Gravenmaden. Ja. Dan kun je hier gewoon nog even tussen het publiek komen zitten. Dat vinden we leuk.
3: Ja, Jordi is er uit Delfgauw. Marcel uit Pijnakker. Oftewel, de regionaal zijn we ook goed vertegenwoordigd bij Den Haag FM.
0: We gaan eens even in gesprek met niemand minder dan Anja en Nelle Rieke. Ik moest dat eerlijk even bekennen. Ik heb het even moeten noteren, want je hebt een prachtige naam.
2: Ja, maar jij was het eerste. Ik zeg net wel, jij zegt meteen mijn naam goed. Dat komt nooit voor, dus hulde,
0: jongen. Ik heb het helemaal niet genoteerd. Dus, jullie zijn van toneelgezelschap Het Reservaat. Althans, Nelle Rieke, jij bent even ingevlogen natuurlijk als regisseur. En jullie spelen in, noem het maar even op hoor, in Diligentia. Dat is meteen al een bijzondere locatie natuurlijk, die niet iedereen zomaar kan bekostigen. Dus hoe ben je op dat podium terechtgekomen?
2: Nou, het reservaat bestaat al heel lang, uit 1971 volgens mij. En vroeger hadden we al een paar keer in Diligentia gespeeld, toen ik daar natuurlijk nog niet bij zat. En het was altijd een wens van ons om daar weer een keer te staan. En de afgelopen 3 voorstellingen is dat gelukt met veel enthousiasme van het publiek. Want die heb je natuurlijk nodig om daar te kunnen staan.
0: De kaart verkoop,
2: maar ook sponsors en subsidie van de gemeente. Waarvoor nog steeds dank. En dit jaar is het weer gelukt.
0: Wat super tof. En dat gaat plaatsvinden op zaterdag 20 juni om 4 uur. De middagvoorstelling, dat vertelde jij mij al een beetje op de app, is even verschoven vanwege de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. En toen zei ik nog, ja, maar toneelmensen kijken geen voetbal, maar ongetwijfeld zijn er toch wel mensen die...
2: Nee, maar als Nederland speelt, ja, dan komt er zo'n oranje buzz in heel Nederland natuurlijk. En we willen degene die toneel leuk vinden, een plezier doen door ook voetbal te kunnen kijken, mochten ze daar ook interesse in hebben.
0: Ik snap het helemaal, het was een grapje. En zondag 21 juni om 2:00. Dan staan jullie daar met de voorstelling. En wat is de thematiek van deze nieuwe voorstelling?
2: Nou, die ga ik aan Nellerieke overlaten.
4: Ja. De thematiek, ja, het is een stuk shared dining. Het is gebaseerd op Alles op tafel. En Alles op tafel is een film waarin Linda de Mol de hoofdrol speelt. Die heeft het ook geïnitieerd, maar die heeft het weer gejat van... dat ga ik nu oplezen. Perfetti sono stiuti. Nou, dat is een Italiaanse film. Ja, mijn Italiaans is echt fantastisch. Nou, dat is een film waarbij een groep vrienden gaat eten... en alle telefoons op tafel gooit... en alles wat binnenkomt moet je lezen. De vraag is natuurlijk... wil jij eigenlijk wel alles weten wat er in je telefoon zit? Nou, ik ben benieuwd of jij dat zou willen. Zou jij,
2: heb jij geheimen?
0: Ik heb zelf geen geheimen, maar...
4: Nee, nou, kom maar op met die telefoon dan.
0: Ik heb ook niet de behoefte om bijvoorbeeld bij mijn vrouw in haar telefoon te gaan kijken.
4: Ja.
0: Of zo, dat,
4: nee. Ja, toch zal je denk ik
2: versteld staan. Er is een verschil tussen de behoefte hebben om het te willen zien. Mm-hmm. Of dat er blijkt uiteindelijk dat er toch dingen zijn die jij niet weet van je vrouw.
4: Want bijvoorbeeld als jij met vrienden gaat eten... en er komt opeens de grote beroemde drummer of zo. Dan ga je meteen googlen. Eigenlijk heeft iedereen pakt meteen zijn telefoon. Hoe gaat het eigenlijk met die? Hoe oud is die nu eigenlijk? Je gaat het meteen opzoeken. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen één lijn leven. Nee, meteen alles wordt opgezocht. Alles is in één handdruk te bereiken. Maar ook je exen. Ik weet niet hoeveel exen jij hebt, maar google jij je ex wel eens? Nou, iedereen doet het natuurlijk stiekem. En sommige mensen maken net die stap. Ga je nog even afspreken? En dat kan best wel behoorlijke verstrekkende gevolgen hebben. En dat wordt op humoristische wijze in dit stuk verwerkt.
0: Spannend. Dus voor iedereen eigenlijk wel ook wel een stukje herkenbaarheid.
4: Ja, zeker. Ja,
2: het is heel herkenbaar. Ja. En daardoor heel grappig.
0: Hoe hou je het... Want kende je de mensen van het reservaat al een beetje? Hoe hou je ze in het gereel?
4: Nee.
2: We zijn heel easy.
0: Oké. Okay.
4: Ontzettend makkelijke mensen in het reservaat.
0: Allemaal ja-knikkers.
4: Ja, allemaal ja-knikkers. Ja. Nou, ik regisseer wel meer gezelschappen en totaal diverse. Verschillende groepen. Dus ik ben niet zo bang voor een groep mensen uit Den Haag, uit het reservaat. Ik was niet bekend met... Ik kende wel één iemand die daarin speelde toevallig. Maar het is mij helemaal meegevallen. Ze zijn best wel behoorlijk goed, vind ik vooral. En heel grappig. Dus dat is wel een cadeautje dat je hele humoristische mensen krijgt.
2: Ja, moet ik zeggen dat Nellerieke wel het grappige in ons naar boven haalt. We hadden vorige week een repetitie. En toen moesten we onze teksten eerst allemaal in een ander dialect doen. En daarna in een uitvergrote emotie. Nou, dat was echt hilarisch. Maar daardoor ga je wel weer beter spelen, omdat je dan weer vrijer voelt. Het was echt een toprepetitie.
0: Nou, dat geef ik dan goed, want het is wel een bestaand stuk, hè, vertelde je in het begin. Maar en heb je daar nog een beetje een eigen touch aan gegeven, dingen veranderd?
4: Ja. Nee, ik bewerk sowieso altijd. En in dit geval was ook de vraag van... ja, dan vind ik wel fijn als wat meer mensen aan meedoen. Ja, dat is altijd wel bij wat amateurgezelschappen willen ze natuurlijk meer mensen. Er waren 8 rollen te verdelen. Ik heb er 14. Dus ik heb een ensemble erin gemaakt. Er komen allemaal WhatsAppjes binnen. En die worden door hen gespeeld. En soms muzikaal en soms gewoon gesproken. En dat leidt tot wel vrij grappige intermezzo's ook.
2: En er zit natuurlijk een Haagse touch in.
0: Oh, ja. Een Haagse touch.
4: Ja, absoluut, ja. Ik heb wel input natuurlijk van deze Haagenezen.
0: En heb je dan ook gekozen echt gewoon voor een lange tafel? Daar zit iedereen? Of is er wel bepaalde dynamiek en wordt er wel wat gelopen?
4: Ik heb verrijdbare dingen bedacht. Dat moet decorontwerpen nog doen, zodat het ook makkelijk verrijdbaar is. En er komt nog wat natuurlijk. Een pizzacourier moet er binnenkomen die toch stiekem wat dining geeft. Dus zeker zit er meer dynamiek in dan alleen aan een tafel. Dat is een beetje saai, vind ik.
0: Hey Anja, zien jullie daar elk jaar een beetje dezelfde mensen terugkomen? Jullie al een vaste schare fans bijvoorbeeld?
2: Zeker. Ja. We hebben zelfs een ding dat heet de maat van het reservaat. En dan kan je als eerste zeg maar kaartjes kopen zodra de kaartverkoop begint. En je hebt een meet and greet met de acteurs. Nou heeft iedereen die, dus het is een beetje vaste neus. Ja. Maar zijn er heel veel mensen die fan zijn en ieder jaar weer zijn. En dan noem ik even Jacobien. Die koopt als altijd als eerste het kaartje.
4: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Zijn jullie nog op zoek naar acteurs?
2: De nieuwe aanwas is natuurlijk altijd welkom. Vooral mannen. Nou, mannen hebben we altijd Martin nodig.
0: Ik zou zeggen, meld je aan. Ja.
4: Ja. Maar jonge goden zie ik hier zitten. Dus
2: nou, ja, precies. Meer dan welkom. Atletische gestalte. Ja. Altijd leuk.
0: Goeie kaaklijn. Ja.
2: Nee, het is natuurlijk. We hebben dit jaar trouwens heel veel nieuwe spelers.
0: Leuk.
2: En dat is heel leuk. En verrassend ook vooral. Ja.
0: Laten we nog even alles in een notendop doornemen. De voorstelling, de kaartjes, waar kunnen we ze verkrijgen?
2: Nou, je kan ze sowieso kopen op de site van Diligentia. Maar ook op het reservaatspeelt.nl. Het is dus zaterdag 20 juni om 4 uur en zondag 21 juni om 2 uur. En jongens, kom allemaal kijken, want het wordt echt heel erg leuk.
0: Dat gaan we doen. En tot slot, waar kunnen we jouw persoonlijke merk, jouw touch nou nog terugvinden in het stuk?
4: Wat is mijn touch? Ik kom uit de cabarethoek. Dus ik heb ooit Leids Cabaret Festival prijs gewonnen. Toen ben ik gaan toeren en ik doe nu ook heel veel comedy. Dus je kan in ieder geval zeker de comedy elementen erin herkennen. Waardoor het voor het publiek tenminste erg vermakelijk en lach is. Dat is

0: jou zien we ook, hè? Dat...
1: Ik zou zeggen, ga naar hetreservaatspeelt.nl. Koop daar je tickets. En we hopen op een uitverkochte voorstelling. 20 en 21 juni 2026 in Theater Diligentia. Dankjewel. En trek weer even aan de bel als jullie weer een leuke voorstelling hebben.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
1: Tot de volgende keer.

0: Risk It All. Bruno Mars, dames en heren, op de radio. Het is Den Haag FM, 92.0 FM. En je kunt ons ook live zien via Den Haag Televisie of anders even naar de website denhaagfm.nl. En nogmaals, als je kaartjes wilt kopen voor de voorstelling van Het Reservaat, ga dan even naar hetreservaatspeelt.nl. In Diligentia gaat het allemaal plaatsvinden. Ja, niemand minder dan vriend van de show. Fenno Werkman komt hier binnen met... vertel het eerst zelf maar eens even. Wat heb jij meegenomen voor ons om even te laten zien?
1: Nou, vorige week kreeg ik DHL twee keer voor de deur, onverwacht. Want ik verwacht helemaal geen pakketje. Maar een goede bekende van mij is een beetje aan het opruimen. En die had aan mij gedacht.
0: Nou, wie is die goede bekende?
1: Ja, de plaat is aan hem uitgereikt, Paul McCartney.
0: Ongelooflijk. Ja, als je denkt dat het 1 april is, dan...
1: Dit is een echte platina voor Pipes of Peace.
0: Ja.
1: Die is in 85 uitgekomen. Ja, er wordt even een fotootje gemaakt.
0: Ja.
1: En dit is voor de plaat en de speelfilm 500.000 exemplaar. Give My Regards to Broad Street. Waarbij een leuke anekdote is. Ik zit in het script.
0: Oké.
1: Okay. In feite het gaat erom dat een vriend van Paul... die is met de mastertape onderweg van A naar B. En hij is verdwenen met de master die Paul had opgenomen. Dus daar gaat eigenlijk de hele film over. De zoektocht.
0: Ja.
1: Ringo Starr speelt er ook nog mee trouwens,
0: wow,
1: in de film.
0: Ja.

0: En die hebben we in 82 opgenomen. En dat is, dat is gewoon een leuke knipoog. En uiteindelijk, het script was een beetje zwak. Want aan het einde komt hij dus tevoorschijn met de tapes op het treinstation Broad Street. Maar hij was in slaap gevallen met de master van Paul. Hè.
1: Heb je hem bedankt voor dit prachtige cadeau? Heb je hem een berichtje teruggestuurd?
0: Hij zit in mijn telefoon. Dus, ja.
1: Het was echt een verrassing, zeg maar.
0: Ik wist helemaal niks.
1: Nee.
0: Er waren ook nog twee bij, die kan ik de volgende keer wel meenemen. Dat is de Beatles 62-66 goud, uitgereikt aan de Beatles. En 67-70, ook goud aan de Beatles. Want weet je, er passen er twee in een pakketje. Dus er waren er twee pakketjes.
1: Maar ik zou bijna denken, moet je dan niet met een enorm waardetransport hier aankomen? Want dit is toch voor de liefhebber, voor de verzamelaar, is dit goud, letterlijk.
0: Is ook goud, maar aan de andere kant, je kan er natuurlijk helemaal niks mee. Want
1: ze worden altijd, maar één van, ja.
0: Ze worden altijd teruggevonden. Ja. Dus als je zo'n ding jat, dan kun je hem opbergen in een bankkluis of zo. Maar uiteindelijk, iemand wil hem dan toch aan mensen tonen en dan wordt hij aan de muur gehangen. Ja goed, en dan ben je het haasje.
1: Ja. Gaaf voor, hè, mannen?
0: Ja, ik heb er...
2: Uniek.
0: Ik heb er een stuk of 40, 50 van de Beatles en solo liggen, hoor. Dus wat dat betreft, ze denken wel aan me.
3: Venno,
0: ja?
3: Jouw banden met Paul McCartney gaan terug tot 1975, hè? Begrijp ik.
0: Eerder al.
3: En Linda, Linda ook.
0: Ja.
3: Ja,
0: eigenlijk tot begin jaren 70. Ik weet niet meer of het nou 1970 of 71 is geweest. Dat is, en sinds die tijd kennen we elkaar.
3: Ja, ja, Wings Over America heb je ook gevolgd toen.
0: Ja,
3: en gefotografeerd.
0: Een paar miljoen dia's liggen, ja.
3: man.
0: En het merendeel hebben we unpublished gehouden. Omdat we op een gegeven moment is het leuk om dingen unpublished te houden. Dus het is niet gepubliceerd. En dan als we op een gegeven moment als een Paul besluit tot een leuk fotoboek of zo. Dan gaan we gewoon samen uitzoeken.
3: Ja, luisteraars, het leuke en het spontane van Venno is... om 7 uur wisten we nog helemaal niet of die zou komen vanavond. Dus ik dacht, Venno die zou vast weer een fantastisch verhaal hebben. Dus ik bel hem om 19:30. En binnen een kwartier stond hij hier in de studio.
0: Ja, het leuke was...
3: Met weer een prachtverhaal.
0: En het leuke is, ik nam niet op, want ik had mijn mond vol. Ik zat op mijn avondeten, dus ik heb je even teruggebeld.
3: Ja.
0: Ja, goed, en dan stappen we toch in de auto. Ja. En daarna zal ik ze wat leuks meenemen.
3: Heerlijk, die spontaniteit.
1: Ja, dit is echt wel heel erg gaaf. Waar komen ze te hangen? Op je werkkamer? Of,
0: Geen idee. Nou, ik heb er een stuk of 40, 50 en die zijn allemaal opgeborgen.
1: Ja.
0: En ik vind het zo passend om ze allemaal in mijn huis op te hangen. Weet je, dat is... Dus ik vind het eigenlijk veel leuker om af en toe in een tv-programma met zo'n dingen onder mijn arm naar binnen te komen. En dan hangen we hem in het decor of zo.
1: Nou, dit is echt fantastisch.
0: Ik heb met de Top 2000 als gedaan.
3: Ik kan me herinneren,
0: Pink Floyd, Dark Side of the Moon in het decor gehangen. Nog een paar van die dingen.
3: Maar bij Matthijs en Leo Blokhuis in het programma, jouw programma Nacht van de Popmuziek.
0: Ja,
3: heb je het toch ook wel eens gedaan?
0: Heb ik zo'n hele serie langs het raam gezet. Want ik vond het zo'n lelijk gezicht. Dat donkere gat. Dus ik denk, ik zet gewoon even wat goud neer.
3: Ja, wat leuk.
0: Ook onverwacht,
3: man. Ja.
0: Nou, dus, dat is natuurlijk een leuke knipoog voor de kijker ook. Want dan zien ze gewoon dat die dingen wel echt zijn.
3: Ja, Ryan Derk staat hier te filmen. Ik wil je ze nog één keer omhoog houden. Hè, want dit is natuurlijk uniek materiaal wat je hier hebt.
0: Nou, Pipes of Peace, vooral in deze tijd. Ja. Hè, dat is,
3: De Pipes of Peace Pipes van of Paul Peace. McCartney.
0: Tuck of War krijg ik ook van hem trouwens. Maar die is nog niet...
3: Tuck of War,
0: die moet nog komen. Dat was de voorganger van deze.
3: Ja, hij was natuurlijk ook wel... Hij is natuurlijk nog altijd heel geëngageerd.
0: Ook moet ik krijg aanwijzingen dat ik dan ook nog even de gouden.
3: Ja, de tv-kijkers zien nu dat Venno Werkman de gouden en platina LP omhoog houdt. Die wordt druk gefotografeerd en gefilmd. Maar het is natuurlijk uniek materiaal, luisteraars en kijkers.
0: Nou ja, het is heel leuk omdat je die dingen natuurlijk nooit ziet. Dus wat dat betreft, want ze hangen niet in musea en dergelijke. Ze hangen natuurlijk gewoon bij de artiesten thuis.
1: Hou je wel eens een open dag bij jou thuis? Want dan zouden mensen toch die komen in een riante, mooie situatie terecht... waar ze alles...
0: Maar ben ik ook bang dat de dingen verdwijnen. Dus wat ik wel eens heb gedaan... ik ben wel eens naar zo'n Beatle fanclub dag gegaan. En dan had ik gewoon 20 of 30 bij me. En nog een zwart doek neergelegd. En gewoon achter zo'n rood koordje. Dan kon iedereen een fotootje ervan maken. Want het is natuurlijk, voor een Beatle-fan is dit het ultieme natuurlijk.
2: Ja, het is fantastisch.
0: Ja.
1: En het zijn dus 500.000 exemplaren en 1 miljoen, hè, geloof ik.
0: De platina is voor 1 miljoen en goud is voor 500.000. Dat is in Amerika.
1: En wat hield hij dan over aan zo'n LP? Als je dat een beetje inschat, als je een miljoen ervan
0: verkocht. Hij heeft er meer dan een miljoen van verkocht. Ja. Maar hij heeft een aantal keren heeft hij platina gekregen. En dus ik weet bijvoorbeeld van Band on the Run. Op een gegeven moment ben ik eens een keer gaan tellen met Linda. Volgens mij had hij de 84 van Band on the Run. Want ja, iedere 500.000 of iedere miljoen kreeg er weer een plaat van de platenmaatschappij.
1: Maar omgerekend in eurotjes hou je er wel een paar euro aan over. Nou,
3: absoluut, Martijn.
0: Ja, je kan van één wereldhit kun je gewoon royaal leven, hoor. Ja. Dus Venus heeft Robbie van Leeuwen toch een leuk pand opgeleverd in Wassenaar.
3: Een goed pensioen.
0: Ja.
3: Absoluut.
0: Ja, maar zo moet je het zien. En dat is natuurlijk... kijk, en van Paul McCartney, de ene plaat verkoopt beter dan de andere. Hij heeft nu net natuurlijk een luistersessie op Abbey Road gedaan. En er mochten dan 40 journalisten wereldwijd bij zijn. Dus dan... er was een Nederlandse jongen, Jorik, nog wat hij zo'n boek heeft geschreven over de platenkast van Paul McCartney. Die, die mocht erbij zijn. Op ongeluk is hij er terechtgekomen. Ja, hij is natuurlijk een enorme McCartney-fan. Dus ik gun het zo'n jongen, weet je. Ja, want ik vind... ik vind zijn muzikale talenten natuurlijk een beetje minder geworden met de jaren. Althans, laat ik het anders verwoorden, het spreekt mij minder aan. Kijk, Wings was natuurlijk een geweldige band. Die hebben meer platen verkocht dan de Beatles trouwens. Hè? Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan. Maar Wings heeft zo ongelooflijk veel platen verkocht in de jaren 70. Dat hou je niet voor mogelijk.
3: Nou, jij bent de kenner, je bent de expert, dus daar twijfelen niet aan.
0: Nou, ik ben er toch bij geweest. Ja.
3: Dat ook Wings veel... over America.
0: Ja, maar ik heb Paul natuurlijk ook in het Haagse Congresgebouw gefilmd.
3: Ja.
0: Dus dat was 72 was dat.
1: Ja, dat is wel mooi. We hebben het natuurlijk altijd over de Beatles en de Stones. We hebben hier de allergrootste Stones-fan van Nederland achter zitten. Marcel Mulhuis, die ook eens bij jouw grote vriend Matthijs in De Wereld Draait Door daarover heeft gesproken. En jij zei net voor het grapje, toen wist je nog niet dat Fenno binnen zou komen. Maar zullen we die poster even omdraaien waar de Beatles op stonden? Die wilde jij omdraaien. kom eens Marcel, is dat nou een beetje haat en nijd tussen die Beatles en die Stones-fans? Of is dat maar ook een beetje een gimmick?
4: Nou ja, tegenwoordig zijn er mensen die houden van allebei.
0: Ja, maar Mick Jagger die zat ook regelmatig in de studio bij de Beatles. Dat is,
4: vrienden van elkaar.
0: Ja, dus wat dat betreft...
4: Ik ben een keer gevraagd om een soort lezing te houden met een powerpoint in het theater in Delft voor de sponsors over de Beatles. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik wil wel over de Beatles en de Stones, de tegenstellingen en de overeenkomsten. Ik zei, dat lijkt me veel leuker.
0: Ja, ik vind het jammer dat... kijk, met de Beatles is het natuurlijk kwalitatief heel goed opgenomen. Terwijl de Stones staat natuurlijk op Decca. En die hebben eigenlijk is het tweede rangs materiaal gebruikt. Want alle Stones-opnamen van de jaren 60 zit een ruis in. En die krijg je er niet uit, hè? Vind ik zo zonde.
4: Ik heb concerten gezien, dat hoor ik niet meer, hoor.
0: Nee, maar ik bedoel een studioplaat, hè? Ja, dat is... En het is natuurlijk vooral die meneer in New York die zich die tapes heeft toegeëigend. Ja, die heeft natuurlijk die ook bij de Beatles rare dingen heeft gedaan.
4: Dan plaag ik Beatles fans wel eens. Dan zeg ik, toen de Beatles lang genoeg naar de Stones hadden geluisterd, gingen ze wel aardige nummers maken, zoals Get Back.
0: Ja, je kan een hele leuke grap over maken. Ja, dat is,
4: Beatles hebben alles veranderd.
0: Absoluut. Dat is, ja. Maar hun mazzel was gewoon omdat ze George Martin hadden.
4: Maar wat Derksen vorige week zei, dat sloeg nergens op. De Stones was gewoon een coverband in het begin. Ja, de eerste twee platen. Maar Tell Me was geloof ik de derde single. Die hadden ze al zelf geschreven. Dus,
0: Ze hebben zelfs een Beatle-nummertje opgenomen.
4: Ja, I
0: Wanna Be Your Man.
1: Maar ja, Derksen is gewoon een provocateur, toch? We moeten even gaan bellen met Cesar Zuiderwijk.
3: Ja, we gaan eigenlijk van de Beatles, de Stones, gaan naar een andere grote band. Golden Earring. En Cesar is natuurlijk de drummer. En die gaat daar een prachtige solovoorstelling doen op 17 mei. Dus we gaan Cesar daar alles over vragen. Blijf even stand-by, Fenno. Want je hebt nog een mooie clip gevonden.
1: We gaan even live bellen naar Cesar. Vriend van de show ook inmiddels.
3: Hij weet dat we bellen. Rond de klok van 8:30, dat is het nu.
1: Maar dat zijn toch fantastische verhalen. En als je net al hebt geluisterd naar Marcel...
5: Hallo, dit is de voorstel van Cesar.
3: Hey, dat is mooi. Ja, Cesar is een man van de tijd. We zouden 8:30 bellen. Dus waarschijnlijk is hij om 8:30 stand-by.
1: Ja, dan kan ik wel iets anders verklappen. We weten allemaal, we hebben wel in de pers meegekregen... prachtige mooie LP-hoes is natuurlijk al bekend geworden... dat de Stones Volgens mij, Marcel, moet je me even helpen. Het 24ste album gaan 25ste album gaan uitbrengen met 14 nieuwe nummers erop. Ja, en Marcel Mulhuizen zou natuurlijk niet een diehard fan zijn. Ik belde hem op, ik stuurde hem een appje. Heb jij al wat nummers misschien kunnen verkrijgen? Hij heeft ze meegenomen. Twee nummers van die LP gaan wij straks hier ook gewoon helemaal stiekem draaien. Volgens mij kunnen wij weer even gaan bellen met Cesar. Even kijken hoor. Hij is ons aan het bellen. Ja, misschien kun jij, Martin, alvast iets vertellen over die theatershow.
3: Ja, 17 mei om 3:00 in Amare, Den Haag. De naakte waarheid. Cesar Zuiderwijk en Friends. En dat zijn niet zomaar Friends. Dat zijn allemaal mensen van statuur die het geweldig in de muziekscene hebben gedaan. En Cesar gaat daar dadelijk na verwachting het een en ander over vertellen. Er zijn nog enkele kaarten te koop.
6: Met Cesar.
1: Nou, Cesar, goedenavond. Je bent live op Den Haag FM.
3: Welkom.
6: Hallo.
3: Dag Cesar, met Martijn en Ron hier bij Den Haag FM.
2: Welkom in de studio.
6: Ik hoor je heel erg in de verte.
3: Ja, Martijn, kun je daar iets technisch op vinden? We horen Cesar in de verte.
1: Als jij het even oppakt, Martijn, dan moet het duidelijk.
6: Ik hoor je nu redelijk.
3: Ja, je hoort me redelijk. Oké, fijn. Ja, Cesar, we bellen je vanwege een hele mooie gebeurtenis op 17 mei. Wat gaat er 17 mei in Den Haag gebeuren?
6: Om 3:00 's middags dan begint het, hè. De naakte waarheid na 4 seizoenen. Juist op de laatste voorstelling. En er komen een heleboel hele leuke gasten meespelen. Dat is het eigenlijk.
3: En zou je een tipje van de sluier, zou je al een gast willen noemen?
6: René Nodelijk van René en de Alligators.
3: Wow, een gitaargrootheid.
6: Ja. En een van de dames van de Ladybirds.
3: Jackie Roemers.
6: Ja.
3: Wat en, leuk, man.
6: John Engels.
3: Ja. Ja, een drumgrootheid ook.
6: Ja, natuurlijk. Wat natuurlijk heel erg speelt is 20% van de recetten gaat naar ALS.
3: Ja, wat een mooie jazz is dat. Ja, heel mooi dat je dat doet en dat je daar opnieuw aan denkt. Want je hebt al heel veel gedaan voor de ALS-stichting. En mooi. En zijn er nog kaarten verkrijgbaar, Cesar?
6: Nou, we zitten op 800-900, geloof ik. En er gaan er 1200 in.
3: Ja,
6: dus we hebben nog een paar dagen om dat even lekker vol te krijgen. Natuurlijk.
3: Ja, dat gaat ook wel lukken, hoor. En Cesar... Ja, we hebben hier in de studio Fenne Werkman. Hij deed onder meer Nacht van de Popmuziek met Matthijs van Nieuwkerk, Leo Blokhuis. Ja. De top 2000. Maar Fenno heeft nog niet zo lang geleden een bijzonder filmpje gevonden van Golden Earring. Daar wilde hij nog wat over vertellen tegen je.
6: Ja.
3: Fenno.
0: Ja, dag Cees. Goedenavond.
6: Hi.
0: Dat is, het is wat filmmateriaal. Dat is in Hilversum in een kerk gefilmd. Rinus heeft...
6: Mijn god.
0: Rinus heeft mij toen bijgepraat. Het was de eerste echtgenoot van Vanessa, dacht hij uit zijn hoofd zo te zeggen. Die een opnamestudio wilde beginnen. En jullie waren toen uitgenodigd om even te kijken hoe de akoestiek was.
6: Ja, maar dat is 60 jaar geleden, man.
0: Ja, maar dat is hartstikke leuk, want het is ruw materiaal. En het is, ik ben er nog niet exact achter hoe het liedje heette, maar ik had het Erik Kuilaerts gevraagd. Die had hem in mijn oor gefluisterd, maar ik ben het inmiddels alweer vergeten. Ja, ik heb het Rinus al een stukje van laten zien. Die vond het natuurlijk wel grappig om te zien.
3: Jij moet hem ook zien, Cesar. Dit is zulk uniek materiaal wat je dan te zien krijgt.
6: Ja, dat zal best wel, man. Ja. Maar dat is zo lang geleden en we leven het nu, hè?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar het is voor...
6: Er zijn nog zoveel leuke dingen te doen.
3: Absoluut.
0: Ja. Maar ja, voor de Earring-fans is het natuurlijk altijd leuk om te weten dat er iets bestaat.
6: Ik begrijp dat het leuk is om dat terug te zien.
3: Cesar, nog even inhoudelijk over de show. Wat kan het publiek meemaken? Wat gaat het publiek ervaren?
6: Het is een XL-voorstelling, extra lang. Met hele speciale gasten, wat ik al zei. John Engels en Rinus, die speelt mee. Ik heb een paar hele leuke gadgets die ik in de loop van de tijd heb gebruikt. De stokkenmaker, de stokkenschieter, Nou ja, ja, ik ga niet te veel verklappen natuurlijk. Maar het,
3: snap
6: het,
3: ik.
6: Het, kijk, in het publiek zit ook natuurlijk Fred Zuiderwijk en Victor Meijer en Jacques Brouw. Gewoon echt
3: Haagse
6: iconen, zeg maar.
3: Ja, mooi dat, en, dat je ze noemt.
6: Ja, ja.
3: Ja, en,
6: Jan van Samen zou langskomen, maar die, ik heb begrepen, die stuurde een mailtje dat hij in de Azerbaijan zit. Dus ja, dat gaat gewoon weer niet lukken.
3: Zonde.
6: Ja, nou ja, goed. Daar heeft hij het gemist, hè? Want het is de laatste kans.
3: Ja, nou ja, dan moet hij het doen met de filmbeelden. Ja, ja. Dat is jammer.
6: Ja, we gaan het opnemen.
3: Ja.
6: Marcel de Vree, die neemt het op.
3: Oh, Marcel, dat is een hele goeie.
6: Ja, dat is de man die altijd voor ons de live shows heeft gefilmd. En het Uur van de Wolf en dat soort dingen. Weet je.
3: Ja, heel mooi. Ik vermeld nog even, je moet me corrigeren als ik niet het goede adres noem. De mensen kunnen alle info en de kaarten bestellen via www.amare.nl. Dat is correct?
6: Ik neem aan van wel. Ja. Ik heb geen kaartjes besteld. Maar ik hoop dat ik er wel in kom.
3: Ik heb er gezocht en in ieder geval. Zeg, ik heb hier nog een studiogast. Hij kwam nog wel eens in De Wereld Draait Door. Vertellen over muziek. Mag hij jou één vraag stellen?
6: Ja, natuurlijk.
3: Dat is Marcel Mulhuizen. Wij noemen Marcel Bizarro. Marcel, gooi hem er maar in.
7: Goedenavond, Cesar.
6: Hi.
7: Ik zou je graag één vraag willen stellen. Wat is jouw favoriete nummer aller tijden?
6: Ja, wat denk je zelf?
7: Nou, ik heb geen idee. Heel moeilijk.
6: Ja, jij hebt wel een idee. Natuurlijk wel.
3: Hoe heet dat?
6: Nou, wat denk je zelf?
7: Ik heb geen idee.
6: Ja,
7: Red al af. Nee.
6: Natuurlijk wel, man.
7: Ja?
6: Dat is toch het nummer met die drumsolo erin.
7: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
3: Ja, waarvan akte. Heel goed, Marcel. Die kan je noteren.
7: Juist. Ja. Dankjewel.
3: Cesar, komende vrijdag word jij gebeld door de collega's van Omroep West. Die willen ook graag nog even het een en ander met hun luisteraars delen. Dat is Olivier, die gaat je bellen. En in ieder geval, fijn dat we je in de show mochten hebben. En we zien je de 17e.
6: Ja, het wordt leuk, man.
3: Ja, nou, we kijken echt naar uit. Dankjewel. Ja,
6: ik hoop dat ik dan helemaal mijn stem weer terug heb.
3: Oké. Oh, die ben je op het ogenblik een klein beetje kwijt, begrijp ik.
6: Ja, een beetje verkouden.
3: Ook nog steeds?
6: Nee, maar dat komt wel goed.
3: Ja.
8: Cesar, ik heb nog een korte vraag aan je.
3: Ja.
8: Ik begreep dat de tribute ook weer op tv gaat komen. Doe je daar weer aan mee?
6: Ja, natuurlijk, man. Dat kan toch niet zonder ons?
8: Goed nieuws.
6: Zonder.
8: Het hoeveelste seizoen is
6: Mike
8: het?
6: Mike en Angela en ik.
8: Het hoeveelste seizoen is het?
6: Dat wordt het zesde seizoen.
8: Oké, dat gaat hard.
6: Ja.
3: Nou, kijkcijferhit natuurlijk, Ron.
8: Ja, inderdaad.
1: Ja, we gaan allemaal kijken. Maar we gaan eerst kaartjes kopen voor de voorstelling in Amare. Cesar Zuiderwijk, dankjewel.
3: Cesar, hartstikke bedankt en tot de 17e. Dank je. Doei.

0: Ja, Martin Reitsma, dames en heren, die zorgt altijd hartstikke goed voor de inwendige mens. En die loopt hier rond met stroopwafels en we hebben er ontzettend veel. Dus op het moment dat je nog denkt van, nou ja, ik rij nu hier ergens op de A13 of ik rij ergens hier in Den Haag. En je denkt, hé, dat is best wel een leuke radio-uitzending. Dan ben je van harte welkom om even langs te komen. En we zitten achter het pand van Radio West. We zijn er nog tot 10 uur en als je positief ingesteld bent, dan kun je lekker een kopje koffie komen drinken. Dat vinden we hartstikke leuk. Als je natuurlijk wel het wachtwoord muziekliefhebber bij de deur even bezig. Dat is een belangrijke.
1: Heel goed.
0: Martin,
1: heel goed.
0: Ja, wie heb je meegenomen? Wat een talenten allemaal weer vanavond.
1: Ja, nou, in feite is Rowena, die Janie Rowan heet ze. Mm-hmm. Ze komt uit Zoetermeer. En zij is eigenlijk de status talent al lang voorbij. Die talenten heeft ze nog altijd, maar je bent al een aantal jaar gearriveerd. Ik heb je vorige week voor het eerst gehoord op een show bij Tony Tetro. En ja. We waren danig onder de indruk dat ik zoiets had van, volgende week hebben we een show. We willen jou heel graag in de show hebben. En daar ben je met je man Dirk.
2: Ja, daar
1: dus
2: ben
1: welkom.
2: Ik. Ja, hartstikke leuk. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel.
1: Ja, hoe is het met je, Janie?
2: Ja, goed. Hartstikke goed nu helemaal, toch? Ja. Zoveel publiek, ja.
1: Ja, hoe is het allemaal met jou voor jou begonnen in de muziek?
2: Ja, dat was best wel een tijd geleden. Ik ben begonnen met de muziek toen ik een jaar of 12, 13 was. Toen ben ik begonnen met zingen. En vanuit daaruit dacht ik, hé, ik vind het zo leuk. Dus ja, al 20 jaar.
1: En ja, het heeft een boel moois op je pad gebracht, hè?
2: Ja, heel veel. Ik heb al heel veel dingen gedaan en geprobeerd. Het blijft leuk. En het is elke keer weer proberen en doen. En ik ben begonnen met country muziek en met de jaren 50, 60, 70. Maar ik zing nu ook dance nummers. Ik zing Nederlandstalige nummers, popnummers. Eigenlijk van alles eigenlijk.
1: Ja, wat ik je nog niet heb horen noemen. Maar dat zou je ongetwijfeld ook kunnen. Zing je ook de blues?
2: De blues, ja, dat vind ik ook. Ja, ja. Ja. Aantal nummers, niet heel veel, maar dat vind ik ook heerlijk om te zingen. Ja,
1: ja. En jazz.
2: Eigenlijk alles. Jazz ook, ja.
1: Nou, moet je eens kijken hoe veelzijdig je bent.
3: Van vroeger jazz. Waar gaat je voorkeur naar uit?
2: Ja, mijn voorkeur gaat wel echt uit naar country muziek. Of ja, een beetje uit de jaren 50, 60, 70. En dan of in een nieuw jasje maken. Dat vind ik echt heel erg leuk om te doen.
0: Zoals Miley Cyrus dat heeft gedaan ook een tijdje geleden natuurlijk.
2: Ja. Eigenlijk wel.
0: Met Jolene bijvoorbeeld.
2: Ja, Jolene. Dat
0: en dan
2: vind ik
0: een heel eigentijds geluid eraan aangegeven. Ja. Wie zijn jouw grote voorbeelden?
2: Ja, mijn grootste voorbeeld is denk ik wel Leanne Rimes. Dat vind ik echt super. En bijna al haar nummers of de covers die zij ook maakt van de jaren 50, 60, die zing ik eigenlijk allemaal. Maar ook Celine Dion, dat vind ik ook geweldig. Dus eigenlijk, ik hou van heel veel.
0: Steeds erop, volgens mij, Celine. Een tijdje eruit uitgeschakeld geweest.
2: Ja,
0: en,
2: ja.
0: Heel vervelend verhaal was dat. Spierziekte.
2: Ja, een hele erg spierziekte. Ja, acuut. Ja. Maar ze gaat best wel goed nu.
0: Gelukkig.
2: Ja, dat had ik echt niet meer verwacht. Dus,
1: ja. We hebben van de week natuurlijk contact gehad toen ik je uitgenodigd heb voor vanavond in deze show. En we gaan je ook vragen om een paar nummers live te zingen.
2: Ja, leuk.
1: Nou, we hebben eigenlijk met de oefensessie hebben we al gehoord hoe lekker het gaat. En jij gaat dadelijk ook een liedje zingen. Maar je zingt ook country, hè? En dat heb je vorige week ook in Rotterdam gedaan met Tony Tetro in de show. En ik belde jou van de week. Goh, heb jij misschien ook Faith Hill? There You'll Be, op je repertoire. En je hebt hem op je repertoire.
2: Ja, dat was echt. Ja, dat was ook wel echt een soort weer een eye-opener voor mij. Faith Hill zong ik eigenlijk al vanaf 2005.
1: Ja.
2: Dat was echt mijn moeders nummer.
1: Ja.
2: En toen je daarover begon, schrok ik ook heel erg daarvan. Want ik wilde hem al heel lang weer opnemen, maar ik kon het niet, want mijn moeder is vorig jaar overleden.
1: Triest.
2: Dus ik vond het te moeilijk om het op te nemen. Maar ik heb het deze week toch gedaan. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dus ook heel erg bedankt dat je toch dat nummer weer hebt genoemd.
1: Ja.
2: Dat ik toch de kracht nu heb.
1: Ja. Ik wil jou toch ook op het spoor zetten van een legendarische zangeres. Een hele goede country zangeres. Ze is in Canada en Amerika, heeft ze Juno Awards gehad. Dat is de grootste onderscheiding in Amerika en Canada. Ze heet Susan Jacks. Ze zong vroeger in de jaren 70 in de Poppy Family. Ze heeft in Canada 1 gestaan, in Amerika nummer 2... met Which Way You Going, Billy. Maar haar andere nummers zijn nog veel beter.
2: Okay.
1: En ik ga je van de week wat voorbeelden sturen. jij kan dat ook. Zij heeft een geweldige stem. Je hebt die geweldige stem ook met country en allerlei andere vlakken. Maar ik zet je eens op spoor van Susan Jacks. En daar moet je eens naar luisteren binnenkort. Wat ga je als eerste nummer voor ons zingen, Janie?
2: Eerst een cover van Be My Baby van de Ronettes.
1: Wow.
2: Maar dan wel mijn eigen draai eraan.
1: Ja, dat is een klassieker. Ron, ken je het?
3: Ik ken het niet, maar het is wel heel spannend. Want we gaan het zo horen.
1: Ron, als je het hoort, ken je het. Want het is de Phil Spector sound.
2: Ik denk dat je het wel kent, hoor.
1: Phil Spector.
3: Ja, dat is een muur van geluid.
2: Ja, dus daar gaan we mee beginnen.
0: Ja, ik zit gelijk even hier in het archief te kijken. Maar Susan Jacks is dan ook van de Poppy Family.
1: Ja, de Poppy Family. Legendarisch.
0: Heel klein stukje laten horen. Dat is misschien wel leuk. Even kijken of dat werkt.
1: Ja, dat is een super fijne country.
0: Heel klein mini-stukje. En dan mag jij vast naar je stage toe gaan. Dat is misschien wel mooi. You might wake up some morning
1: to the sound of something moving past your window. Je hoort het, hè, Jenny? And if you're quick enough to
0: rise, you catch the fleeting glimpse of someone. Ja, we gaan luisteren naar onze eigen Susan Jacks in deze. Leuk, Martin, dat je dan toch altijd weer dat soort pareltjes weer weet op te halen.
1: Ja, mooi, hè?
0: Onbekend misschien nog voor een hoop mensen.
1: Ja.
0: Het is waarschijnlijk al gezegd. Be My Baby gaan we naar luisteren, volgens mij. Toch?
2: Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja. En dat is voor degene die hier achter mij zit, denk ik.
2: Ja. Je kunt allemaal meedoen.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we gaan er een feestje van maken hier in de studio, dames en heren. We gaan even schakelen en dan gaan wij overschakelen met alle kanalen naar het podium van Cultuur Boulevard, dames en heren. Oh, ik doe nog heel even iets verkeerd. Want Susan Jacks die is nogal opdringerig aanwezig. Die moeten we eerst eens even elimineren. En dan gaan we eens even kijken of we alles hier goed kunnen krijgen, dames en heren. Als je nou denkt, het is leuk, het is gezellig, ik luister naar de radio. Luister dan vooral ook even naar denhagfm.nl, want dan heb je ook beeld erbij. Dat is helemaal leuk. Als het goed is, dan staan alle camera's op jou gericht. Ik zou er niet aan moeten denken, maar jij bent daar helemaal voor geboren. We gaan heerlijk lekker luisteren, dames en heren.

0: Wow.
1: Oh, lekker hoor. Wat is in de naam en wat is in een titel? Echt het geluid van Phil Spector. Dat,
2: de, wow, sound.
1: Dat was te horen.
3: En dit is ook lekker up-tempo versietje, zeg maar. En degene die het als eerste had begrepen, dat was Venno. Die stond hier echt lekker te dansen hier achter me. Die heeft de heupen goed los zitten, zeg dames en heren. Kom er nog lekker even bij zitten. Want ik denk dat de hamvraag bijna van de mensen toch wel is... het zit helemaal... De hoofdtelefoon moet even op, dames en heren. Dat de hamvraag toch wel is van... Waar kunnen we jou live bewonderen ergens hier in de regio?
4: Ja, nou, ik heb eigenlijk voor nu nog eigenlijk... meestal op bruiloften, op feestjes, op partijen. Dus daar eigenlijk.
3: Ja.
4: Ja.
3: En dat gaat rap, dat gaat goed.
4: Ja, zeker, dat gaat heel goed. Ja, ja. Ik heb het sinds 3 maanden weer opgepakt. En dat gaat lekker, ja.
3: En geef je dan een set van 2 keer 3 kwartier? Of eigenlijk wat de mensen een beetje willen?
4: Ja, het is of een half uur of een uur. Dus het zijn 1 of 2 setjes.
3: Ja.
4: Maar ik kan ook bijvoorbeeld een hele avond er staan. Mijn man is eigenlijk mijn geluidsman.
3: Ja.
4: Dus soms kunnen we ook een hele bruiloft doen. Dan doet hij zeg maar muziek draaien. De DJ, om het zo even te zeggen.
3: Ja.
4: En dan doe ik af en toe een setje zingen.
3: Ja,
4: ja.
3: Ja, Martin en Ron, jullie zien zoveel artiesten, zoveel zangeressen en zangers. Ja. En toch was je nu helemaal verkocht. Wat was dan die sparkle dat je denkt, ja, dit is echt groot talent?
2: In feite, ik zei net al, ze heeft een heel groot talent. Inderdaad ook. Ze ziet er prachtig uit. Als u op tv ziet, dan zult u dat beamen. Hè. Je bent heel verzorgd. Je besteedt heel veel aandacht aan je performance en dergelijke. En als je dan ook nog een dijk van de stem hebt, hè, zoals je hebt, dan is het plaatje totaal en heel mooi ook.
3: Ja. Met wie zou jij wel een totaalplaatje noemen? Een duet willen doen bijvoorbeeld?
4: Een duet?
3: Een bekende Nederlander bijvoorbeeld?
4: Een Nederlander, of... Ja. Ik had het net al met Martin erover. Ja, echt een duet. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja, als ik een beetje kijk naar de country stijl, dan kijk je naar Waylon. Iwse de Lange. Dat vind ik ook hele leuke nummers. Zoiets dat lijkt me... Of ja.
3: Danny Vera.
4: Ja, Danny Vera. Ja, ja, zeker.
2: Je hebt natuurlijk ook die bekende snik in je stem, hè? Die heel erg goed, heel erg raak binnenkomt bij de mensen. En je gelooft ook direct wat jij zingt. Want jij kunt dat gevoel, dat kun je heel goed overbrengen in die songs van jou. Je weet waar je over zingt. En op het moment dat je die tekst zingt, dan geloven je. Dan geloven we je ook. Hè? Want het is allemaal heel overtuigend. Je frasering is goed. Je hebt een heel goed bereik qua octaven en dergelijke. Je ademhaling. Het is, dan moet je de luisteraars toch nog even vertellen. Hè, wat je me daar straks, toen we met Ryan filmopnames met jou deden. Op een gegeven moment deed jij mee aan een talentenshow.
4: Ja.
2: Dat is in 2017 geweest. Met niet de meeste in de jurering, Martijn, Ron. Ja. Even denken hoor. Wie zat er ook alweer in de jury? Dat was Carol Emerald.
4: Ja.
2: Ja, dat was Chantal Jansen.
4: Ja.
2: En dat was Roel van Velzen.
4: Ja, klopt. Ja,
2: en wat zeiden die tegen jou?
4: Nou, ik deed er eigenlijk aan mee. Omdat ik mezelf best wel onzeker vond.
2: Ja.
4: Ik vond het heel moeilijk om op een podium te staan. En toen deed ik daaraan mee, want dat programma helpt je om zekerder te worden en je het helemaal om je te ontwikkelen.
2: Ja.
4: En toen had ik gezongen en toen was het eigenlijk van we kunnen je niks meer leren. Maar ik was zelf best wel verdrietig daarover, want ik dacht er valt altijd wel wat te leren. Maar in ieder geval voor dat programma niet.
2: Nee, maar dat
3: is een enorm compliment, is dat.
4: Ja, eigenlijk wel. Want, als ik nu zo terugkijk wel. Maar op dat moment vond ik het wel jammer. Want dan ben je hebt natuurlijk zoveel voorrondes. En dan kom je daar en dan heb je daar 12 uur gewacht. En dan mag je zingen en dan hoor je dat. Dus op dat moment dan ben je misschien wel... toen was ik wel een beetje verdrietig. Maar nu vind ik het eigenlijk een heel mooi compliment.
2: Ja, tuurlijk is het een heel mooi compliment. Maar stel dat het net even iets anders gelopen was. Dan was je een aantal uitzendingen op tv geweest. Dat was verder heel goed geweest voor je naamsbekendheid.
4: Ja, dat ook. Ja.
2: Ja, feitelijk is het natuurlijk heel eervol dat dat gezegd wordt. Maar ja, je doorloopt natuurlijk niet voor niets een aantal rondes.
4: Nee.
2: Als men je zo goed vindt, zit je dan ook in de show. Hè? En ja. Laat Nederland genieten. En laat Nederland inderdaad ook horen. Hè? En dat heb ik dan echt richting jury. Dat je zo goed bent.
4: Ja.
2: Dat is jammer.
4: Ja, zeker. Dat vind ik ook heel erg jammer.
3: Ja. Maar ja, aan de andere kant kun je nu nog je eigen pad gaan. Want als je de Voice wint, dan zit je aan een platencontract vast.
4: Ja,
3: en,
4: ja dat is ook zeker
3: alles,
4: zo.
3: Alles
4: ja.
3: afdragen. En het heeft voor- en nadelen. Hebben we heel vaak hier al besproken. We hebben ook wel talenten echt uit de Voice die daar ook ver zijn gekomen.
4: Ja.
3: En het is niet allemaal heel erg zaligmakend.
4: Nee, dat weet ik ook echt wel. Ja, dat
3: in
4: weet
3: die
4: ik.
3: Zin. En we hadden ook een popprofessor van de Rock Academie hier te
2: klopt,
3: gast. En die zei van moet je dan echt talent hebben? Hij zegt, ja, dat vind ik altijd lastig. Je moet vooral echt heel erg hard werken. Ook geluk en talent. Zeg, dat is allemaal een beetje. Maar je moet gewoon heel erg hard werken en jezelf laten zien. En
4: ja,
3: dan,
4: zeker. En heel veel luisteren.
3: En dan komt het goed. Dan komt het goed. Ja, droom jij wel eens als je bijvoorbeeld over 5-6 jaar kijkt, dat je bijvoorbeeld dat je in de Ziggo Dome staat met een eigen show? Is dat iets? Is dat het stipje aan de horizon?
4: Nou, dat ik 10 jaar geleden had ik dat wel echt. Ja. Nu heb ik dat niet heel erg meer. Maar ja, soms komen er wel momenten dat ik denk, hey, misschien moet ik wel meer de country kant op gaan. Dat heb je niet heel veel in Nederland. En als je kijkt naar Amerika, denk ik, kijk wat een shows daar worden gegeven.
3: Ja.
4: Met country nummers. Dan denk ik, ja, waarom niet? Misschien kan ik dat hier wel doen.
3: En een eigen band?
4: Dat lijkt me ook leuk, ja.
3: Ja. Ja. Ben je daar een beetje mee bezig of is het voorlopig nog een beetje...
4: Nee, dat niet. Nee, ik ben echt nog zelf een beetje zoeken, omdat ik natuurlijk echt van alles nu zing. Ook ja, meer voor de optredens. Weet je, de ene keer word je gevraagd voor een feest waar ze heel veel Nederlandse muziek willen horen. Dus ik ben nog een beetje zoekende naar de mensen die ook echt country willen horen.
2: Hoe reageert het publiek op jou?
4: Ja, eigenlijk altijd wel goed.
2: Ja.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is altijd wel weer dat je denkt van nou. Maar omdat ik denk ook alles zing. Ik heb wel eens meegemaakt bijvoorbeeld vorig of een paar jaar geleden in Spanje moest ik even zingen. En toen ging ik eerst Nederlands zingen. En dan zag ik echt iemand zo kijken van nou, heb je weer zo één. Toen dacht ik nou, ik ga Jailhouse Rock zingen van Elvis. En toen was het meteen van hé, dat kan ze ook. Dus dat is wel leuk om soms te laten zien wat je dan eigenlijk allemaal zingt. En daar pak je dan de mensen wel mee. Dat je altijd wel iets hebt voor iedereen.
3: Wat zijn een beetje de knallers nu op een bruiloft? Wat zet je altijd wel in?
4: Wat zet ik altijd in? Ja, ik vind Jailhouse Rock. Dat vindt eigenlijk iedereen leuk. Jong en oud vindt dat leuk. Maar aan het einde kan ik ook komen met Outsiders. Dat ik dat iedereen moet gaan stampen. Of Free From Desire. Daar heb ik allemaal harde versies van.
3: Gala.
4: Ja. Dat vinden ze ook echt heel erg leuk. Dus het is heel verschillend en goed inschatten wat iemand wilt op zo'n avond.
1: Rowena, de medley of hits.
4: Ja, Janie Rowan. Mijn echte naam is eigenlijk Rowena, maar ik zing. Ja, mijn artiestennaam is Janie Rowan.
2: En je hebt natuurlijk Haagse roots, hè?
4: Ja, zeker.
2: Want je komt uit Den Haag.
4: Ja, ik kom uit Den Haag, ja.
2: Geboren en getogen,
4: ja. Ja. Ik woon nu in Zoetermeer, maar ja.
3: En heb je daar een beetje voet tussen de deur bij het Bevrijdingsfestival? Of culinair heb je daar, die kleine festivaletjes?
4: Ja, nee, ja, daar ben ik nu een beetje mee bezig. Toevallig was ik dan vorige week daar. En nu gaan de mensen me ook wel een beetje zien, omdat ik een beetje op de achtergrond was de afgelopen jaren. Ja. Dus eigenlijk, dit is mijn jaar. Dus ik hoop me weer te laten zien en te horen. En dat mensen dat ook weer,
3: Nou, wat gaaf. Zullen we nog wat dan laten horen? Nu we het er toch al
2: hebben. Ja, heel graag. Ja. En graag ook in het tweede uur nog een nummer.
3: Ja, natuurlijk.
2: Want deze stem kun je niet vaak genoeg horen.
3: Als we moeten alles hier uit de jukebox van Benny 50's halen. Als jij mij alvast een tipje geeft welk nummer je zou willen gaan zingen, dan ga ik zoeken. En dan kunnen de heren nog een beetje met je praten. En dan wuif ik wel ergens als ik dat voor elkaar heb kunnen krijgen.
4: Is goed. Ja. Als het goed is, heb je nog één. Tennessee Whiskey heb je denk ik daar staan.
2: Tennessee Whiskey. We kijken even in Benny's jukebox. Maar,
3: ik ga dat even regelen.
2: Ja,
3: maar praat nog even verder.
4: Okay.
2: In ieder geval, toen jij voor die jury stond met die bekende sterren, toen zong je a cappella.
4: Een Chain Melody.
2: Ja. Kippenvel. Was zo waanzinnig goed.
4: Ja,
2: dat doe je maar gewoon even.
4: Ja. Maar dat nummer dat heeft gewoon zoveel betekenis voor mij. Dat zing ik echt al 20 jaar. Dat was denk ik mijn eerste nummer waar ik mee begon. Dus ja.
2: Heb jij die zangtechniek zelf ontwikkeld?
4: Nee, dat niet. Ik heb wel zangles gehad.
2: Ja?
4: Ja, dat zeker. En dat wil ik eigenlijk nu wel weer gaan doen.
2: Ja.
4: Omdat je merkt gewoon als je zoveel jaar geen zangles hebt gehad, dat er toch wel dingen beter kunnen. En je stem verandert heel erg.
2: Ja.
4: Want ik had een hele hoge stem. En ik merk dat ik nu ook gewoon echt veel lager kan zingen. Dus hoe ouder je wordt, dan krijg je gewoon echt een lagere stem. Dus die moet je weer opnieuw ontwikkelen.
2: Goed voor de emotie.
4: Ja, zeker. Ja, ik ben er heel erg blij mee nu. Ja. Want ik kon vroeger niet zo laag. Dus ja.
3: Ik krijg een berichtje van onze nieuwslezer van Radio West. Die het voor ons, die zit in het hokje aan de andere kant van het gebouw, zit die klaar. Hij zegt, ja, jullie kunnen wel nu gaan instarten met hartstikke mooie muziek. En zeg maar, ik moet ook nog even wat vertellen. Ja. Dus dat doen we dan na 9 uur. Ja, is dat een goed idee? Je kunt nog even een slokje water drinken. En
2: fotootje maken.
3: Dan hou hem vast, dames en heren.
4: Helemaal prima.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
5: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
7: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
6: De partij van Bastenbatenburg, de VVD, vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu,

0: dat is zeker geen band die je hoort. Dit is gewoon echt keiharde live radio op Den Haag FM. Het is 6:06. En als je nou denkt, ik heb het vorige uur gemist en ik had hele bijzondere verhalen van Venno Werkman willen horen, die een prachtige, mooi cadeau heeft gekregen van Paul McCartney. De DHL Express stond daar voor de deur en er kwamen twee hele bijzondere platen werden daar overhandigd. Ik wil dat gewoon nog een keertje horen. Of ik wil het interview met het reservaat nog even terug horen, of de mooie muzikale ode die er net gemaakt is. Kijk dan even op denhaagfm.nl. Vanavond vanaf 12 uur en morgen en eigenlijk eindeloos het komende jaar kun je daar alle afleveringen terugvinden. Ja, we hebben iets in het vat zitten natuurlijk. Hebben we eigenlijk al een beetje aangekondigd in het vorige uur. Martin, kun je nog een kleine resume geven waar wij mee bezig zijn hier?
1: Ja, maar voordat ik dat ga doen, Martijn en Ron, luisteraars, ik wil nog even stilstaan. Wij missen Erik Bévard
0: nou, heel
1: nog steeds.
0: Erg, ja.
1: De grote popkenner, de pophistoricus uit Pijnakker. Het gemis laat zich voelen, mensen, van Erik Bévard.
0: Nou, ik vind het heel bijzonder dat je dat zegt. Ik reed onderweg naartoe met Marcel Mulhuizen. En Marcel zei zelfs, als ik het mag zeggen, ik denk nog elke dag aan hem.
1: Ja.
0: En ik heb dat soms met hele kleine dingen. En het is ook, ik zei het vanavond ook nog thuis, hij is zo abrupt weggevallen. Kijk, hij had niet een fantastische gezondheid, maar dit zagen we natuurlijk helemaal niet aankomen.
1: Nee.
0: En ik wilde nog zoveel dingen met hem doen.
1: Dat snap ik, Martin.
0: Uitwerken. En hij wilde zelf ook nog onwijs veel mooie dingen doen op het gebied van muziek.
1: Ja.
0: Zijn vriendin, Hanneke van der Gevel, heeft zijn hele nalatenschap. Hij heeft natuurlijk ook, net zoals Venno, gigantisch veel verzameld op het gebied van muziek, artiesten, bijzondere dingen
1: autoriteit.
0: En boeken. Alles is geschonken aan Museum Rock Art.
1: Heel mooi.
0: Die zijn ook echt thuis geweest en gekeken van nou, wat heeft hij allemaal. Er zaten hele bijzondere dingen tussen. En dat is opgehaald. En dat wordt daar dan wel niet getoond en in het archief bewaard.
1: Mooie gesten.
0: Ja. Maar hij wordt door iedereen wordt hij nog steeds gemist. Ik had hem graag ook opgehaald nog eens een keertje hier naartoe. Maar dat is helaas mocht dat niet zo zijn.
1: Ja.
0: Maar kijk, ze zeggen pas iemand is pas echt voorbij als er niet meer over hem gesproken wordt. Dus vanavond is hij er toch nog een beetje bij.
1: Martijn.
0: Yes.
1: Ja. Nog zo altijd in de studio, Jenny Rowan. We hebben net al Be My Baby gehoord van de Ronettes in jouw fantastische uitvoering en dergelijke. Ja, dat country, dat doe je toch ook weer heel overtuigend. En je gaat dadelijk nog een liedje voor ons zingen, natuurlijk.
2: Ja.
1: En je hebt inmiddels een behoorlijk repertoire. Dus we kunnen daar in de komende uitzendingen ook uitputten natuurlijk.
2: Ja,
1: als je
2: zeker,
1: er live
2: zeker.
1: Niet bij bent. En we gaan natuurlijk ook de collega's van West op je spoor zetten. Den Haag en eigenlijk de hele grote regio moeten opnieuw kennis met jou maken.
2: Ja.
1: Ron, ik geef jou even het woord.
3: Ja, Jenny verdient Den Haag en Den Haag verdient Jenny.
2: Ja, dankjewel.
3: Vandaar ook op de radio vandaag en op internet. En waar we overal al niet te vinden en te bereiken zijn.
2: Nou, hartstikke leuk. Ik vind het heel erg leuk om hier te mogen zijn vanavond.
3: Ja, je bent van harte welkom. Ja. Ik begreep dat je straks ook nog wat gaat zingen. Nog wat extra nummers.
2: Ik ga een country nummer zingen, Tennessee Whiskey.
3: Oké, die ken ik wel.
2: Die ken je wel? Okay.
3: Ja, toevallig.
2: Nou, dan ga ik die zingen. Ik denk de meeste.
0: Niet te verwarren met Loving Whiskey van Anouk. Is ook een heel mooi nummer.
2: Ook een heel
0: staat
2: mooi
0: op een van de eerste urban.
1: Bonnie Raitt.
0: Ja, cover ook inderdaad.
1: Bonnie Raitt.
0: Het staat allemaal klaar hier, dames en heren. Dus ik zou zeggen, ga naar jouw meest favoriete plek eigenlijk. De plek waar je thuis hoort.
3: Dat
0: tussen de spotlights,
1: Rijn
0: het podium.
1: Is er ook klaar voor?
0: Achter de microfoon. Mogen we nog even zeggen dat alles weer voortreffelijk is klaargezet door de collega's van Radio West. Wij worden ook gedragen door Radio West.
3: Kijk gewoon.
0: En dat is heel erg fijn allemaal, dames en heren. We gaan luisteren naar een prachtig live gezongen nummer. Tennessee Whiskey.

0: Ja, en toen...
1: Hoe is dit mogelijk, zeg? Ja, ja, nou ja, ga vooral a cappella door. Met een glas of brandy. Zo herken je een echte zangeres. Ja, wat hier gebeurt is mij ook eventjes niet duidelijk. De muziek is gestopt. Ja, dat is
2: heel erg. Dat is ook net zo goed.
1: Ik zou zeggen, kom nog heel veel bij de andere microfoon zitten. Want ja, dit is...
2: Dat is live radio.
1: Dit moeten we eventjes gaan oplossen.
2: Dat kan gebeuren.
1: Maar dit,
2: heb je hem weer ingestart, Martijn?
1: Nee, je moet even zorgen dat het niet meer kan gebeuren.
2: Dan gaan we even verder met het interview. Kijk, dat is ook wel weer de charme van een live radio-uitzending. Het is niet gepolijst. Dit kan gebeuren. En je pakt het heel goed op. Want hup, je gaat gewoon a cappella verder. En dat doe je zo zuiver en mooi. Net als met die auditie toen voor die show.
3: Ja, nou, dankjewel. Ja.
2: Ja.
4: En, dus er gaat er geen stem door.
2: Nee. En daar laat jij je ook niet door van de wijs brengen.
4: Nee, zeker
2: nee,
4: niet.
2: Absoluut niet.
4: Kan altijd gebeuren, toch?
1: Ik denk dat we dan even excuus moeten maken dat dit technisch gebeurde. Ik heb alles klaarstaan.
2: En, ja, nou ja, gaan goed,
1: we hebben de engeltjes hier op de schouders en op de panelen zitten. Dus het zou nog een keer moeten lukken.
4: Ja, dat we gaan gewoon nog een keer
1: we
4: proberen,
1: We zaten er
4: toch?
1: Zo lekker in, maar ja, dan krijgen we gewoon nog een keer. Dus
2: nou,
1: dat
2: dan krijg je de toegift, Jenny Wohen.
5: Gewoon extra.
2: En dan de volledige uitvoering.
1: Het moet gaan lukken, dames en heren.
2: Ja. Tennessee Whiskey.

0: een hele ouderwetse telefoon. Mijn telefoon is stuk gaan. Dus.
1: Ja, dat is vast wel. Ik zag daar nergens, ergens volgens mij in de muur ook een dingetje.
0: Oké.
1: Hey, ik krijg niks binnen van je.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
2: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
1: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien, de minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

I'm your robot lover.

0: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
1: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
0: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien, de minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
2: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
1: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien, de minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, dames en heren, dat was Colloid. Radio Tonka. Unstable.

Je hebt geluisterd naar Colloid. En Selton, Storm op de Maan, Foute Man. En dit is Oidar Radio.

some hits. Some claps.

0: elegant.
1: Shake it, baby.
0: One more time, baby.

0: Limburg.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
2: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
1: De partij van Basten-Batenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien, de minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het.